0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het Oude Westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Dilderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Dilder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Dilder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Dilder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: working hard. Yeah, right, fix it up.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam-Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de 1000 olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht. Hij zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel en als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel blijft voorlopig vastzitten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het dodelijk geweld in Overasselt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Capellenaar is een van de 32 verdachten die in het omvangrijke onderzoek voorlopig vast blijven zitten. Begin september trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse Overasselt. Bij een woning werd geschoten en een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Na het geweld werden in totaal 33 mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat 32 van hun voorlopig blijven vastzitten. Onder hen is dus de 21-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel. Wat zijn rol precies is, was nog niet bekend. In het voetbal vandaag onder andere VV Capelle, dat om 3:00 vanmiddag begint aan een zeer lastige uitwedstrijd in en tegen Heerjansdam. VV Nieuwekerk begint de competitie tegen Sion, terwijl SVS het seizoen opent met een derby tegen Moordrecht. Vanmiddag in IJsselsport op Radio Capelle, verslagen van Nieuwekerk tegen Sion en Heerjansdam tegen Capelle. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 18 september. Vandaag was het wisselend bewolkt, het bleef vrijwel overal droog. En er stond een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 19 graden. De komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden, kleine kans op een lokale bui. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen staat er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. Er zijn vrij veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt er ook af en toe de zon door. Er is een kleine kans op een lokale bui, vooral in de ochtend. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 tot 21 graden. Ook in de nacht van zaterdag of zondag en zondagmorgen kan er een enkele bui vallen. Zondagmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en zijn er zonnige perioden bij een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt zondagmiddag rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen een aantal droge dagen. De minimumtemperatuur schommelt afhankelijk van het aantal opklaringen tussen de 12 en 14 graden. En in de middag wordt het afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 19 en 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe, dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen veel bewolking en ook dan kans op wat regen. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel blijft voorlopig vastzitten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het dodelijk geweld in Overasselt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Capellenaar is een van de 32 verdachten die in het omvangrijke onderzoek voorlopig vast blijven zitten. Begin september trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse Overasselt. Bij een woning werd geschoten en een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Na het geweld werden in totaal 33 mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat 32 van hun voorlopig blijven vastzitten. Onder hen is dus de 21-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel. Wat zijn rol precies is, was nog niet bekend. In het voetbal vandaag onder andere VV Capelle, dat om 3:00 vanmiddag begint aan een zeer lastige uitwedstrijd in en tegen Heerjansdam. VV Nieuwekerk begint de competitie tegen Sion, terwijl SVS het seizoen opent met een derby tegen Moordrecht. Vanmiddag in IJsselsport op Radio Capelle, verslagen van Nieuwekerk tegen Sion en Heerjansdam tegen Capelle. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 18 september. Vandaag was het wisselend bewolkt, het bleef vrijwel overal droog. En er stond een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het werd vanmiddag zo'n 19 graden. De komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden, kleine kans op lokale bui. En het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen staat er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. Er zijn vrij veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt er ook af en toe de zon door. Er is een kleine kans op een lokale bui, vooral in de ochtend. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 20 tot 21 graden. Ook in de nacht van zaterdag of zondag en zondagmorgen kan er een enkele bui vallen. Zondagmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en zijn er zonnige perioden bij een matige wind uit de westelijke richting. Het wordt zondagmiddag rond de 19 graden. Vanaf maandag volgen een aantal droge dagen. De minimumtemperatuur schommelt afhankelijk van het aantal opklaringen tussen de 12 en 14 graden. En in de middag wordt het afhankelijk van het aantal uren dat de zon zal schijnen tussen de 19 en 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten voor noodsituaties niet voor 3 dagen, maar voor 8 dagen eten in huis halen. Dat stellen onderzoekers van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij zeggen dat al binnen een paar dagen in de supermarkten lege schappen ontstaan als er bijvoorbeeld een grote cyberaanval is, of als het land wordt getroffen door noodweer, of als er oorlog uitbreekt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen, flessen water en houdbare melk. In het oude westen van Rotterdam is vanmiddag het J.A. Deelderplein officieel geopend. Dat pleintje bij de Nieuwe Binnenweg, de Van Spijkstraat en de Jozefstraat is vernoemd naar de wijle Rotterdamse dichter en nachtburgemeester Jules Deelder. Op het pleintje staat het metalen silhouet van Deelder dat eerder bij Café Arie stond, om de hoek van waar die woonde. Jules Deelder overleed op 75-jarige leeftijd in december 2019. Bij een bedrijfsongeval vanmiddag op de Tweede Maasvlakte is een man gewond geraakt. Hij kwam op een platform in een kraan op een hoogte van 30 meter klem te zitten. Er ging een team van de brandweer naartoe, dat gespecialiseerd is in hulpverlening op grote hoogte. En dat team is erin geslaagd om de man te bevrijden. En hij is daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een Marokkaanse asielzoeker die werd verdacht van poging tot verkrachting van 2 jonge vrouwen in Rotterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De eerste poging tot verkrachting was in het Oude Noorden en daarna sloeg hij nog een keer toe in Rotterdam Schiebroek. De Marokkaanse asielzoeker verbleef op de asielboot in Hendrik Ido Ambacht en zit nu in het detentiecentrum in Ter Apel. En als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt hij het land uitgezet. Dan krijg je nog het weer, de bewolking neemt toe en in de nacht kan er wat regen vallen. Morgen.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je...

0: al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel blijft voorlopig vastzitten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het dodelijk geweld in Overasselt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Capellenaar is een van de 32 verdachten die in het omvangrijke onderzoek voorlopig vast blijven zitten. Begin september trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse Overasselt. Bij een woning werd geschoten en een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Na het geweld werden in totaal 33 mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat 32 van hun voorlopig blijven vastzitten. Onder hen is dus de 21-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel. Wat zijn rol precies is, was nog niet bekend. In het voetbal vandaag onder andere VV Capelle, dat om 3:00 vanmiddag begint aan een zeer lastige uitwedstrijd in en tegen Heerjansdam. VV Nieuwekerk begint de competitie tegen Sion, terwijl SVS het seizoen opent met een derby tegen Moordrecht. Vanmiddag in IJsselsport op Radio Capelle, verslagen van Nieuwekerk tegen Sion en Heerjansdam tegen Capelle. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zaterdag 19 september. Vandaag wordt een overwegend bewolkte dag met slechts een paar opklaringen. En lokaal valt er mogelijk nog een lichte bui, maar veel neerslag wordt er overdag niet verwacht. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten en het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is de kans op enige regen tijdelijk een stuk groter en het wordt niet veel kouder dan 16 graden en het blijft vrij stevig waaien. Morgen overdag nog steeds een matige tot krachtige wind, dan uit een westelijke richting. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Op maandag is het wisselend bewolkt en het waait dan nog maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 tot 13 graden en maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op dinsdag is het tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind, dan uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op woensdag dan een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Met zonnige periode op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait dan uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een autobestuurder is vannacht in Schiedam met zijn wagen het water van de Nieuwe Haven ingereden. De auto ging kopje onder. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen. Duikers keken of er niemand meer in het water lag. Ook haalde een duikteam persoonlijke spullen van de automobilist naar de kant. 112 fotografen zagen onder meer boksspullen drijven in het water van de Nieuwe Haven in Schiedam. Drogisterijketen DA waarschuwt voor een datalek. Gegevens van 236.000 klanten van de webshop zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het is nog niet bekend of de gegevens alleen zijn bekeken of daadwerkelijk zijn buitgemaakt. DA heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Wie wel eens wat heeft besteld in de webshop van DA moet de komende tijd alert zijn op nepmailtjes, waarschuwt de drogisterijketen. Voetbalvereniging CVV Berkel wil dat de gemeente Lansingerland meer doet aan de ganzenoverlast op de sportvelden. Er strijken soms meer dan 200 ganzen tegelijk neer. De gemeente laat de sportvelden nu meerdere keren per week schoonmaken en er komen meerdere kruiwagens met poep af iedere keer. Maar dat is niet genoeg, vindt CVV Berkel. Vooral de combinatie van gras- en kunstgrasvelden vinden de ganzen fijn. De vogels eten op de grasvelden en poepen op het kunstgras. Hekken helpen onvoldoende. Het enige wat op langere termijn kan bijdragen is het legen van de nesten. Maar het duurt lang voor het effect daarvan merkbaar is. Een deal tussen de Verenigde Staten en Denemarken geeft de VS volledige controle over de veiligheid in Groenland, schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn platform True Social. De premiers van Denemarken en Groenland hebben de deal bevestigd. De overeenkomst moet nog worden ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedgekeurd door de parlementen van Denemarken en Groenland. De Verenigde Staten aas al een tijdje op Groenland. President Trump heeft meermalen gedreigd het eiland met geweld in te nemen, ook al is Denemarken, waar Groenland onder valt, een NAVO-bondgenoot van de Verenigde Staten. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag.

0: Ik ben Rob Nieuwveld. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel blijft voorlopig vastzitten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het dodelijk geweld in Overasselt. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De Capellenaar is een van de 32 verdachten die in het omvangrijke onderzoek voorlopig vast blijven zitten. Begin september trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse Overasselt. Bij een woning werd geschoten en een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Na het geweld werden in totaal 33 mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat 32 van hun voorlopig blijven vastzitten. Onder hen is dus de 21-jarige verdachte uit Capelle aan den IJssel. Wat zijn rol precies is, was nog niet bekend. In het voetbal vandaag onder andere VV Capelle, dat om 3:00 vanmiddag begint aan een zeer lastige uitwedstrijd in en tegen Heerjansdam. VV Nieuwekerk begint de competitie tegen Sion, terwijl SVS het seizoen opent met een derby tegen Moordrecht. Vanmiddag in IJsselsport op Radio Capelle, verslagen van Nieuwekerk tegen Sion en Heerjansdam tegen Capelle. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zaterdag 19 september. Vandaag wordt een overwegend bewolkte dag met slechts een paar opklaringen. En lokaal valt er mogelijk nog een lichte bui, maar veel neerslag wordt er overdag niet verwacht. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. En het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht is de kans op enige regen tijdelijk een stuk groter. En het wordt niet veel kouder dan 16 graden en het blijft vrij stevig waaien. Morgen overdag nog steeds een matige tot krachtige wind, dan uit een westelijke richting. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgen we een afwisseling van zon en wolken en een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Op maandag is het wisselend bewolkt en het waait dan nog maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een westelijke richting. De minimum temperatuur komt uit rond de 12 tot 13 graden en maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Op dinsdag is het tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind, dan uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op woensdag dan een wisselende hoeveelheid aan bewolking. Met zonnige periode op de meeste plaatsen droog. De zwakke wind waait dan uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij noodsituaties is het beter om niet voor 3, maar voor 8 dagen eten in huis te hebben. Blijkt uit onderzoek van onder andere de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als er een crisis uitbreekt, zit de supermarkt al binnen 2 of 3 dagen met lege schappen. Bijvoorbeeld als bij een grote cyberaanval de magazijnen niet meer werken, of bij hevig noodweer de bevoorrading niet meer lukt. Het is volgens de onderzoekers het beste om lang houdbare spullen in huis te halen, zoals blikken bonen en flessen water. Een autobestuurder is vannacht in Schiedam met zijn wagen het water van de Nieuwe Haven ingereden. De auto ging kopje onder. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen. Duikers keken of er niemand meer in het water lag. Ook haalde een duikteam persoonlijke spullen van de automobilist naar de kant. 1-2 fotografen zagen onder meer boksspullen drijven in het water van de Nieuwe Haven in Schiedam. Drogisterijketen DA waarschuwt voor een datalek. De gegevens van 236.000 klanten van de webshop zijn mogelijk in verkeerde handen terechtgekomen. Het is nog niet bekend of de gegevens alleen maar zijn bekeken of daadwerkelijk zijn buitgemaakt. DA heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Wie wel eens wat heeft besteld in de webshop van DA, die moet de komende tijd alert zijn op nepmailtjes, zo waarschuwt de drogisterijketen. En het deal tussen de Verenigde Staten en Denemarken geeft de VS volledige controle over de veiligheid in Groenland. Ook mogen andere landen op Groenland geen militaire basis hebben. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn platform True Social. De premiers van Denemarken en Groenland hebben de deal bevestigd. De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door de parlementen van Denemarken en Groenland. De Verenigde Staten aasen al een tijdje op Groenland. President Trump heeft meermalen gedreigd het eiland met geweld in te nemen. Ook al is Denemarken, waar Groenland bij hoort, een NAVO-bondgenoot van de VS. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden met vooral aan de kust veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Uit de film Pretty Woman, Roxette en It Must Have Been Love op Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws, het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. En de gemeente Rotterdam wil in meer wijken betaald parkeren invoeren. Bij de Capelse VVD zorgt dat voor zorgen, omdat ze vrezen dat automobilisten daarvoor uitwijken naar Capelle aan de IJssel. En Rob Nieuwveld gaat zometeen in gesprek met VVD-raadslid Sherwin Savavi-Nick. En ook gaan we in gesprek met onze sportverslaggever over het afgelopen sportweekend, Ilko de Bruin. En ook in dit uur, hoe zorgen we ervoor dat inwoners van Zuidplag zich echt gehoord voelen in de gemeente? Wethouder Pien Meppelink vertelt wat er gaat veranderen aan de participatie. Het is Radio Capelle. Je luistert dus naar het programma IJsselnieuws. En dit is Prince and the Revolution. And I will die for you.

0: Prince and the Revolution and I Would Die For You. Het is Radio Capelle IJsselnieuws. De gemeente Rotterdam wil in meer wijken betaald parkeren invoeren. En bij de Capelse VVD zorgt dat voor zorgen, omdat zij vrezen dat automobilisten daardoor gaan uitwijken naar Capelle. Waar parkeren op veel plekken natuurlijk nog gewoon gratis is. Rob Nieuwveld gaat erover in gesprek met VVD-burgerraadslid Gerwin Savavi-Nick. Een hele goede avond.
1: Ja, meneer Savavi-Nick, goedenavond. Welkom in de uitzending.
2: Goedenavond, dankjewel Rob.
1: Het parkeren in Rotterdam. Dat kan een probleempje opleveren, want wat is er aan de hand? De gemeente Rotterdam heeft het voornemen, wat de gemeenteraad zeer waarschijnlijk wel over gaat nemen, dat in meerdere wijken dan momenteel betaald parkeren wordt ingevoerd. U maakt zich zorgen om het gegeven dat dat kan leiden in sommige delen van Capelle, dat Rotterdammers in die Capelse wijken gaan parkeren.
2: Ja, dat klopt erop. Als we kijken naar Rotterdam, dan zien we dat je daar een gemeente hebt dat geld tekort komt. Zij staan op dit moment zwaar in de rode cijfers en hebben vorig jaar al de parkeertarieven verhoogd. Nou, op een gegeven moment kan je niet verder verhogen, maar je kan wel je gebied groter maken. En ze hebben dus het voornemen om bij Kralingse Veer in Prinsenland, aan Oosterflank, om daar ook betaald parkeren in te gaan voeren. En wij zijn heel erg bekend met het waterbedeffect. En dat betekent dat als jij ergens in een straat betaald parkeren invoert, dat automobilisten denken, ja, maar een straat verder kan ik gratis parkeren. Ik ga daar wel staan. Nou, daar maak ik mezelf ook wel schuldig aan. Want waarom zou je betalen als je ook gratis kan parkeren? Is een principe kwestie. Dus wij dachten, toen wij dat bericht zagen, ja, maar wat weerhoudt die Capelle, die Rotterdammers nou, om even aan de andere kant van de metrobaan of in Capelle West te gaan parkeren, om op die manier geld te besparen? En dat zouden we ze in principe niet eens kwalijk nemen. Maar we willen dat niet. Want we willen dat Capellenaren gewoon hun eigen wijk, hun eigen auto kwijt kunnen.
1: Ja, even concreet, om welke wijken gaat het? Hè? Want je hebt het Lage Land en Oosterflank. Oosterflank moet je wel creatief zijn. Al, flink
2: stuk
1: lopen.
2: Een stukje verder gaan, ja.
1: Lage Land zou kunnen, dat is tegenover Schenkel aan de Rotterdamse kant.
2: Schenkel en ook een deel van Schollevaart kan daar ook last van krijgen. En Capelle West, maar ook bij Fascinatio kan je daar last van krijgen. En rondom Capelse Brug, want aan de andere kant van de metrobaan heb je ook gewoon Rotterdam zitten. En dit kwam toevallig ook via een kennis van mij die in de buurt van Capelle West woont, vlakbij Kralingse Veer. Die dacht ook, ja, maar als je een Kralingse Veer betaald moet parkeren, in mijn straat hoeft dat niet, dan komen ze bij mij. En vandaar dat wij zeiden van nee, dat zijn terechte zorgen en die gaan we oppakken als partij.
1: Is het toch zeker dat die Rotterdamse Raad dit overneemt? Het voorstel van het college?
2: Ja, zekerheid heb je nooit, maar het lijkt me wel heel aannemelijk dat de Rotterdamse Raad dit gaat overnemen. Want uiteindelijk heeft Rotterdam op dit moment gewoon een groot geldprobleem. Ze staan in de rode cijfers. En ze nemen al heel veel impopulaire maatregelen. Ze schrappen gratis OV voor AOW'ers. Zijn ze al aan het schaffen, ze afschaffen. Zijn de OZB-belastingen zijn ze ook weer verder aan het verhogen. Dus Rotterdam is echt op zoek naar manieren van hoe kunnen wij extra geld genereren. In Capelle hebben we ook een financieel probleem. Alleen tot nu toe in Capelle hebben wij vooral gekeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze lasten van de uitgaven van de gemeente omlaag kunnen brengen. Dat is een andere manier van hoe je gaat kijken naar je financiële problemen. En ik ben blij dat wij op dit moment in Capelle nog steeds in staat zijn geweest om de lastenverhoging te vermijden. Maar ja, Rotterdam maakt gewoon andere keuzes. Dus ik verwacht wel dat ze dit gaan aannemen.
1: Oké, dan zit je in Capelle. Stel nu dat dat gebeurt. Wat kun je eraan doen om te voorkomen dat die overlast ontstaat?
2: Ja.
1: Neem even een wijk als Schenkel of neem een wijk als Capelle West.
2: Ja. Nou, je hebt een aantal opties die je kan afgaan voordat je vervelende maatregelen inneemt. De meest makkelijke en de meest prettige voor inwoners is als je gratis vergunningen voor de inwoners gaat uitdelen. De inwoners kunnen dan gratis blijven parkeren, want ze hebben een vergunning gekregen van de gemeente. Ze kunnen ook eventueel gasten registreren die daar tijdelijk kunnen parkeren. Maar iedereen die geen vergunning heeft, hoort daar eigenlijk niet meer te parkeren. En dat is als gemeente is het ook heel goed handhaafbaar, want het is gekoppeld aan je kenteken. Dus daar kan je als gemeente met vrij weinig kosten kan je dit uitvoeren, kan je een probleem oplossen voor inwoners en je kan het goed handhaven. Dat is een eerste stap die je kan nemen. Je kan ook kijken naar parkeerplaatsen zoals Capelse Brug, die nu al echt overvol zijn. Je kan je auto daar gewoon niet kwijt om daar een PNR-locatie van te maken. Waarbij je zegt, de eerste 24 uur kan je gratis parkeren. Dus dan hou je eigenlijk nog steeds een gedeelte van het gratis parkeren in stand voor de mensen die een dag naar die het moeten gebruiken om te forensen of de stad in willen. Maar je kan de lang parkeren, dus de mensen die het echt gebruiken om een auto permanent daar kwijt te kunnen, die kan je dan gaan weren. Dus er zijn best wel wat smaken waar je als gemeente van kan kiezen. Wat wij niet willen, en dat hebben we ook heel expliciet in ons verkiezingsprogramma staan, en daar gaan we echt heel scherp opzij richting het college, dat zij ook betaald parkeren gaan invoeren. Want dat is natuurlijk ook een middel om dit te bestrijden. Maar dat is niet het middel die wij willen.
1: Nee, natuurlijk niet. Even corrigeren. Bijvoorbeeld in de molenbuurt in Schenkel. Daar heb je van die vergunningspasjes. Ja. Daar staan niet overal kentekens op. Want je kan als huiseigenaar... heb je een aantal pasjes voor jouw gasten. Daar staan geen kentekens op.
2: Nee, maar je kan nog steeds gasten bij mee.
1: Ik heb er één in de auto liggen.
2: Ja, die kan je inderdaad bij je gasten. Maar nog steeds is dat controleerbaar en handhaafbaar. En het gaat om het handhaafbare karakter van het vergunningsparkeren, waarbij je als bewoner nog steeds gratis kan parkeren en gasten kan registreren.
1: Ja. Hoe gaat u dit verder oppakken? Is er een manier dat het college in Capelle iets kan doen tegen die verhoging in Rotterdam? Dat is waarschijnlijk kansloos.
2: Dat is echt kansloos.
1: Gaan ze waarschijnlijk ook niet doen.
2: Nee, dat is kansloos. Het zou mooi zijn als het college dit probeert, want ze hebben wel bestuurlijk overleg met Rotterdam. Maar dat gaat echt kansloos
1: zijn. Dat gaat niet worden. Dus dan is de zaak, u wordt waarschijnlijk als VVD initiatiefnemer om daar iets mee te doen richting gemeenteraad, CQ college.
2: Ja, zeker. En dat hebben wij ook gedaan vorige week. We hebben vorige week allereerst een informatieverzoek ingediend bij het college. Want dit begint altijd als eerst met informatieverzoek. Want ik ga niet alvast roepen richting het college, dit moeten we gaan doen. En als zij zegt, ja, maar we zijn er al mee bezig. Dat is niet de juiste manier. Dus we hebben als eerste gevraagd, geef ons informatie. Was u bekend met dit voornemen vanuit Rotterdam? En als je bekend bent, wat ben je nu al van plan om te gaan doen om dit tegen te gaan? Waar wij op willen waken, en dat is eigenlijk wel een soort reflex waar je in de politiek vaak voorbij ziet komen, we gaan onderzoeken. En dit zijn onderwerpen waarvan we zeggen, dit hoef je niet te onderzoeken. Je weet dat het waterbed effect er is, dat is al bewezen. Dus ga nu direct over richting maatregelen. Dus dat willen we nu van het college weten. Wat weten jullie en wat hebben jullie al voorbereid? En op basis van die beantwoording kunnen wij kijken van, nou, wat zijn de beste stappen voorwaarts?
1: Wat voor termijn heb ik dan over? Als je dit moet inbrengen in de raad, commissies misschien, raad, ja, en dan verder.
2: Nou ja, je hebt een wettelijk termijn van uit mijn hoofd gezegd 8 weken op de beantwoording van deze vragen.
1: Zes, denk ik.
2: 6 weken, ja. Het college heeft de laatste tijd wel laten zien dat ze dit termijn kunnen overschrijden. En dat doen ze steeds vaker op de vragen die we stellen. Zo hebben wij ook vragen gesteld over wc's in Capelle die ook heel laat beantwoord zijn. Dus we gaan hier in ieder geval wel heel streng op zijn dat ze dit niet overschrijden en binnen 6 weken antwoord geven. En dan op basis van die beantwoording zouden we nog voor het eind van het jaar in de gemeenteraad moties kunnen indienen om dit echt op te pakken. Indien het college niet zelf al iets voorbereid heeft.
1: Oké, nou, het is wel een serieuze zaak.
2: Het is zeker een serieuze zaak, want het raakt je woongenot op het moment dat jij je eigen auto niet meer voor je deur kwijt kan en echt veel verder moet gaan voordat je weer thuis bent, nog veel verder die boodschappentas moet dragen, dan raakt het je woongenot en dat willen wij niet.
1: Ik denk in sommige gebieden dat het parkeerprobleem er al is in Capelle, maar dit wordt dan in sommige delen nog eens extra versterkt.
2: Okay. Zeker.
1: Wordt vervolgd. Maar dan, nou we het toch over allerlei zaken hebben over parkeren en auto's. Ik zag een document voorbij komen van een raadsinformatiebrief van de gemeente Capelle aan de IJssel van 23 juni dit jaar.
2: Ja.
1: Waar een rapport aan zit en dat heet Bestuursopdracht Bereikbaarheid Capelle aan de IJssel. Er wordt gesproken over de bereikbaarheid van Capelle aan de IJssel, over verkeer en dergelijke. En dan kom ik op pagina 21 en dan lees ik iets interessants. Want daar wordt gesproken over het faciliteren van gezonde mobiliteit. Uitgangspunten en een aantal modellen waar de stadsvisie van Capelle naartoe zou kunnen gaan. Dit komt vanuit het college naar de gemeenteraad toe. En er staat, betaald parkeren binnen het gebied begrensd door de Aanwoonverrijkenvoorseweg Oost, Algraweg, Hollandse IJssel en de gemeentegrens met Zuidplas.
2: Ja.
1: Dus dat is een soort van voorstel.
2: Ja.
1: Om betaald parkeren in te voeren in ongeveer heel Capelle. Behalve, even kijken hoor, Schollevaar, Capelle West, ja. Fascinatio Schaveland.
2: Ja, ja dat klopt Rob. Ik heb dat document ook gelezen. Die was in juni, elke week stuurt het college raadsinformatiebrieven naar de gemeenteraad toe. Dus deze was in juni gepubliceerd. En ik moet zeggen dat toen ik dit las, dat ik dit met stijgende verbazing aan het lezen was. Want dit document is opgesteld door leefbaar wethouder Cor Schaatsbergen. En Leefbaar Capelle is op dit moment de grootste partij in de gemeenteraad. En die heeft heel goed campagne gevoerd. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Met name op, we blijven gratis parkeren. En als ik dan een document voorbij zie komen vanuit Cor Schaatsbergen, die namens Leefbaar Capelle wethouder is, die zegt, ik ga toch onderzoeken dat we betaald parkeren gaan invoeren in Capelle. Ja, dan snap ik dat niet. Dat is logica die voor mij iets te hoog gegrepen is. Want ik denk, als jij campagne hebt gevoerd op wij blijven gratis parkeren, dat je daar ook op moet leveren richting de Capellenaar. En dit document is ook in dezelfde week vrijgegeven als de presentatie van het coalitieakkoord, waar ook in staat, wij willen gratis blijven parkeren. Dus ik krijg verschillende signalen vanuit het college. Enerzijds, we willen het niet. Anderzijds, we willen het wel. Op dat moment dat dit gepubliceerd was, zeiden wij nog van, nou, dit is een raadsinformatiebrief. Het is nog geen beleidsdocument die naar de raad toe is gekomen. We wachten het nog heel even af richting de begroting van wat willen ze nou daadwerkelijk gaan doen. Maar gezien deze ontwikkelingen in Rotterdam vonden wij het toch belangrijk dat we nu al vragen gingen stellen. Dus een van de vragen die wij ook hebben gesteld richting het college is, garandeer nou aan ons en aan de Capellenaar dat deze verkiezingsbelofte in stand blijft en dat we gewoon gratis blijven parkeren in Capelle. Een vervolgvraag die we later nog gaan stellen richting de wethouder is, hoe kan het dat dit document opgesteld is? En bent u bekend met uw eigen verkiezingsprogramma? Dus hier gaan we zeker nog op doorvragen richting de wethouder. Maar dit is een stuk die bij ons ook voor heel veel verbazing heeft gezorgd.
1: Oké, het wordt wel verder opgepakt. Nog eventjes, wanneer zou dat in moeten gaan, het betaalparkeren, als dit werkelijkheid zou gaan worden?
2: Nou, wat de Capelse VVD betreft, nooit. En wij gaan nooit.
1: Nee, maar wat is het voorstel uit het document van 30 pagina's?
2: Nou, het is een heel vaag document, maar zoals wij het hebben gelezen is de bedoeling dat ergens tussen nu en 2040, als deze onderzoeksvragen verder uitgewerkt worden, dat er op een gegeven moment een raadsvoorstel bij de gemeenteraad terechtkomt waarin het college voorstelt om betaald parkeren in Capelle in te gaan voeren. En dat is een voorstel dat vanuit de Capelse VVD nooit steun zal krijgen.
1: Dan moet ik wel even vast een opmerking maken dat het coalitieakkoord waarschijnlijk voor 4 jaar geldig is tot 2030. En als u zegt, nou, dit moet misschien in 2040 ingaan, dan zou Leefbaar Capelle min of meer vrije hand hebben. Of niet?
2: Nou, nee. Want ik vind dat je als jij een verkiezingsbelofte doet, dat je in je huidige termijn dat je zit, niet al gaat nadenken over, nou, ik ga het misschien niet voor de komende 4 jaar doen, maar daarna pas.
1: 2031.
2: Ja, uiteindelijk vind ik dat, ook al is het misschien na die 4 jaar termijn, vind ik het nog steeds een vorm van kiezersbedrog, want je hebt ze beloofd het niet te doen. En dan ga je alsnog de tijd gebruiken om het te onderzoeken. Dat kan niet.
1: Het is een merkwaardig ding, hè?
2: Het is een heel merkwaardig ding.
1: Want ik zie, ik heb er even door zitten bladeren. Ik zie wel meer dingen in 30 kilometer zones invoeren. Autoluw centrum, waar volgens mij 1 of 2 jaar geleden ook al over gestemd is en weggestemd is. Ja. Een beetje een merkwaardig document. Gaan we verder oppakken. Dank voor de suggesties in ieder geval over dat betaalparkeren Rotterdam versus Capelle. Want daar wordt het ook interessant op. En we gaan ons meer verdiepen in het andere document. Hartelijk dank voor nu, Sherwin Savavinik van de Capelse VVD. Dankjewel.
2: Dankjewel, Rob.
0: Dankjewel, Rob Nieuwveld. In gesprek met Sherwin van de Capelse VVD. Het is Radio Capelle, IJsselsport. En zometeen spreken we met Ilko de Bruin. Dit is eerst Charles en Eddie.

0: Charles en Eddie en Would I Lie To You op Radio Capelle. Aan de telefoon heb ik Eelco de Bruin. Eelco, het was een teleurstellend weekendje voor VV Capelle.
1: Voor VV Capelle was het zeker een teleurstellend weekend. Tweede nederlaag op rij in de competitie. Vorige week verloren bij Jodan Boys met 2-0. En ja, deze keer op eigen veld tegen promovendus HVV werd er met 1-3 verloren. En ja, het moet eerlijk

0: heeft laten zien serieus mee te doen elk jaar om de titel in de vierde divisie. Ook daar werd een punt gepakt. Dus ja, het geeft wel aan hoe sterk deze afdeling is. Maar ja, Capelle inmiddels 3 puntjes uit 3 gespeelde wedstrijden. Daar wordt niemand vrolijk van op Sportpark het Slot. En zeker de trainer Roy Brinkman niet.
1: Nee, want wat was zijn reactie na afloop?
0: Ja, hij was toch wel teleurgesteld in zijn ploeg. En ook vooral in het feit dat zijn team de winnaarsmentaliteit en de vechtersmentaliteit ontbeerde. En dat zijn nou juist de punten waar Roy Brinkman bekend om staat. Hij wil een team smeden. Het hoeft niet altijd mooi, maar er moet wel altijd 120% gestreden worden en geklokt worden. Ja, en dat was zaterdag bij Vlagen, de grote Vlagen in de wedstrijd, echt niet te zien bij zijn ploeg.
1: In de eerste 3 wedstrijden die ik van Roy heb gezien, vind ik hem een beetje een ijskonijn eigenlijk. Hij toont niet veel emoties, maar ik denk dat hij er niet lekker onder slaapt dat hij 2 keer achter elkaar verliest.
0: Nee, ik denk dat dat een beetje zijn houding naar de media en naar de buitenwereld is. Ik denk dat hij wil echt wel voor zijn ploeg staan. Hij zal zijn ploeg niet heel snel afvallen naar de buitenwereld toe. Maar het is wel een persoon die binnenkamers echt wel even fel van leer kan trekken als dat moet. Maar verder is het niet een man die niet heel snel overloopt van emotie. Nee, dat klopt, ja.
1: Deze wedstrijd werd gespeeld in de vierde divisie B, in de competitie dus. De rest van onze regioploegen die speelden nog om de districtsbeker. Groeneweg 4-4 tegen BMT. VVM Capelle ging onderuit. Nieuwekerk speelde gelijk. En alleen Moordrecht won, DCV won en SVS die won van steeds hoger.
0: Ja, dat klopt. Dan noem je de ploegen die wonnen. Die gaan ook allemaal door. Maar ook Groeneweg gaat door. Speelde 4-4 gelijk. Maar had de mazzel dat Overmaas met 4-3 won. Waardoor Groeneweg die tweede plek in bezit hield. En ook Groeneweg dus door naar de volgende ronde van de districtsbeker. Nieuwkerk wel uitgeschakeld. DCV won dan wel, maar was al uitgeschakeld. En ook Zwervers verloor weer met grote cijfers dit keer. 5-2 verloren de mannen van Sportpark Kouwhoek. En ook Zwervers dus uitgeschakeld voor de beker. En ja, wat toch de meeste zorgen baart is dat Zwervers in 3 bekerwedstrijden maar liefst 12 doelpunten te verwerken kreeg. Dus wat dat betreft is er nog weinig verbeterd ten opzichte van afgelopen seizoen. Toen de ploeg ook een karrevracht aan doelpunten tegen kreeg.
1: Ja, en VV Capelle dan weer even terug. Die spelen aankomend weekend uit tegen Heerjansdam, uit mijn hoofd gesproken. En dat is over het algemeen ook niet echt een makkelijke wedstrijd voor ze.
0: Nee, en het is ook nog eens een keertje de ploeg die tweede staat op dit moment. Zijn de competitie goed begonnen en traditioneel een hele moeilijke tegenstander voor Capelle. Capelle heeft de afgelopen seizoenen eigenlijk zelden een puntje tegengepakt. Dus wordt weer een hele lastige wedstrijd. Maar dan kom ik eigenlijk weer terug waar ik mee begon deze avond. Dat eigenlijk elke wedstrijd moeilijk is voor elke ploeg in die divisie. Er zijn eigenlijk geen makkelijke potjes in deze afdeling. En dat maakt het ook wel weer heel leuk.
1: Zullen we het nog even kort hebben over de andere sporten?
0: Kunnen we zeker doen. Laten we beginnen bij de volleyballers. 1 ploeg die bezig is aan de bekercompetitie. Ook een bekercompetitie dus. Dat zijn de vrouwen van ZVH. Ze speelden zaterdag de tweede wedstrijd in die bekercompetitie. En wonnen ook deze wedstrijd met 3-0. En zijn dus een wedstrijd voor het einde van die poolfase al verzekerd van de volgende ronde. Dat doen ze dus goed. In de competitie afgelopen seizoen gepromoveerd naar de tweede klasse. Dus hebben de vorm alvast te pakken, zo mag je dat zeggen. En we kunnen het nog even over het korfbal hebben. Eigenlijk weinig positieve dingen eruit. Waren het niet dat KCC toch verrassend won van Valto met 21-19. Dat is een knappe prestatie hoor van de KCC. Wat toch een heel groot deel van de selectie heeft moeten vervangen. Omdat veel mensen vertrokken of stopten. Dus met een hele gerenoveerde ploeg wonnen ze toch van Valto. Wat toch al jarenlang een stevaste topper is in de hoofdklasse. En nou ja, de eerste punten dus voor KCC zijn er binnen. En die zijn belangrijk, want dit zijn wel de wedstrijden waarin KCC de punten moet pakken om zich te handhaven in die ereklasse, de kampioenspool. Ja, voor Nieuwekerk gold, dat korfballers van Nieuwekerk hebben het dan over, dat die ook deze week verloren van thuis van DSC. Ja, 0-2, dus dat is een hele moeilijke start.

0: voor Frits Wip, de nieuwe trainer van Nieuwekerk. Ja, die hebben echt een zwaar veldseizoen voor de boeg. Ja, en Coach, de degradant, won vorige week, maar ging deze week toch fors onderuit. En hetzelfde geldt voor IJsselwolf. Dat verloor ook de tweede wedstrijd van de veldcompetitie. Dus ja, het houdt nog niet helemaal over bij de korfballers, Thomas.
1: Ja, nou dankjewel in ieder geval, Ilko de Bruin. Zal ik hem afsluiten met waar Hans Kraai ook tegenwoordig altijd mee afsluit? Heb je nog iets te melden verder?
0: Ik heb altijd wat te melden, maar of het zinvol is om dat live op de radio te doen, dat... Nee, alle gekheid op een stokje. Het is, ik ben blij dat alle sporten weer begonnen zijn en dat we lekker weer leuke verslagen kunnen maken van de sport uit de regio. Hè. Die zomerstop heeft lang genoeg geduurd.
1: En aankomend weekend gewoon weer?
0: Komend weekend speelt Capelle dus uit bij Amsterdam. In IJsselsport gaan we die verslaan. We doen ook live verslag van de thuiswedstrijd van VV Nieuwekerk. Die dus aan de competitie gaan beginnen. Alle ploegen zijn nu klaar in de districtsbeker. En als het mee zit doen we ook live verslag van de regio derby tegen van SVS tegen Moordrecht.
1: Goed om te weten. Dankjewel Ilko. En een fijne avond nog verder. Hè?
0: Jij ook.
1: Dit is Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En zometeen gaat Rob Nieuwveld in gesprek met Pien Meppelink. Eerst heb ik een throwback naar 2010. Shakira en Waka Waka.

0: WK van toen. Pijnlijke herinneringen, dat wel. Het is Radio Capelle, je luistert naar IJsselnieuws. En in Zuidplas werkt het college aan een nieuwe participatieverordening. Wethouder Pien Meppelink wil daarmee inwoners beter betrekken bij besluiten en ervoor zorgen dat zij zich echt gehoord voelen. Het gaat onder meer over hoe participatie wordt georganiseerd, hoe die achteraf wordt geëvalueerd en welke rol de gemeenteraad daarin krijgt. En Rob Nieuwveld praat erover met wethouder Pien Meppelink.
1: Ja, in deze podcast praat ik met wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas over het onderwerp participatie. Ja, mevrouw Meppelink, u bent wethouder met communicatie en participatie in de portefeuille. En ongeveer bij uw aantreden vertelde u dat u bewust deze portefeuille wilde hebben, onder andere om iets mogelijk te veranderen. Nou, u bent nu een tijdje wethouder. Hoe is de situatie?
2: Hoe is de situatie? De situatie is dat ik heel hard bezig ben intern. En gelukkig met heel veel enthousiasme ook vanuit de organisatie. Waarom ik het zo belangrijk vind is omdat ik zelf eigenlijk 12 jaar geleden politiek actief ben geworden. Of een interesse kreeg in politiek. Omdat ik me niet gehoord voelde als inwoner. Dus het was een participatieproces wat mij triggerde. Waarvan ik dacht, ja, dit mag niet de manier zijn hoe we met inwoners omgaan. En gelukkig is het de afgelopen jaren al best heel veel veranderd. En ik denk dat we een prachtige participatieverordening nu voor hebben liggen. Die moeten we alleen nu gaan uitvoeren. En daar ben ik mee bezig.
1: Ja, dan zijn we heel benieuwd wat daar anders in gaat zijn. Of waar die over gaat. Daar komen we zo wel even op. Maar eerst eventjes terug naar een bijzondere bijeenkomst over participatie. Op 8 september was een vergadering voor de commissie Samenleving. En daar sprak als gast Nancy Verkooyen. Zij is van het bureau Relevant Gesprek. En dat begeleidt gemeenten onder andere in participatietrajecten. En zij ging het gesprek aan met de gemeenteraad, want daar was het voor. De commissie van de raad. En dan ging het eigenlijk over wat is participatie eigenlijk. Wat zijn volgens Nancy Verkooyen dan de rollen en de taken van de raad. Hoe wordt die participatie ingeborgd in de organisatie. En er werden verschillende casussen besproken. Dus die Nancy Verkooyen is iemand die gewend is om trajecten te doen bij de gemeente. Wat is uw reactie op die avond?
2: Ik ben ongelooflijk blij met hoe de avond gelopen is. En misschien is het eigenlijk vooral om duidelijk te maken, jongens, dit is het proces wat we gaan lopen om onze participatieverordening uit te voeren. En dat betekent dat we daadwerkelijk echt gaan kijken naar hoe kunnen we nou besluiten beter maken. Hoe kunnen we het vertrouwen weer terugwinnen bij onze inwoners en ondernemers en maatschappelijke organisaties door daadwerkelijk te laten zien dat we wat doen met de inbreng, dat we die serieus nemen en dat we afwegingen maken op basis van wat er binnen is gekomen. Dus ik denk dat voor mij de avond het voelde echt als een succes. Juist omdat eigenlijk werd uitgelegd hoe we vorm gaan geven aan aan die participatieverordening.
1: Hadden we ook het idee dat de mensen die vanuit de gemeenteraad, de commissie van de gemeenteraad bijdragen, heel erg veel zin hadden om deze methode aangedragen, of besproken in ieder geval door Nancy Verkooyen, in de eigen versie in Zuidplas toe te gaan passen?
2: Dat denk ik wel. U bedoelt de mensen van de raad die het te horen kregen.
1: Die erbij waren op die avond.
2: Ik heb best wel wisselende reacties hiervan gekregen van nieuwe raadsleden. Die zeiden van ja, maar dit was eigenlijk een schot voor open doel. Want deze avond zegt eigenlijk alleen maar wat we moeten doen in het participatieproces. En juist raadsleden die al langer raadslid waren zeiden, dit is echt een grote verandering ten opzichte van hoe we het voorheen hebben gedaan. Dus ik denk dat daar echt een verschil in zit. En ik vind dat Nancy heel goed heeft uitgelegd hoe we het proces vorm moeten gaan geven en hoe we daar ook met z'n allen naar moeten gaan kijken. En ook hoe de raad straks afwegingen kan maken op basis van dat proces.
1: Een aantal dingen die leven, dat kwam ook al aan de orde tijdens de verkiezingen, nog niet zo lang geleden, eerder dit jaar. Toen ging het ook vaak over participatie. Die zei, we moeten meer gaan evalueren en we moeten meer gaan delen met mensen wat we hebben aangetroffen als gemeente. Maar ook de raad erin betrekken en niet als college besluiten nemen zonder te informeren. Er was ook een inspreker die avond en die vertelde eigenlijk, dat zij geen evaluaties had meegemaakt. Eigenlijk zeg nooit iets gehoord qua evaluatie. Geen gevoel mee te hebben gedaan aan die evaluatie. En heel onbevredigend. En dat is eigenlijk waar u nou net aan refereerde, aan uw tijd 12 jaar geleden. Dat u zei, ja, ik wil dat juist veranderen.
2: Dat
1: dus herkende u de inspreker qua gevoel?
2: Qua gevoel, dat gevoel, ja, dat herken ik zeker. Ja, en gelukkig de onderdelen waarop de inspreker, die overigens een hele goede inbreng had, waarop zij heeft geparticipeerd, die gaan ook nog geëvalueerd worden. En ik ben benieuwd wat daar dan uit voort zal komen. Maar het is gewoon heel belangrijk dat inwoners, die steken tijd en energie in die participatie. Die worden heel vaak, wat helemaal niet hun werk is, of waar ze helemaal geen ervaring mee hebben, moeten ze opeens hele ingewikkelde stukken gaan lezen en zich gaan verdiepen in wetten en regelgeving. Mensen doen dat omdat ze ze willen bijdragen. Mensen denken van, we kunnen hier een bijdrage aan leveren. En vanuit onze expertise van het dagelijks leven kunnen wij vertellen hoe het beter kan. En als er dan niet wordt verteld wat er met die inbreng is gedaan, of hoe dat is meegewogen, of waarom het wel of niet is opgenomen, dan heb je ook inderdaad het idee dat je het voor niks hebt gedaan. Dus ik snap heel goed dat gevoel. En ik hoop dat we, door de alle participatieprocessen echt te gaan evalueren straks. Dat mensen ook kunnen zien van, oh, wacht even, dit is er wel meegedaan, dit is er niet meegedaan. En daar is het niet voor niks geweest. Hebben ze niet dat nutteloze gevoel.
1: Kunt u een aantal onderdelen van het hele participatieproject of traject noemen waar het steeds misging?
2: Waar het steeds misging.
1: Of waar het vaak misging, laten we het zo zeggen.
2: Nou, waar het misging, ik kan denk ik beter noemen wat we willen verbeteren.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat inderdaad met een terugkoppelprocedure te maken heeft. Hè, een evaluatie aan het eind. Maar vooraf ook helder zijn over waar kun je wel op participeren en waar kun je niet op participeren. Wat kan er wel veranderd worden, wat kan er niet veranderd worden. Als je van tevoren heel duidelijk aangeeft wat voor invloed er nog te geven is, of mee te geven is, dan is het niet achteraf dat mensen zeggen, ja, maar ik heb hele ingewikkelde plannen allemaal meegegeven, maar dat bleek achteraf niet te kunnen. Dus juist die helderheid vooraf en een goede evaluatie achteraf en natuurlijk heldere afweging van wat is er nou gedaan met de inbreng van inwoners. Ik denk dat dat de belangrijkste stappen zijn om ook weer vertrouwen terug te krijgen.
1: En de deling met de gemeenteraad?
2: Dat is heel belangrijk natuurlijk dat de gemeenteraad ook de evaluatie te zien krijgt. Daarbij moet ik zeggen dat ik ben zelf natuurlijk ook 8 jaar lang raadslid geweest. Participatie was toen ook iets wat ik ontzettend belangrijk vond. Ik zat veel op ruimtelijke ordening. En ik vond het altijd heel moeilijk om een besluit te nemen over iets waar ik niet was geweest. Of waarover ik niet met inwoners of omwonenden had gesproken. Dus ik was heel brutaal. Ik ging altijd naar de locaties toe. En dan belde ik gewoon aan bij mensen van, weet u wat er hier gaat gebeuren? En hoe vindt u dat? En ik denk dat dat ook taken zijn die de raad misschien ze moeten zich daar goed bij voelen. Maar dat dat ook goed past bij een raadsparticipatie. Hoe kan de raad zichzelf ook informeren over wat er leeft en speelt? En dat was als raadslid was ik ook heel vaak bij informatie in participatieavonden. En daar was lang niet de gehele raad aanwezig. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je als raadslid, natuurlijk, je hebt dit is naast je werk en je hebt ontzettend veel avonden ben je al bezig. Maar juist om ook het gevoel te krijgen van hoe loopt het nou op zo'n informatieavond? Wat wordt er gezegd en wat is de sfeer? Kan ook echt helpen bij de beeldvorming voor een besluit wat je moet nemen.
1: Dus er ligt eigenlijk een deel van die verantwoordelijkheid terug bij de raad?
2: Nee, die leg ik zeker niet terug bij de raad. Maar u vraagt mij van hoe kan de raad ook meedoen in die participatietrajecten. En tuurlijk moet het passen bij het raadslid. Ik heb het zelf altijd als heel prettig ervaren. En daardoor kon ik ook wel eens dieper op participatievraagstukken ingaan. Omdat ik dan daadwerkelijk met de omwonenden gesproken had.
1: Laten we naar het proces gaan. Hoe u eigenlijk het proces ziet in de nieuwe vorm.
2: Ja, Nou, hoe ik het zie, het is sowieso, als we het over proces hebben, ook een leerproces voor ons. Voor mij als nieuwe wethouder natuurlijk. Maar ook voor de organisatie. En wat ik al zei, er zijn hele enthousiaste mensen. Sanne, die was aan het woord vorige week dinsdag. En die doet inderdaad samen met Nancy van de Relevant Gesprek. Zijn ze volop bezig om het nieuwe proces wat we willen, om dat ook te integreren in de werkwijze van de gemeente. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat er ook binnen de organisatie de mindset komt van participatie is niet iets lastigs, maar participatie is iets waarmee we daadwerkelijk besluiten beter kunnen maken.
1: Hoe gaat u de terugkoppeling doen naar inwoners in het nieuwe traject?
2: Dat is met inderdaad zo'n evaluatieverslag, zo'n eindverslag. Dat is eigenlijk een verslag waarin heel duidelijk staat van nou, wat was het doel? Waar zijn we toegekomen? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we opgehaald? Hoeveel evenementen of wat is er georganiseerd om dat op te halen? En wat is er uiteindelijk gedaan met de inbreng? Hoe is het afgewogen? Dat komt in zo'n eindverslag te staan. Dat eindverslag wordt nou of gepubliceerd op de website als het een hele grote participatie was. Of het wordt gedeeld met degene die geparticipeerd hebben als het een wat kleinere groep is. En dat is dan openbaar.
1: Gaat u nog, ik geloof dat u net daar iets over zei, gaat u trajecten als die van de regionale opvanglocatie en de tijdelijke huisvesting scholen alsnog evalueren en delen met bewoners?
2: Nou, dat zeg ik net. We gaan alles wat we nu doen evalueren. En dit zijn ook twee onderdelen die geëvalueerd zullen gaan worden.
1: Nou, wat gaat u de komende weken bijvoorbeeld nog op dit onderwerp doen over participatie? Wat kan Zuidplas verwachten?
2: Wat kan Zuidplas verwachten? Nou, ik ga toevallig vanavond nog even op een locatie kijken. Ik hou het nog even spannend. Op een locatie kijken met een van de ambtenaren. En ik wil heel graag met de omwonenden op die locatie een soort kleine participatieavond gaan houden. Het is niet geheim dat we momenteel met bezuinigingen te maken hebben. Ik wil toch heel graag participatieprocessen doorzetten. Dus ik ben aan het kijken of we op creatieve manieren toch participatie uit kunnen gaan voeren. En dan neem ik zelf een klaptafeltje mee en koop al wat schroopwafels. Ik vind dat participatie door moet gaan. Dus dat is mijn idee. En verder zijn we heel druk met Relevant Gesprek. En ook het college krijgt nog een avond van Nancy van Relevant Gesprek. Eigenlijk een beetje met dezelfde strekking natuurlijk als dat de raad heeft gekregen. Maar ook om even bij het college bewust te maken van jongens, dit is wat we gaan doen.
1: De dialoog gaat de gemeente doen. Moeten we daar een beetje aan denken dat u dan een dialoog aangaat met bewoners?
2: Als ik daar met mijn klaptafeltje ga staan? Ja, dat hoop ik eigenlijk. Ik hoop dat inwoners op die manier laagdrempelig eigenlijk kennis kunnen maken en kunnen aangeven wat ze graag zouden willen op een specifieke locatie.
1: Dus bent u eigenlijk met uw twee portefeuilles bezig, communicatie en participatie?
2: Jazeker.
1: In één keer.
2: Ja. En stroopwafels, daar hou ik van.
1: Uiteraard. Nou, dan zijn we aan het eind van deze podcast gekomen. Wethouder Pien Meppelink, hartelijk dank voor dit gesprek. Wordt vervolgd op een andere keer. Als u verder bent op dit onderwerp participatie. En hartelijk dank dat we dit konden doen.
2: Nou Rob, ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn voor de uitnodiging. En we houden zeker contact. We gaan lekker participeren.
1: Oké, dank u wel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De sluiting van de Papendrechtse brug heeft geleid tot de helft meer waterbuspassagiers. En op het spoor nam het aantal reizigers toe met 35%, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat en OV-bedrijven. Daarnaast steken nog eens dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor fietsers en scooterrijders. Daardoor valt de ellende op de snelwegen te overzien, zegt Rijkswaterstaat. Zeker gezien de toename van het vrachtverkeer op de A15 en de A16, nu de Merwede de brug bij Gorinchem dicht is voor zwaar verkeer. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Trainer Paul Nuyten heeft excuses aangeboden na de vijfde nederlaag op rij voor FC Dordrecht. Uit tegen Top Os verloren de Schapenkoppen met 3-0. De ploeg van Nuyten is daardoor minstens tot morgen hekkensluiter in de keukenkampioendivisie. Er moet wat gebeuren, erkent de trainer, zo schrijft RTV Dordrecht. Waar supporters van op aankunnen is dat ik morgen een betere versie van mezelf probeer te zijn, zodat ik de spelers beter maak, zo heeft hij laten weten. Of FC Dordrecht ook na zondag nog op plek 20 staat, hangt af van de Graafschap. Bij noodsituaties is het beter om niet voor 3, maar voor 8 dagen eten in huis te hebben, blijkt uit onderzoek van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als er een crisis uitbreekt, zit de supermarkt al binnen 2 of 3 dagen met lege schappen. Bijvoorbeeld als bij een grote cyberaanval de magazijnen niet meer werken, of bij hevig noodweer de bevoorrading niet meer lukt. Het is volgens de onderzoekers het beste om langhoudbare producten in huis te halen, zoals blikken bonen en flessen bronwater. Het zeeleven in de Noordzee wordt bedreigd door talloze marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, blijkt uit onderzoek van een Deense universiteit. Het zoute zeewater zorgt voor roest, waardoor chemische stoffen weglekken uit wapenhulzen die in de wrakken liggen. Het gaat onder meer om TNT, waar mosselen slecht tegen kunnen. De onderzoekers zeggen dat lekkende munitie vooral in de directe omgeving van scheepswrakken voor vervuiling zorgt. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of de vervuiling erger wordt als de wrakken en de munitie nog verder afbreken. Het weer, veel bewolking vandaag. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden met vooral aan de kust veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Tears for Fears en Olita Adams en Woman in Chains op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws waar je naar luistert. En in de tweede uur hebben we genoeg te bespreken, zoals altijd. Jongerentheater Quint bestaat 25 jaar en viert dat met een nieuwe versie van Mulan. We blikken terug op Superschenkeldag en horen van wijkwethouder Sjoerd Gijsler wat er speelt in de buurt. En in Zuidplas gaat de politieke werkwijze rond commissies en raadsvergaderingen veranderen. En Martin Dame van Pro Zuidplas legt uit wat er precies anders wordt. En zometeen gaat Vanessa Kieners in gesprek met jongerentheater Quint hier bij Radio Capelle en IJsselsport. Eerst muziek van Justin Timberlake. Dit is Mirrors.

0: en Mirrors op Radio Kapelle. Dit is het programma IJsselnieuws. Jongerentheater Quint bestaat 25 jaar en al vanaf het begin krijgen jongeren de kans om zich te ontwikkelen met theater, muziek en film. En voor het jubileum haalt Quint na 18 jaar de voorstelling Mulan opnieuw op van de plank, maar dan in een volledig nieuwe versie. En Vanessa King praat erover met de schrijver en regisseur Marnix Keven, die al vanaf het eerste uur bij Quint betrokken is.
1: Ja, dankjewel Thomas voor de inleiding. Nou, hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Marnix Keven en Junya en Mason. Hè? Jullie zijn een van de hoofdrolspeelsters uit Mulan. En nou ja, je hebt ook nog een hartstikke mooie rol als vriendin, begreep ik. Hè?
2: Ja.
1: We gaan het eens eventjes hebben. Jongerentheater Quint bestaat 25 jaar. En dat vieren jullie met de voorstelling Mulan, 18 jaar na dato. Zenuwachtig, Marnix?
3: Nou, we hebben lichte zenuwen. We hebben dinsdag generalen en donderdag komen de eerste scholen op bezoek. Dus ja, we hebben er onwijs veel zin in.
1: Ja, want nog maar een paar nachtjes slapen en dan gaan jullie gewoon in de grote zaal van het Isala Theater optreden. Jullie zingen, meiden?
4: Ja, zeker.
1: Ja?
4: Heel erg.
1: Echt heel erg. Hard geoefend?
4: Zeker.
1: Ja, alle teksten uit je hoofd kennen jullie?
4: Ja, ja.
1: Goed, Marnix, jij hebt destijds, je bent de oprichter, hè, van Jongerentheater Quint. Waarom?
3: 25 jaar geleden, toen kwam het Isala Theater, is net ietsje ouder. En daar was de mogelijkheid voor jongeren om iets te gaan maken. De toenmalige directeur Ad van der Heijden, die zei, ik zou het heel tof vinden als er iets vanuit de Kapelse gemeenschap komt. En wij dachten, ja, we waren toen een jaar of 25. Laten wij wat gaan maken. Laten we nou iets maken wat geschikt is voor jongeren. Want jongeren gingen toen best wel naar het theater met school. Maar dat was best wel het grote theater, het serieuze theater. En wij dachten, hoe gaaf is het als we nou met jonge mensen iets maken wat heel aantrekkelijk is, wat grappig is, wat een beetje eigentijds is. En dan maken we, dan zeiden we altijd, dan maken we die stap zo naar dat echte theater. Dan maken wij een soort tussenstap. He, dus je gaat met school naar het theater en dan kom je erachter dat het eigenlijk super grappig kan zijn en heel erg leuk kan zijn om dat te doen.
1: Heb je goed gedaan, want jullie bestaan nog steeds. Wat is jouw geheim en wat is de kracht?
3: Nou, het geheim, we vinden het onwaarschijnlijk leuk om te doen. We vinden het heel erg leuk om met jongeren te werken, om met veel jongeren te werken en om ze kansen te geven. En ja, dat is gewoon waanzinnig om te zien hoe ze zich ontwikkelen. En ja, daar kiezen we stukken op uit. Die bespreken we ook met de jonge mensen. Van wat raakt jou het meest? Hè? Wil wel eens dat we een paar verschillende spelers bellen en vragen, oké, als we nou 3 of 4 titels hebben, wat spreekt jou dan het meest aan? En dan krijg je een heel erg goed oordeel van de jongeren, want die weten precies wat hun bezighoudt, wat in deze tijd leeft. En ja, daar passen we ons een beetje op aan.
1: Ja, want jij schrijft het stuk ook zelf.
3: Ja.
1: Ja, ja. Dus jij gaat daarmee aan de slag en ja, dan ga je dan daar iets aan verzinnen en dan komt dat verhaal eruit. En dat bespreek je dan met die, ja, met de jongeren ook nog.
3: Ja, ik deed dat vroeger. Hadden we een aparte dramateur. Dat doen we overigens nog steeds wel, hoor. Dat we het neerleggen bij een dramateur, want dat geeft ook gewoon hele mooie gesprekken. Maar wat me nou de laatste jaren opvalt, is dat er een aantal van de spelers super analytisch zijn en super kritisch. Dus deze Mulan-versie heb ik vorig jaar neergelegd. Ik had er hard aan gewerkt. En dan lees je met 2 meiden en 2 moeders die daarbij waren. En dan zegt een van die meiden, ja, ik geloof niet helemaal dat ze dat zegt in deze scène. Of ik vind het karakter nog eigenlijk niet rond genoeg. Dat je denkt, oké, die zijn dan scherp. En daar trainen we ze ook op. Dat ze scherp zijn en dat ze kritisch zijn. Maar recht in je face, gewoon heel helder zeggen wat ze niet bevalt. En daar hebben we het dan over. En ja, dan komen we altijd tot iets beters dan wat het was.
1: Ah, mooi. Wat voor kritisch punt heb jij ingebracht, Mason?
2: Nou, ik heb helaas niet mee mogen lezen met het script van Mulan, helaas.
1: Jij mag alleen de hoofdrol doen.
2: Ja, helaas. Ja.
1: En jij, Dunja?
5: Ik heb ook nog niet mee kunnen lezen, omdat ik speelde vorig jaar ook nog niet in Quint. Dus ik heb ook niks ingebracht.
1: Nou, even aan jullie de vraag. Waarom een jeugdtheater? Wat is er nou zo leuk aan?
5: Nou ja, ik vind het heel leuk omdat dit inderdaad, zoals Marnix zei, heel openlijk is. En de auditie en zo is ook heel lieflijk gewoon. En Marnix zei ook al gewoon van, we hebben ook wat onervaren spelers en dat soort dingen.
1: En helpen jullie die dan? Of vind je jezelf goed? Of hoe zit dat? Ga je, als je thuis bent, denken van nou, dit kan ik verbeteren. Of dat ga ik verbeteren. Of dat ga ik anders doen?
5: Ik help soms misschien wel spelers. En ik ben zelf in mijn eerste jaar ook heel erg geholpen door heel veel mensen als ik sommige dingen niet helemaal snapte. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, nee, dat is ook hartstikke mooi en heel erg leuk dat jullie dat doen. Hoe lang zitten jullie daar al op? Of is het niet het ergens op zitten of is het toneelspelen? Hoe lang spelen jullie al toneel?
2: Dit is mijn tweede productie nu met Jongerentheater Quint. Dus ja, ik doe niet zo lang al mee.
5: En dit is mijn eerste productie aan Jongerentheater Quint. Maar ik hield al wel van theater sinds echt toen ik heel jong was.
1: Helemaal leuk, hartstikke mooi. Marnix, wat verwacht jij van de jongeren als zij op het toneel staan?
3: Nou, dat ze op toneel staan. Als ze op toneel staan, dan dat ze een beetje brutaal zijn. Dat ze scherp zijn. Vooral heel scherp zijn als ze aan het spelen zijn. En in het repetitieproces dat ze zich openstellen voor van alles, voor elkaar. En dat ze keihard werken. En dat doen ze eigenlijk altijd. Dat gaat altijd goed.
1: En jij vindt het belangrijk om een maatschappelijke boodschap mee te geven aan je spelers. Dat zij onderweg moeten leren. Waarom?
3: Nou, theater gaat eigenlijk altijd over goed en slecht. En gaat over hoe zie jij de maatschappij. En je staat iets te doen. Je moet je inleven, zowel in de goede rollen als in de slechte rollen. Want je moet begrijpen waarom mensen komen tot de dingen die ze doen. En uiteindelijk willen wij het publiek ook iets vertellen. Wij vinden iets als spelersgroep van wat we om ons heen zien gebeuren. Dus ja, ik vind het belangrijk dat ze daar goed over nadenken. En daar hoeven ze niet altijd achter te staan. Want het is nogal wat. Hè. Dus een van de dames moet een andere dame flink mishandelen eigenlijk. Hè. Mulan wordt enigszins in elkaar geslagen. Dat komt goed.
1: Gelukkig wel.
3: En voor die ander om dat te spelen is dat nog best wel even een... Ja, je moet een grens over en je moet dat met elkaar dan wel goed bespreken. En wat maakt nou dat we dit willen laten zien?
1: Ja, zeker. Nou, dat is inderdaad heel mooi. Meester, kan jij eigenlijk even echt kort uitleggen waar gaat Mulan over?
2: Nou, het is een verhaal over moed. Het is, het is een hele reis van Mulan haar leven.
1: En wie is Mulan?
2: Mulan is een hele... Hoe zeg ik dat? Een stoere meid. Dappere meid.
1: Die de vader gaat helpen, geloof ik.
2: Ja. Ze heeft... het begint eigenlijk allemaal met haar vriendinnen die haar een geheim voor haar bewaren. Daar wil ze heel lang al... Daar wil ze graag achter komen. Dan komt het lentefeest. Gaat mis. Haar vader wordt meegenomen. Ze wil haar vader terug. Ze doet er alles voor. En ze gaat naar het paleis om de keizerin te spreken.
1: Ja, want die houdt hem een beetje gevangen, geloof ik. Hè? En dan gaat zij helemaal dapper. Gaat zij allemaal lessen nemen. Tenminste, wat ik gelezen heb. En om haar vader uit de handen van die keizerin te halen.
2: Ja.
1: Kan je nou met iedereen overweg in zo'n toneelgezelschap? Vindt iedereen elkaar nou heel erg aardig daar?
2: Zeker. We hebben allemaal met elkaar echt een hele hechte band. En het is ook fijn om met al die mensen waar je zo'n hechte band mee hebt, om zoiets moois te maken. En het is echt heel gezellig en met elkaar.
5: Ja. Zeker. Daar ben ik het heel erg mee eens. Het is een soort grote familie.
1: Is het uitverkocht, Marnix?
3: Nog niet helemaal.
1: Nog niet helemaal, wat jammer. Dus doe nog even een goed promotiepraatje inderdaad.
3: Zeker.
1: Ja. Kom gerust kijken. Ja, nu even wat anders. Jullie maken het natuurlijk wel van die mooie toneelstukken. Maar je moet daar natuurlijk ook wel geld voor hebben. Lukt dat een beetje met die subsidies tegenwoordig?
3: Ja, is lastig. Maar zowel de gemeente Capelle als Zuidplas als Krimpen werken er hard aan mee. We worden ook vaak gesteund door de Van Capelle Stichting.
1: Ja.
3: Ja, we spraken elkaar net heel even over dat we een filmproject gaan doen. Filmproject 15. Dat is eigenlijk begonnen doordat de Van Capelle Stichting met een hele grote bijdrage kwam. Ja, en daar kunnen wij dan op voortborduren. En dan vragen we nog wat extra fondsen. De spelers betalen een bijdrage. Mensen die kaartjes kopen dragen bij. En zo al met al. Het is wel lastig. Hè? Maar what's new in de culturele sector?
1: Ja.
3: Maar tot nu toe lukt dat altijd voldoende.
1: Ja, en dan vroeg ik me eigenlijk af. Hè. Dan hebben jullie, want het zijn natuurlijk allemaal personages die jullie spelen. Werken jullie dan met kostuums of is het gewoon eigen kleding die daarop afgestemd is?
3: Nee, we werken met kostuums. En we kunnen die op een hele gunstige manier kunnen we die huren bij Jeugdtheater Hofplein.
1: Nou, daar heb jij connecties mee.
3: Ja, er zijn veel gezelschappen die elkaar daarin ondersteunen. En dat is,
1: mooi,
3: dat is echt belangrijk.
1: Ja, zeker belangrijk.
3: Dat is echt belangrijk. Want als je als speler één mooi kostuum hebt, ja, je verandert in één keer in dat personage. Dat is ongelooflijk.
1: Dat is ook zo mooi hè, om te zien hoe je dan inderdaad je helemaal naar die rol, tenminste dat kan me zo voorstellen, helemaal in kan begeven. Van hoe oud moet je eigenlijk zijn om aan te sluiten bij Jongeren Theater Quint? Weet jullie dat?
2: Ik weet dat vanaf 7 jaar zou ik zeggen en dan iedereen op de basisschool, dus die na de zomervakantie op het voortgezet onderwijs zit, die hoort bij de jonge spelers. En iedereen die tijdens het repetitieproces na de zomervakantie op het voortgezet onderwijs zit, behoort bij de oude spelers.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar niks, moeten zij nou auditie doen of hoe werkt dat nou? Stel, je hebt een dochter of zoon, allebei, en die zeggen, nou, het lijkt me hartstikke leuk om toneel te gaan spelen. Kunnen zij zich dan gewoon aanmelden?
3: Ja, je kan je aanmelden via de website. We doen, er zijn twee soorten voorstellingen. Er zijn jongere voorstellingen, die worden gemaakt door regisseur Jeroen Roosendaal. Mm-hmm. En er is de familievoorstelling. In de familievoorstelling kunnen we meer spelers plaatsen. Dus daar hebben we inderdaad basisscholieren. Een groepje van, ik geloof deze keer 13 spelers hebben we er. Twee casts, 1 van 7, 1 van 6. En je kan auditie doen als voortgezet onderwijs spelen. En daarboven, dus de 12-plus spelers. En nou, daar hebben we er dan nu 40 van. En wij zorgen dat die auditie, dat het gewoon een onwijs tof moment is.
1: Ja, want hoe doe je dat dan? Hè? Want het zijn wel, nou, niet dat ze van suiker zijn, helemaal niet. Maar je moet natuurlijk wel gaan zeggen van, nou, jullie gaan auditeren voor een bepaalde rol. Er zal best wel nog wel teleurstelling bij komen kijken, denk ik, als men die rol niet krijgt. Hoe gaan jullie daarmee om? Of hoe doen jullie dat?
3: Ja, dat is een goeie. Het begint al met dat we de laatste keer hadden we 100 aanmeldingen en ongeveer 50 plekken. Maar op zich is dat wel goed uit te leggen. Want een van de twee wordt aangenomen en we leggen heel helder uit. En we zetten dat ook heel duidelijk in brieven. Het zegt niet altijd wat over jou. Het zegt gewoon wat over wij stellen een team samen waarmee we die voorstelling willen gaan maken. Dus dat is zeg maar de eerste schifting. En dan zijn ze bij ons dan de spelersgroep van Mulan. Dan gaan wij 2 of 3 weekenden gaan we keihard aan het werk met ze. En dat zijn volgens mij altijd hele leuke weekenden. Dan gaan we zingen, spelen, dansen. Ze leren elkaar goed kennen. Ja, en daaruit op een gegeven moment maken we een rolverdeling. En de ervaring leert dat ze eigenlijk heel snel die rolverdeling zien en eigenlijk zelf ook wel snappen wie welke rol gekregen heeft. Want ze zijn 3 weekenden keihard met elkaar aan het werk geweest. Dus ze zien het meestal zelf ook het beste.
1: Ja, mooi. Ja. Zie jij nou ook wel eens jaloezie?
3: Ik weet dat het er is. Ik weet ook dat het bij Quint niet heel erg veel naar boven komt. Maar ik kan niet ontkennen dat het zal er zeker zijn. Ja. En ik heb dat ooit 1 keer meegemaakt dat de een tegen de ander zei, ik snap niet dat jij die rol gekregen hebt.
1: Oh, ja, ja.
3: Maar dat is echt 1 keer in de 25 jaar. Ja. Het zal geheid gebeuren, maar dan maken we graag dan met liefde korte metten.
1: Ja, nee, dat snap ik. Hè?
5: Ja.
1: Nou krijgen jullie ook nog choreografie hè, van Ingeborg van Wijsenbroeg. Hoe doet zij het?
5: Zeker. ze is een hele leuke docent, wel streng, maar dat is ook nodig, want we zijn met heel veel mensen. Maar ze maakt gewoon hele toffe en goede stukken. Wat je ook terugziet in de voorstelling uiteindelijk. Dus ja, ik ben wel heel blij dat we haar hebben.
1: Maar ja, dus dan moet je eigenlijk ook nog ook gewoon kunnen dansen. Hè? Of tenminste in ieder geval iets van beweging in je hebben.
2: Nou, het gaat eigenlijk je opkomende dagen met niet zoveel. Ik ben namelijk iemand die niet zoveel ervaring heeft met dans. Maar daar naartoe komen en ja, ik leer het daar eigenlijk allemaal heel erg. Ik heb nooit echt ervaring gehad met dans, maar met hulp van Ingeborg heb ik nu wel wat ervaring van dans.
1: Ja, mooi.
5: Ja, je leert heel veel.
1: Ja, je hebt een mooi team om je heen verzameld, Marnix.
3: Ik bedoel,
1: ja, nou, we hebben Want dat gaat heel veel te bepraten hierover. Nog heel even snel over de film. Want het wordt een film, hè, die van 15. Ik maak even een sprongetje. Ja. Waarom een film?
3: Nou, omdat je in film ook andere type spelers mee kunt laten doen. Dat je ook meer mensen achter de schermen en verschillende leeftijdscategorieën kan aanspreken. Want in de film zitten ook vaders en moeders. Het is een heel heftig verhaal van het boek van Marlies Slegers.
1: Ja, het gaat over een 15-jarig meisje die online contact krijgt met een 17-jarige jongen. En allerlei, nou ja, je kan je wel bedenken wat voor issues daar allemaal naar voren komen.
3: Ja. Ja, het mooiste is dat die 17-jarige jongen eigenlijk een fan van de jaren 50 blijkt te zijn.
1: Oh.
3: En daar gaat het verhaal mis en dan gaat het lopen.
1: Nou,
3: dan
1: gaat het goed mis, denk
3: ik. Ja, dat gaat goed mis, ja. Ik heb zelf een dochter van 14. Een moeder heeft mij ooit dit boek aangeraden een paar jaar geleden. Die zei, je moet hier echt wat mee gaan doen. Dus als je dat boek leest en je ziet wat er allemaal mis kan gaan.
1: Ja.
3: En maak daar dan gewoon een hele mooie voorstelling van. Nou, in dit geval dan een filmproject.
1: Ja,
3: ik denk dat dat heel belangrijk is om dat scholieren te laten zien.
1: Ja, nou geweldig. Omdat ze, nou, als dat als die film wat je gaat, moet daar ook nog voor auditeren volgens mij. En dan gaan we je zeker nog een keertje uitnodigen. Vind ik leuk om een keer ook nog over te praten. Maar daar heb ik helaas geen tijd meer voor. Meiden. En iedereen van de voorstelling die jullie gaan doen. Onwijs veel succes zaterdag.
2: Heel erg bedankt. Dank
1: u wel. Zenuwen horen erbij, hoor mij. Alsof ik dagelijks op het podium staan. Nee, maar helemaal super. Ga er wat van maken. Hartstikke leuk. Ik zie dat jullie dat helemaal geweldig vinden. Marnix, dank voor jouw uitleg. En nogmaals,

0: Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Het is Radio Capelle. IJsselnieuws luister je naar. En afgelopen zaterdag was het super schenkeldag in de wijk Schenkel. En Joep Kruithof was erbij. Hij sprak onder andere met wijkwethouder Sjoerd Gijsler over de dag en over wat er speelt in de buurt.
1: Sjoerd Gijsler, wijkwethouder van Schenkel op de Super Schenkeldag.
2: Zeker.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, het is het vijfde jaar volgens mij al inmiddels. Of in ieder geval de tweede periode wijkwethouder van Schenkel.
2: Ja, en ik denk ook al de vijfde Super Schenkeldag. Dus dat is zeker leuk.
1: Ja, wat voor wijk is de Schenkel?
2: Het is een hele gemengde wijk. We hebben natuurlijk Super Schenkeldag in de Flora-buurt. Daar zie je dat daar ook heel veel bewoners zijn die echt wel snakken naar Super Schenkeldag. Dus dat is heel mooi. We hebben ook de Molenbuurt. Dat is weer een andere type buurt. In de Bloemenbuurt hebben we nog een Schenkel. Nou, zo zie je eigenlijk dat het één wijk is met allerlei verschillende buurten. En ja, dat komt hier vandaag samen.
1: Ja, want wat is Super Schenkeldag?
2: Het is eigenlijk een iets ander concept dan de afgelopen jaren, maar ik denk zeker zo leuk. Het is een evenement voor jong en oud. Voorheen was het met name gericht op het jongere publiek. En nu kun je ook duidelijk zien dat er ook activiteiten voor het oudere publiek zijn, zodat ook ouders van kinderen hier blijven en er naartoe komen. Nou ja, dat je toch een stukje verbroedering krijgt vandaag.
1: Is dat dan ook zo het belang en de impact van zo'n dag, die verbroedering?
2: Ik denk het wel. Het is natuurlijk ook een kwetsbare buurt, de Flora-buurt. En mensen ontmoeten elkaar niet meer vanzelf. Dus ja, dit is wel een moment waarop je allerlei contacten kunt opdoen. En ik denk dat dat heel mooi is. En hier komen natuurlijk ook elk jaar nieuwe bewoners. Dus ja, dan kunnen ze elkaar hier wel leren kennen.
1: Ja. En we zitten nu natuurlijk op het grasveld naast het buurtcentrum en dat soort dingen. Daar staat nogal veel te veranderen, als ik het goed begrepen heb. Hoe staat het daarmee?
2: Ja, er is inderdaad veel verandering in dit gebied op komst. Alleen is nog even de vraag wanneer dat precies gaat gebeuren. Want er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State voor het middengebied. Dus dat is één. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk te maken met netcongestie. Stroomaansluitingen moeten geregeld worden en nog aangevraagd worden. En ook nog toegewezen worden. Ja, daar zit best nog wel een onzekerheid. Waarbij we nu nog niet precies kunnen overzien wat dat betekent voor de planning.
1: Dus wanneer... ik las het streven ergens in 2030. Was het streven ooit? Dat moeten we opschuiven.
2: Dat is voor mij nu nog te voorbarig. Maar ja, we moeten wel heel goed naar die planning gaan kijken.
1: Ja. In het coalitieakkoord stond ook dat de prioriteit werd gegeven aan de overgang van het metrostation. Hier zo bij Schenkel.

0: winkel. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, als je hier de wijk uitrijdt, dan kom je eigenlijk op een T-splitsing met de Kralingseweg en de Schenkelse Dreef. En wat je eigenlijk ziet is dat zodra de mensen rechts afslaan in de metrobaan, die is gesloten. Omdat er metro's aankomen, dat worden er steeds meer in de nabije toekomst. En dan zie je dat het verkeer opstroopt en mensen kunnen de wijk dan niet meer uit. Dat is wel een heel groot probleem, omdat de Schenkelse Dreef de enige ontsluitingsweg is. Dus als we daar iets aan kunnen doen, en dat zit wel in de planning, ja, dan is dat wel een oplossing voor de wijk.
0: Ja. Ja, ik zei net al aan het begin, wijkwethouder. Wat houdt dat precies in? Wat zijn de taken van een wijkwethouder?
1: Ik ben natuurlijk wethouder in het algemeen, dus ik heb mijn eigen portefeuille onderdelen. We hebben dan als collegeleden de wijkwethouderschappen onderverdeeld. En dat houdt eigenlijk in dat je naast je taken die je al hebt en je portefeuille, dat je ook eerste aanspreekpunt bent in de wijk. Bijvoorbeeld in Schenkel voor mij en in Fascinatio, waar ik ook wijkwethouder ben. Ja, dan kom je dus op de wijkvergadering, maar ook bij dit soort evenementen regelmatig. En vorige week was ik hier nog voor een prikactie om afval te prikken en daarna even af te sluiten met een barbecue. En ja, je merkt dan wel dat je heel laagdrempelig contact hebt met de bewoners.
0: En wat levert dat dan op, die contacten?
1: Best wel veel. Zodra er problemen zijn, dan weet je dat natuurlijk als bestuur. Maar je hebt het ook gewoon met betrokken bewoners over hoe we de wijk beter kunnen maken. En vervolgens dan ga je daar weer mee aan de slag. En dat is niet alleen de gemeente. Wat je hier ook vooral ziet zijn dat het de bewoners zijn. Bijvoorbeeld met die afvalprikactie vorige week merken we ook dat er steeds meer bewoners zelf een afval rondje lopen. Los van dat we dat organiseren als gemeente. En zo houden we samen de buurt schoon en leefbaar.
0: Ja. En hoe staat Schenkel erop vergeleken met Fascinatio? Het zijn twee compleet verschillende wijken. Hoe is dat dan ook voor u als wethouder om die twee wijken te managen? Te zien.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad twee compleet verschillende wijken zijn. Maar dat maakt niet uit. Hè. Het heeft allebei zo zijn bijzonderheden. Hè. En het is ook leuk om te doen. Dat je en een wijk hebt waar wat meer kwetsbaarheid zit en een wijk hebt waar wat meer draagkracht zit. Want zo moet je het toch zien, denk ik.
0: Ja. En waar kijkt u het meeste naar uit hier zo op Super Schenkeldag?
1: Ik denk dat we nu nog een beetje aan het begin staan, maar dat het straks wel drukker gaat worden. Ik hoop dat het droog blijft en dat er een heleboel leuke activiteiten gedaan worden vandaag.
0: Gaat u Ulko nagels laten lakken?
1: Dat denk ik niet.
0: Jammer, geniet er wel van.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Dank u wel.

0: Grande en Hate That I Love Made You Love Me op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. In de politiek van de gemeente Zuidplas gaat het systeem van commissies en raadsvergaderingen anders. Een doel is om tijd te besparen voor leden van de commissie en raad. Maar ook vanuit mensen in Zuidplas die het volgen. Hoe het verandert, bespreekt Vanessa King met Martin Dame van de Pro.
1: Ja, dankjewel Thomas. Nogmaals ook voor de inleiding. Welkom Martin Dame. Nou, we hebben elkaar net gezegd dat we elkaar mogen tutoyeren, dus dat is fijn. Fractievoorzitter van Pro, de gemeente Zuidplas, ben je. En er is een vernieuwd vergadersysteem ingevoerd in de gemeente Zuidplas. Er is een hamerraad en de dialoog. Waarom was dit nodig?
2: Nou, we merkten... het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Aan de ene kant, hoe is de organisatie van de gemeenteraad zelf georganiseerd? En we merkten al heel vaak en heel lang dat dingen dubbel werden gedaan. Dus we hebben dadelijk een commissiestelsel wat belangrijker is geworden. Waardoor we onderwerpen meer op inhoud met elkaar kunnen bespreken. En dan is de verwachting dat we geen langdurige gemeenteraden meer hoeven te hebben. Een hamerraad waarin we gewoon de besluiten kunnen nemen. Betekent heus niet dat er nooit op een inhoudelijk onderwerp daar gesproken gaat worden. Een fractie kan een motie inbrengen. En dan wordt het alsnog inhoudelijk besproken. Dus wat dat betreft heeft dat vooral met de organisatie te maken. En de dialoog. Nou, er zijn ongelooflijk veel inwoners, ondernemers in Zuidplas die behoefte hebben om in contact met de gemeenteraad hun onderwerp voor het voetlicht te brengen.
1: Ja, want dat was nog wel... Want ik heb nog wel een aantal raadsleden ook achter mijn microfoon gehad. Dat was toch wel een dingetje in de gemeente Zuidplas. Toch wel die interactie met de politiek. En dat zij niet de bewoners niet goed genoeg werden geïnformeerd. Of hun ei niet kwijt konden. En jullie denken door middel van dit te kunnen tackelen.
2: Nou, ik ben het met het eerste niet helemaal eens dat inwoners en ondernemers niet goed gehoord worden. Het is natuurlijk zo, we leven in een tijd waarin er grote politieke verschillen zijn. En dan kun je makkelijk van opvatting zijn als de raad iets besluit. En het is niet jouw opvatting dat er niet naar je geluisterd wordt. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Nee.
2: En er zijn wel fracties die opvatting hebben. Zeker na de laatste verkiezingen. Maar Pro is zeker van mening dat er wel degelijk ruimte is voor inwoners en ondernemers. Het vraagt wel van fracties. Wij als Pro doen dat. Gewoon actief op zoek te gaan naar mensen die iets vinden. Maar los daarvan denk ik dat in de afgelopen jaren er best wel veel tijd is gaan zitten in het realiseren van een nieuw dorp.
1: Ja. Als er komt.
2: Ik denk echt dat ongelooflijk veel tijd heeft gekost.
1: Mm-hmm.
2: En daarom is het goed om inwoners een goed platform te geven waarin ze hun punt kunnen maken. En wat dat betreft zijn we groot voorstander van de dialoog met de raad.
1: Dus jij was ook jij was echt ook een voorstander van dit vernieuwde vergadersysteem?
2: Ja. Beide dingen ben ik van mening dat dat goed is.
1: Ja, je bedoelt er net te zeggen ook, denk ik, dat de commissievergaderingen allemaal opnieuw over werden gedaan in de raadsvergaderingen. En daardoor ellenlange vergaderingen, tenminste ellenlange avonden daar waren.
2: Ja.
1: Is dat niet een kwestie van gedisciplineerd vergaderen tijdens zo'n raadsvergadering? Kan je dan ook zeggen dat de voorzitter van de raad daar misschien, de burgemeester in dit geval, daar ook nog een aandeel in had of heeft?
2: Nou, ik moet zeggen dat Han Beber als burgemeester vergaderingen best wel strak kan leiden. Maar op het moment dat raadsleden iets willen bespreken in een commissie en in een raad, kun je ze daar niet van weerhouden. Je kunt wel steeds zeggen, goh, we hebben dit al een keer gehoord. Waar die heel goed in was. Ik denk, je hebt aan de ene kant gelijk, heeft het met discipline te maken. Aan de andere kant zegt dat ook iets over de politieke verhoudingen in Zuidplas. Die zijn best wel scherp op dit moment.
1: Ja.
2: En dat betekent dat iedere fractie die punten naar voren wil brengen die belangrijk vindt. Ik ben zelf fractievoorzitter van een oppositiepartij. Ik weet heel goed hoe dat werkt.
1: Uh-huh.
2: En dat betekent dat je alle middelen die je hebt probeert in te zetten.
1: Is het dan niet zo dat je, kijk, zo'n raadsvergadering heeft men hè, toch ook altijd wel een beetje het idee dat je daar dan ook heel erg praat voor de bühne. Je uit je ongenoegen of je uit juist je positieve ideeën die daar zijn. Komt dat dan nu, dat komt nu dan niet aan het daglicht en dat komt nu alleen voor in de commissievergaderingen. Hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk in ieder geval dat er binnen de commissievergaderingen, waarin het aantal onderwerpen wat je bespreekt, nou, niet zo omvangrijk is als in een raadsvergadering, dat je in ieder geval meer tot inhoud kan komen.
1: Zeker.
2: Dus in die zin is dat echt een verbetering. Het betekent ook dat de fracties hun mensen moeten verdelen over de verschillende commissies. Omdat die gaan na verloop van tijd ook parallel lopen. Dat is nu nog niet zo, maar dat gaat wel een keer gebeuren. Dus mensen moeten zich beter verdelen. En ja, voor de bühne.
1: Nou, je snapt wat ik bedoel, denk ik.
2: Ik denk wel dat er fracties zijn die heel graag hun standpunt wilden neerzetten.
1: Uh-huh.
2: En je hebt gelijk dat het voor de bühne kan zijn als je daar geen concreet voorstel aan koppelt.
1: Anders, nu.
2: Ja.
1: Ja. Is het nu eigenlijk per direct ingegaan, dit vergadersysteem?
2: Ja, we zijn ermee begonnen.
1: Ja.
2: En we gaan dit in de komend half jaar eens kijken hoe dat precies werkt.
1: Evalueren?
2: Ja, het woord evalueren vind ik altijd een beetje ingewikkeld.
1: Ja, daarom zeg ik het.
2: ik denk namelijk als je zoiets groots invoert, dan heb je minstens een jaar nodig om het goed te laten functioneren. En er zijn nu al dingen waarvan je zegt, goh, loopt dat lekker? Dus iedereen moet daar even aan wennen.
1: Ja, daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. Maar nu ook de voorzitter van de raad, hè, die krijgt dan toch ook nog wel weer een andere rol. Want het moet nu allemaal afgehamerd worden. Het is niet meer de discussies die je dan zo leidt. Want hij in dit geval zit niet bij commissievergaderingen. Hè. Dat is dan weggelegd voor de voorzitters van de commissies. Is dat niet een uitgeholde functie nu dan een beetje geworden?
2: Ja, ik vind het grappig dat je dit zegt. We hebben binnenkort bestuur en middelen. En dan komt er een agendastuk. Het gaat over de veiligheidsregio. Er is Han Weber betrokken bij, omdat het in zijn portefeuille mm-hmm. zit.
1: Ja.
2: En dan komt hij gewoon zijn deel brengen in de commissievergadering. Hij zit niet voor. Hij moet wel daar zijn inhoudelijke inbreng doen. Dus in die zin is dat goed. Ik denk dat we al veel langer met het commissiestelsel en voorzitters werken. En ik geloof niet dat zijn rol daardoor kleiner wordt of wat dan ook. Want alle onderwerpen komen in principe aan de orde binnen de Hamerraad. Alleen we gaan daar geen ellenlange betoog mee doen.
1: Nee, dus jullie zijn lekker snel klaar?
2: Ik heb wel de indruk dat het iets sneller gaat dan voorheen. Maar wat is snel? We beginnen om 19:30. Stopt het om 23:00.
1: Nou, dat is netjes, toch?
2: Ik vind dat, zo hoort het eigenlijk.
1: Ja, nou, daar ben ik helemaal met je eens. Zo'n dialoog. Mag iedereen over ieder onderwerp inbrengen komen doen? Want ze hebben dan een nieuw moment van 30 minuten, klopt dat?
2: Nee, tijdens het dialoog kunnen 3 insprekers komen.
1: Ja,
2: die krijgen ieder 5 minuten.
1: Oh, 5, ja.
2: Daarna is er een minuut of 5 tot 10... gesprek over wat ze hebben ingebracht in dialoog met de raadsleden die daar zitten. En het is niet zo dat je alles mag agenderen. Alle dingen die al op de agenda staan, die kun je daar niet agenderen. Het gaat echt om nieuwe dingen. En als je eenmaal een punt hebt ingebracht, is het niet zo dat je datzelfde punt een maand later nog een keer mag doen.
1: Heb je een voorbeeld van een punt?
2: Nee, ik heb ze nog niet gehoord.
1: Nog niet gehoord? Hoe kan dat nou?
2: Nee. Nou, dus we gaan het binnenkort meemaken.
1: Participatie en hoog in het vaandel, hè? Want dat was, hè, en je zei het er net al, sommige partijen hebben er meer moeite mee dan andere partijen. Maar dat was wel echt ook iets wat ik als een rode lijn of draad elke keer door ieder interview heb gehoord. Hebben jullie dat nu, niet op orde, want jullie zijn nog niet zo heel lang bezig. Maar heb je het idee dat het al beter gaat met het participatiestraject?
2: Ook hier heb ik een andere opvatting over.
1: Ja, maar dat mag.
2: Kijk,
1: ja.
2: Participatie hebben wij keurig verwoord in een kadernota. En mijn fractie is niet van mening dat die kadernota verkeerd was of is. Het is zo dat er zijn inwoners die kiezen voor het meedoen met participatietrajecten. En wanneer je opvatting is, ik ben eigenlijk tegen het voorgestelde punt. Ja, dan krijg je een situatie dat je aan de ene kant gevraagd wordt, denk mee om een voorstel beter te maken, terwijl je tegen bent.
1: Ja.
2: Dat werkt niet.
1: Nee.
2: En ik denk wat dat betreft moeten we dat gesprek over zo'n aspect beter voeren. Omdat het ook mensen die zich enthousiast opgeven en juist voorstellen beter willen maken, minder tot hun recht laten komen.
1: Ja, nee, ik snap helemaal wat je zegt. Is dit dit vergadersysteem, hebben jullie dat zelf bedacht? Is dat ergens anders opgedaan? Zijn er andere gemeentes die ook zo werken? Heb je voorbeelden dat dit echt iets is waarvan je zegt, nou, dit gaan we wel heel lang volhouden en dit is echt iets goeds voor de gemeente Zuidplas?
2: Nou, ik denk wel, dat zie je, dat er heel veel mensen in Zuidplas met ideeën rondlopen die ze bij graag neer willen leggen. Dus wat dat betreft denk ik dat het zeker een goed middel kan zijn. Hoe zijn we hier aangekomen? Dat heeft onze griffie, die heeft gewoon een onderzoek gedaan. Mm-hmm. En is Zuidplas een hele bijzondere gemeente die je niet zo makkelijk kunt vergelijken met anderen. En zij hebben gezegd, dit zou best wel een goed middel kunnen zijn. En ik moet zeggen, het wordt breed gedragen door de raad.
1: Ja, want dat wilde ik je ook nog vragen inderdaad. Is dit een breed gedragen iets?
2: Ja.
1: Mooi. En dat iedereen heeft zoiets van, nou, we gaan er vol positiviteit, gaan we daar mee verder of gaan we mee beginnen?
2: Ja, ik denk zeker dat op dit onderdeel niemand in de raad zal zeggen dat dit niet met enthousiasme wordt omarmd.
1: Waarom denk jij dat het efficiënt is eigenlijk, dit?
2: Nu hou je in mijn beleving twee dingen door elkaar. De dialoog is echt het gesprek met inwoners.
1: Ja, maar ik bedoel meer het vergadersysteem, hè? Dus ja. Je wil die hamerraad vanwege efficiëntie.
2: Ik denk gewoon dat het, doordat het aantal onderwerpen meer in verdieping in commissies aan de orde komt. Er zijn ook fracties die zeggen, zullen we daar ook weer spreektijd voor invoeren?
1: Voor in de commissies bedoel je?
2: Ja, we hebben gezegd dat we dat voorlopig niet doen. Mm-hmm. Laten we maar gewoon eens kijken hoe dit goed functioneert. En als dat niet nodig is, dan moeten we het niet doen. Ik denk dat we inhoudelijk het beter gaan bespreken. De noodzaak om het nog een keer elders te bespreken is daarmee weg. Mm-hmm. En daarmee haal je veel tijd.
1: Ja, precies. Dus dat is de efficiëntie van om het zo in te zetten, inderdaad. Want het moet natuurlijk niet zo worden dat de commissievergaderingen straks een soort raadsvergaderingen worden, toch?
2: Nou, in commissievergaderingen wordt niks besloten.
1: Nee, dat niet, maar wel
2: dus daarmee
1: veel
2: is
1: besproken.
2: Het verschil al. Mm-hmm. En het mooie wat ik ook wel vind van het systeem is dat naast raadsleden mogen ook fractieassistenten daar het woord voeren. Dat was eigenlijk al zo. Maar doordat de commissie feitelijk belangrijker is, zijn het vaak ook die mensen, die fractieassistenten, die snuffelen eigenlijk aan het politiek werk. En het zou een mooi opstapje kunnen zijn dat zij het stokje later overnemen.
1: Ja, dat is ook hartstikke mooi. Dus het is eigenlijk gelijk een win-win situatie, om het zo eens te zeggen. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit verder gaat. En misschien als het hartstikke effectief is, efficiënt en iedereen helemaal happy, hartstikke blij daarmee is, om het misschien elders ook te gaan uitrollen. Dat je het in andere gemeentes kan gaan neerleggen. Nou, dan kan je wel mooi zeggen als gemeente Zuidplas, dat hebben wij maar bedacht zo. Ja. Het is van ons, ja. Oké, we zijn aan het einde van het gesprek. Ik wil je hartelijk danken voor de uitleg. En wie weet, snel misschien tot ziens.
2: Zeker.
1: Oké, dankjewel. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De sluiting van de Papendrechtse brug heeft geleid tot de helft meer waterbuspassagiers. En op het spoor nam het aantal reizigers toe met 35%, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat en de OV-bedrijven. Daarnaast steken nog eens dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. En daardoor valt de ellende op de snelwegen te overzien, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Dordrecht.
2: Er zijn geen echte monsterfiles. Af en toe loopt het wel echt vast, omdat er dan een hoogtedetectiemelding is op bijvoorbeeld de tunnel de Noord of de Drechttunnel. Dus dan zie je wel dat de file snel oploopt, omdat nu het een kwetsbaar netwerk is geworden. Maar voor de rest valt het eigenlijk niet tegen.
1: Zeker gezien de toename van het vrachtverkeer op de A15 en de A16... nu de Merwedebrug bij Gorinchem dicht is voor zwaar verkeer. Maar of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden, dat kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De provinciale weg tussen Papendrecht en Noordeloos gaat vanaf eind deze maand op de schop. De werkzaamheden aan de N214 vallen deels samen met het onderhoud aan de Papendrechtse brug. De provincie pakt het werk in 9 fases aan. Steeds is er dan een deel van de N214 dicht, wat zorgt voor omrijverkeer in bijvoorbeeld de dorpskernen van Ottoland, Giessenburg en Goudriaan. Volgend weekend gaat de eerste fase in. Dan is de rotonde aan de beurt bij de afslag naar Giessen-Ouwekerk. Het is de bedoeling dat de 20 kilometer lange provinciale weg N214 in mei volgend jaar helemaal is voorzien van nieuw asfalt en nieuwe verlichting. Trainer Paul Nuyt heeft excuses aangeboden na de 5e nederlaag op rij voor FC Dordrecht. Uit tegen Top Os verloren de Schapenkoppen met 3-0. De ploeg van Nuyt is daardoor minstens tot morgen hekkensluiter in de keukenkampioendivisie. Er moet wat gebeuren, erkent de trainer. Of FC Dordrecht ook na zondag nog op plek 20 staat, hangt af van de Graafschap. Het weer vandaag veel bewolking, hier en daar kans op een spatje regen. 21 graden is het en vooral aan de kust staat er veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, bijzonder goedemiddag. Het is zaterdag 19 september van het jaar 2026. En dit is editie 1227 van Zwaardvis. Tegenover mij staat Huub.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, wij gaan tot 2 uur een uitzending maken. Die Zwaardvis heet dus. En we hebben aandacht tot 2 uur voor onder andere de Grote Prijs van Rotterdam. Want 3 van de 4 finales zijn inmiddels geweest. Vorige week hadden we Anouk Bol aan de lijn over die Grote Prijs van Rotterdam. En die waren dus afgelopen gisteren, dus was er al één. En eergisteren. En de laatste finale is aanstaande vrijdag in, of aanstaande donderdag moet ik zeggen, in de Baruch in Rotterdam. En een van de finalisten die gaan we bellen, dat is Talks Make Do. De zanger van de band is Alex Hoevenaars en die gaan we bellen zo rond 12:30. We hebben in de 2e uur ook een interview met een popperonde deelnemer, want die is vorige week begonnen in Nijmegen. De band die we gaan bellen is Wilson E. De drummer gaan we bellen. Dus die de stokjes bedient.
2: Maar meestal de zanger ook aan de telefoon hebben. Dus.
1: Ja, maar dit keer dus hebben ze de drummer gerecruiteerd. Om even mooi te zeggen.
2: Zal wel een reden wel zijn, toch?
1: Ja. We begonnen deze editie van Zwaardvis met Editors, met Seriously. Zij komen met een nieuw album op 30 oktober. Dat is het 8e album al. En ze gaan ook een optreden geven in de Ziggo Dome op 18 februari. Dat duurt nog even, maar je kan wel wat kaart hebben. Tegenwoordig is het 5-tal. En ooit 4, dus nu met 1 uitgebreid. En dat nieuwe album gaat heten Surface Echo and Sound. En dat verschijnt dus op 30 oktober. En dan nu we het toch over Echo hebben. Echo en de Bunnymen hebben ook een nieuw album uit. De band die in Liverpool ontstond in 1978. Die hebben na 12 jaar stilte een, 13 album volgens mij.
2: Ja, 13 of 14. Ja. Het waren toen 2 verschillende cijfers. Ja. Maar ze hadden goede recensies. Ik heb een paar opgezocht. Een 7 en een 8. Dus een dikke voldoende voor Echo en de Bunnymen.
1: Ja, voor dat album Apples for Isaac, want zo heet dat album. En op de drums hoor je op heel veel nummers op dit album Clem Burke. Die was natuurlijk drummer van Blondie. Overleden vorig jaar, helaas. Maar die is nog wel postuum dus te horen op het album van Echo and the Bunnymen. We gaan een van de singles laten horen. Take Me By The Hand. Echo and the Bunnymen.

0: De nieuwe single van de Simple Minds met Beginner Boys, zo heet hij. En dat komt van de 20ste album, wat begin 2027 gaat verschijnen van deze Schotten. Die gaat heten Sacrosanct. En ze gaan ook een tour ondernemen, die heet de V-Tour. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met 50 jaar bestaan van de band. Want de band is in 1977 opgericht. En de support act die ze meenemen is ook een oude bekende, Level 42. Dus die gaan het voorprogramma verzorgen van de Simple Minds. En daarvoor je ook al de oud-gediende van Echo en de Bunnymen, Take Me By The Hand. Dus de oudjes doen het goed, Huub.
1: Ja, zeker. Hey, trouwens, Simple Minds 30 april in de Ziggo.
0: Ja, 30 april Ziggo Dome, ja. Voorprogramma Level 42. Precies. Wij gaan naar de grote prijs van Rotterdam. Er zijn inmiddels, vorige week hadden we natuurlijk Anouk Bol aan de lijn over die grote prijzen. 4 finales. En er zijn er inmiddels 3 geweest. Afgelopen donderdag was de finale van hip-hop categorie in Beurs. En de producers volgens mij ook. En de singer-songwriter was gisteravond in Theater Zuidplein. En de winnaars zijn dus bekend. Er is een juryprijs uitgereikt en een publieksprijs voor alle categorieën. Bij de juryprijs in de hip-hop categorie is Louis de winnaar geworden. En de publieksprijs ging naar NLMB. En bij de singer-songwriter ging de publieksprijs naar Ragan. Die gaan we zo laten horen. Dus dat is een van de winnaars. En Maika won de juryprijs. En bij de producers ging de juryprijs naar Stellar Wave. En de publieksprijs ging naar Jesse Jiggy. Er blijft er nog 1 finale over. En die is komende donderdag in de Baroeg in Rotterdam. En we gaan zo meteen een van de finalisten bellen. Dat is Talks Make Do. De zanger van de band is Alexander Hoevenaars. Hier is een van de winnaars van gisteren dus. Ragan, You Don't Love Me.

0: met Spike Island. Wist je trouwens dat de zanger van de band, Jarvis Cocker, vandaag 63 is geworden en dat hij eigenlijk een soort collega van ons is? Want hij heeft jarenlang een programma gepresenteerd op BBC Six. Volgens mij heet dat de Cocker Sunday Service.
1: De Cocker Sunday Service.
0: En dat gaat hij weer doen.
1: Oké.
0: Okay, hij was er een tijdje meegestopt, maar gaat het weer doen. Daarvoor hoorde je Talks Make Do met Keeper. En wij hebben aan de lijn Alex van de band Talks Make Do. Goedemiddag, Alex.
2: Willem, goedemiddag. Hallo.
0: Hey, jullie zijn doorgedrongen tot de finale van een wedstrijd hier in de buurt.
2: Yes.
0: En daar gaan jullie donderdag, moeten jullie daarvoor het veld in. Hoe bereid je zoiets voor eigenlijk, een finale van een grote prijs?
2: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk elke band die daar speelt, die heeft 20 minuten om iets te laten zien wat je normaal in een uur doet of zo. Of ja, een kwartier. Een set duurt natuurlijk meestal wat langer, een concert. En het is de zaak om heel snel tot de kern te komen van wat je wil zeggen en hoe je mensen wil achterlaten na je show. En ja, dat is niet alleen heel veel repeteren natuurlijk, maar dat is ook gewoon goed praten over wat je eigenlijk wil zeggen met elkaar.
0: Ja.
2: En wij hebben wel in toenemende mate het gevoel dat we echt iets willen zeggen met onze muziek. Dus dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat door middel van je muziek, maar ook door middel van wat je tussendoor wel en niet zegt.
0: Ja.
2: En dat je mensen achterlaat met het gevoel van, wow, wat heb ik gezien en wat blijft me bij.
0: En hoe gaat dat
2: er... Waar we over nadenken.
0: Ja. Maar hoe gaat dat er dan uitzien? Heb je al een beeld van hoe dat er dan uit gaat zien? Je moet alles in, wat je net zegt, in 20 minuten proppen.
2: Ja. Wij zijn wel heel erg van vuist in gezicht, zeg maar. Dus met een bepaalde gewelddadigheid openen en binnenkomen. En meteen een bepaalde diepte opzoeken in de gevoelswereld van de mensen die naar onze muziek luisteren en naar ons kijken terwijl we spelen. Dat klinkt heel wazig en filosofisch, maar ik denk dat ik daar vooral mee bedoel dat mensen even uit hun dagelijkse sleur worden getrokken en het gevoel krijgen dat ze even wat mogen voelen.
0: Ja. Hey, nu zie ik bijvoorbeeld op de site van de Rotterdamse PopUnie zien wij staan. Talks Make Do confronteert de boze man, de profiteur, de gekrenkte zevenvinker.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is voor mij nog niet heel duidelijk wat jullie daarmee bedoelen eigenlijk.
2: Nee, dat zou heel goed kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat jij misschien zelf dat ook bent. Dat mag ik zeggen, want dat ben ik zelf heel vaak ook.
0: Oh.
2: Een gekrenkte, boze man. En ik denk dat dat voor mij ook heel veel ruimte biedt. Als geprivilegeerde witte man om af en toe eens te duiken in de keerzijdes daarvan. En te beseffen dat daar soms best wel een bepaalde kleinzerigheid bij komt kijken. Hè? Het gevoel dat je tekort schiet. Terwijl er eigenlijk heel veel minderheden zijn die veel meer tekort schieten en die veel meer ruimte zouden moeten hebben. En ik probeer eigenlijk daarmee de draak met mezelf te steken, maar ook met andere geprivilegeerde mannen die soms het gevoel hebben dat ze tekort komen terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet komen. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel.
0: Ja, ja, ja. Hey, nu hebben jullie zijn al een tijdje bezig, hè? Dus niet, jullie treden niet voor het eerst voor het voetlicht. Want hoe is eigenlijk de band ontstaan en waar komt die naam eigenlijk vandaan?
2: Ja, klopt. Wij zijn inmiddels ruim over de 100 optredens heen. Verspreid over de afgelopen 3 jaar. Dus we zijn al even aan de weg aan het timmeren. We hebben best wel wat transformaties doorgemaakt. Zo zijn wij bijvoorbeeld met z'n vijven begonnen. Maar als ik echt helemaal bij het begin, dan begon het eigenlijk in mijn eentje. Ik had ideeën voor muziek, voor een bepaald geluid. En toen vond ik een samenwerking met Arthur Vermeij, dat is de gitarist van de band. Hij heeft ook zijn eigen studio. En wij zijn daar gaan werken aan de eerste EP. En toen zijn we samen eigenlijk de band begonnen en de rest van de leden erbij gaan zoeken. Zo is gaandeweg zijn wij eigenlijk een beetje getransformeerd naar iets makkelijker in het oor liggende punty indie muziek naar nu een wat steviger gitaargeluid. We zijn met z'n vieren doorgegaan waar we eigenlijk eerst met z'n vijven waren. De toetsenist hebben we afscheid van genomen en we zijn nu echt meer een alternative rock / new wave band met gewoon een fel gitaargeluid. En dat past momenteel goed bij wat we willen zeggen.
0: Ja.
2: Dus dat is waar we

0: zeiden waar we vandaan komen, ja.
1: Ja, en ik heb ergens, las ik dat jullie, dat is al een tijdje geleden dat jullie dat volgens mij gezegd hebben. Jullie hebben je laten inspireren door de samenwerking van Brian Eno met David Byrne. Dus dat was een soort voorbeeld dan voor jullie.
0: Ja, dat is grappig. Dat is een deep cut, want dat is inmiddels ook al wel een paar jaar geleden dat ik dat heb gezegd. Maar dat klopt inderdaad, want wij voelden ons, wij hebben natuurlijk qua kwaliteit en zo, wil ik me op geen enkele manier vergelijken met Brian Eno en David Byrne. Nee, maar wij voelden, Arthur en ik, voelden ons in de studio af en toe een beetje hun, omdat ik heb weinig technical skills, zeg maar. Dus ik voelde me dan soms een beetje David Byrne met gekke ideeën die niet altijd ergens op sloegen. En voor mij voelde Arthur dan een beetje als Brian Eno, die wel allemaal technische skills had en mijn gekke ideeën een beetje probeerde te vormen naar concrete muziek. Uiteindelijk is daar natuurlijk een heel ander soort muziek uitgekomen dan wat zij hebben gemaakt. Maar ja, wij wilden leuke dingen doen met percussie. We hadden een soort loops gemaakt met percussie van die herhalende samples en dan kijken hoe we die in zo'n popliedje konden schuiven. Om er toch een soort, een soort dansbaar, ritmisch iets van te maken. Terwijl de muziek in de kern eigenlijk gewoon een popliedje is.
1: Ja, ja,
0: ja. En eigenlijk gewoon hun werkwijze is vooral wat ons daarin heeft geïnspireerd.
1: Ja. Hey, we gaan straks uiteraard nog een nummer laten horen. Dat is On The Run. Is dat het meest recente nummer voor jullie trouwens? On The Run? Of?
0: Ja, On The Run is het meest recente nummer. Daar hebben we ook, ik geloof anderhalf maand geleden, hebben we daar videoclippen uitgebracht. In samenwerking met een hele goede videograaf en Peer van de Kam. En we hebben dat gedaan in de Sodafabriek in Schiedam. Ik weet niet of je dat kent, want dat is echt een hele toffe, kunstzinnige
1: plek. Wel eens van gehoord, ja. Nooit geweest, maar wel van gehoord.
0: Ja, een hele toffe plek. En ik zeg, ga sowieso een keer die video kijken, want het is echt heel tof en het past heel mooi bij de broeierige sfeer van het nummer. En inderdaad, ja, het meest recente nummer, On The Run.
1: Ja, want hoe ontstaat jullie muziek eigenlijk? Want je hebt zeg maar, je hebt de muziek, je hebt de tekst en dan ga je er in het gunstige geval ook nog een videoclip bij schieten. Hoe gaat dat proces eigenlijk?
0: Het verschilt een beetje. We zijn eigenlijk per EP proberen we een ander proces uit te kiezen om onszelf te blijven uitdagen. We zijn nu bezig met ons debuutalbum. Dat is eigenlijk weer een heel ander proces dan de vorige afgelopen EP's. Ik denk de eerste twee EP's, dus The Move en Introducing Coach Make You, die begonnen heel erg vanuit mij. Dus ik schreef een liedje, ik had een soort opzet voor een productie gemaakt thuis op de computer. En dan gaan we dat met z'n vijven invullen en dan probeert iedereen daar zijn eigen smaak aan te geven. En zo wordt het uiteindelijk van ons allemaal. En met de afgelopen nummers en On The Run is daar zeker één van. Heb ik echt het gehouden bij, oké, ik begin op een piano en alleen mijn stem. En de rest mag daarmee doen wat hij zelf wil.
1: Okay.
0: Wat ik zelf niet heb bedacht. En zo wordt het eigenlijk nog meer van ons vijven dan het al was.
1: Ja.
0: En je merkt dat daar tot nu toe verreweg, wat mij betreft, de beste muziek uitkomt. Dus ik ben heel blij met dat proces geweest voor On The Run.
1: Maar jullie zijn dus op dit moment volop bezig met een album uit te brengen, een album samen te stellen.
0: Ja, we zijn hem aan het schrijven momenteel. Hij is er bijna af. En dan gaan we het opnameproces in. De financiën daarvoor moeten nog rondkomen, maar dat komt helemaal goed. Zeker met de prijs die we gaan winnen volgende week donderdag komt dat natuurlijk helemaal goed.
1: Kijk, dat is de goede spirit, hè?
0: Ja, precies. En dan verwacht ik dat we in het voorjaar de eerste singles daarvan gaan uitbrengen. Dus mega veel zin in. Maar voordat we naar het album gaan, komt de komende 9 oktober ook nog de laatste single van onze derde EP uit. Dus dat is eigenlijk het vervolg op On The Run.
1: Okay.
0: Dus die krijgen jullie nog van ons voordat jullie moeten wachten op het album.
1: Oké, dan gaan we die op de zender gooien inderdaad.
0: Trouwens, ik zal mij sturen als die uit is.
1: Ja, oké. Okay. Hey Alex, wij hadden vorige week een soort interactieve discussie met een collega-radiomaker uit Zandvoort. En die had zoiets van Talks Make Do, Grote Prijs Rotterdam. Hoe kan dat? Volgens mij komen die jongens uit de buurt van Leiden, Haarlem en dat soort steden. Hoe kunnen ze aan de Grote Prijs... Is het zo dat jullie aan meerdere grote prijzen mee kunnen doen, omdat jullie uit verschillende steden komen?
0: Nou, niet meerdere grote prijzen, dat sowieso niet. Maar kijk, het lastige is, wij vallen soms een beetje tussen wal en schip. Dat is niet om zielig te doen, maar dat komt omdat ik woon in Rotterdam.
1: Ja.
0: Ik woon in Rozenwijk, ik ben trots op Rotterdam, voel me een Rotterdammer. Alleen, soms is het best moeilijk om aansluiting te vinden in deze stad, omdat wij nemen altijd op in Leiden. Dat is waar Artie woont, hij is producer daar. Ik kende hem eigenlijk voordat wij gingen samenwerken niet. Dat werd opgepikt eigenlijk door de lokale media daar. Die vonden het wel tof wat wij deden. En toen werden wij hop in dat Leidse frame gestopt. Waar in principe natuurlijk niks mis mee was. Het was hartstikke leuk. Maar ik was eigenlijk voorheen überhaupt nog nooit in Leiden geweest. En ineens was ik een Leidse act. Terwijl ik voel me natuurlijk een Rotterdammer. Dus voor mij was dit de kans om me eindelijk eens te profileren als wat ik ben. Namelijk een Rotterdammer. Dus zodoende, ik heb dat ook uitgelegd aan de grote prijs en dat snapten ze wel.
1: Okay.
0: Dus ik ben blij dat ik nu eindelijk gewoon naar voren kan komen als een Rotterdamse act. Nou, wat ik voor mijn gevoel ben met de band.
1: Dat is mooi om te horen. Hey, wij gaan het nummer onder hun laten horen. Aanstaande donderdag dus, in de finale van de grote prijs, in de Rotterdamse Baroeg. De nieuwe Rotterdamse Baroeg. Want dat is natuurlijk helemaal vernieuwd.
0: Yes.
1: Ik wil jou bedanken voor je tijd, Alex. En we gaan nog even genieten van jullie track On The Run. Heel veel
0: bedankt, Willem.
1: En succes donderdag.
0: Oké, dankjewel.
1: Jojo, hoi hoi.
0: Yo.
1: En hier is dan On The Run van Talks Make Do. De meest recente single van deze band. Die dus in de Rotterdamse finale staat van de grote prijs. Come on.

Ja, die hoorde je erbij. Slash en Chic met nummer Le Freak. Nou, Rodgers, de gitarist van de grote drijvende kracht achter Chic, die is vandaag 74 geworden. En daarvoor hoorde je ook nog Lil Cream, de beroemde instrumentalist van 10C, die samen met Kevin Godley als duo Godley en Cream, een Englishman in New York, in 1980 tot een grote hit zongen. Die is vandaag 79 geworden. En wij hadden al Jarvis Cocker, de zanger van Pulp, die 63 is geworden. Wij gaan het uur afsluiten. Dat gaan we zo meteen doen met de Flaming Groovies. Dat is een hele oude band die in 1965 is opgericht in San Francisco. Er is nog één origineel lid over, Cyril Jordan. Maar hij heeft allerlei bevriende bandleden toch verzameld om nog actief te blijven. Hold On Me is het nummer wat je gaat horen. En hier zijn de Lemon Twigs met Rock On All Over and Over. Die komen uit Long Island in New York. En hier zijn ze. Ze zijn in de Melkweg te zien komende week.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is voor de tweede keer in korte tijd overvallen. Twee mannen kwamen juwelier van Leeuwen binnen en dreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker. Die raakte licht gewond. De daders zijn er zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen twee mannen meerdere vitrines kapot. En ook toen is met een vuurwapen gedreigd en zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan. Lange files op de snelwegen zijn tot nu toe uitgebleven na de sluiting van de Papendrechtse brug, zegt Rijkswaterstaat. Veel mensen weten alternatieve manieren te vinden om op hun plek van bestemming te komen. Zo is het aantal waterbuspassagiers met de helft toegenomen en op het spoor steeg het aantal reizigers met 35%, blijkt uit cijfers van de OV-bedrijven. Maar ook de spreiding is veranderd, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Dordrecht.
2: Dus nu is het nog steeds druk, maar we zien nu wel dat echt veel mensen toch hebben gekozen voor een alternatief. We zien ook dat de spitsen zijn opgerekt. Dus mensen gaan voor de spits of na de spits. Dus die kiezen echt voor een ander tijdstip. Dus dat is heel fijn.
1: Daarnaast steken dagelijks 3000 mensen de Merwede over via de gratis pontjes voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. Daardoor valt de ellende op de snelwegen nog te overzien, zegt Rijkswaterstaat. Of de doorstroming op de snelwegen zo blijft tijdens de komende wintermaanden, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De wet stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het is 21 graden vandaag en vooral aan zee kan er een flinke wind uit het zuidwesten staan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
6: 105.3

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, goedemiddag en welkom terug in het tweede deel van deze editie van Zwaardvis. Die begonnen we met Pale Waves, met Glasgow. Daar komen ze overigens niet vandaan. Dat is een band uit Manchester, die is al geformeerd in 2014. Hebben al diverse malen opgetreden op festivals als London Calling bijvoorbeeld. Maar ze zijn nog niet echt doorgebroken in ons land. Ze zijn wel te zien in Bitterzoet komende, wat is dat? Dinsdag, 22e, zijn ze daar te zien. En dan zal ongetwijfeld de nummer Glasgow ook te horen zijn. En dat is van hun meest recente album, Smidden heet dat album volgens mij. Voor het nieuws hadden we bijvoorbeeld de Lemon Twigs. Die spelen in de Melkweg op donderdag de 24e. En de Melkweg die gaat een nieuwe club openen. Die gaat Annie heten.
2: Annie?
1: Ja.
2: Hoe komen ze erbij, joh?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ze breiden hun activiteiten uit met Club Annie aan de Lijnbaansgracht 238.
2: Nou, daar moet toch een idee achter zitten om je Club Annie te noemen, denk ik.
1: Ja, nou, ik zie niet helemaal staan waar dat dan precies vandaan komt. Maar er worden concerten georganiseerd ook onder de naam N. Dus E-dubbel-N. En dat begint allemaal in oktober dus al. En oktober, dat is al snel. Dus een nieuwe club in Amsterdam. Van de Melkweg, dus dat is goed nieuws. Wij gaan in dit uur onder andere schakel toevoegen aan de ketting. We hebben een immemorium helemaal aan het eind. En we hebben aandacht voor de popronde. Want die is vorige week begonnen in Nijmegen. En wij gaan de komende weken natuurlijk dat kan niet allemaal, want het zijn er meer dan 100. Maar we gaan verschillende deelnemers aan het woord laten. En we beginnen vandaag met Wilson E. Dat is een band uit de buurt. Ik dacht dat ze uit de buurt van Haarlem kwamen. Dat weet ik niet zeker. Dat moeten we straks maar vragen. Maar we gaan de drummer van de band bellen. Dat is Beb. En voor die tijd hoor je...
2: Alweer een drummer.
1: Alweer een drummer.
2: Het is een dag van de drummers.
1: Ja, joh. Dus we gaan eerst een andere deelnemer laten horen. Dat is De Hoek. Dat is een Utrechts rock trio. Die maakt, zoals tenminste dat zeggen ze zelf, melodieuze gitaarrock. Ze hebben al een debuut-EP uit. Vorig jaar kwam die uit. En ze waren al support act van Daryl Ann, onder andere, en Clawboys Claw. Dus je zou ze al kunnen kennen als je naar concerten bent geweest van Daryl Ann en Clawboys Claw. En je was heel vroeg. Ben je te laat, dan zie je het voorprogramma natuurlijk niet. Maar ben je op tijd, dan zie je ook een voorprogramma. En De Hoek heeft dus het voorprogramma verzorgd. Hier zijn ze met Night and Day.

0: Ja, ieder jaar ontstaan er weer van die popronde klassiekers. En dit zou er ook wel eens een kunnen worden. Artist Only van Wilson E. En wij hebben een van de bandleden, dat is de drummer, dat is Beb aan de lijn. Goedemiddag, Beb.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey, Wilson E, dat is een band met een verhaal volgens mij. Want hoe is die naam? Dat heb je waarschijnlijk al meerdere keren moeten vertellen. Hoe komt die naam? Waar komt die vandaan?
1: Nou ja, dat is een grappig verhaal inderdaad. We waren ooit begonnen. En toen dachten we, we hebben foto's nodig, maar toen hadden we nog geen naam. Toen zijn we de Rotterdamse haven ingetrokken om daar foto's te maken. En toen kwamen we voor een schip terecht. En daar stond, die heette de Wilson Maas. Alleen het hoofd van een van ons zat bij de foto precies voor de M. Dus er stond er eigenlijk Wilson A. Toen hebben we er Wilson E van gemaakt. En toen drie jaar later of zo, toen kwam er een paroolartikel. Dat werd gepubliceerd en toen was er ene Wilson E. Opgepakt voor een grote rol in de drugscircuit in Amsterdam. En die werd ook gelinkt aan ex-profvoetballer Quincy Promes. Dus toen is het een beetje zijn eigen verhaal gaan lezen eigenlijk. En nu denken we gewoon van Wilson E. Het staat eigenlijk voor een karakter dat eigenlijk alles of iedereen kan zijn.
0: Ja, ja.
1: Zo zie je maar.
0: Dus Wilson E, Quincy Promes. En er komt ook nog op een gegeven moment een EP onder de naam Charlie Sheen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is ook weer een beetje het spelen met karakters. Charlie Sheen is dan wel weer een echt persoon natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een grotesk. Toch wel een figuur waar je toch een beetje van kan walgen. Maar wel iemand die heel erg vol van zichzelf is of zo. En alle nummers op de nieuwe EP, die hebben een beetje een invalshoek. Een beetje een soort, het idee dat je zo vol van jezelf bent. Dat je echt heel erg in jezelf gaat geloven. En eigenlijk, alles maar aanneemt voor wat het is.
0: Ja, ja. Hey, nu zijn jullie een viertal, een kwartet. Afkomstig uit Haarlem volgens mij.
1: Klopt, ja.
0: En jullie maken, hoe moeten we het omschrijven? Laat ik het zo zeggen. Het klinkt heel erg Engels, Brits.
1: Ja, dat horen we inderdaad wel vaker, ja.
0: Dat is neem ik aan, is dat bewust of is dat gewoon ontstaan? Hoe gaat zoiets?
1: Ik denk dat het niet per se heel bewust is. Ik denk dat we allemaal heel erg veel naar Britse bands luisteren. En dan gaat dat onbewust. Werkt dat jouw muziek in, soort van. Dus het is niet dat we actief elementen uit Britse postpunk halen bijvoorbeeld. Of dat soort genres. Maar ja, als je veel luistert naar dingen, dan ga je onbewust ook dingen oppikken. En uiteindelijk vormt zich hopelijk iets nieuws.
0: Ja.
1: En dat is best wel gelukt, denk ik.
0: Ja, en nu ben jij bent drummer van de band. Ik neem aan dat jij door bepaalde drummers ook geïnspireerd bent.
1: Ja.
0: Aan wie moeten we dan denken?
1: Ik vind Tom Connell heel goed. Dat is de drummer van Fontaine CC.
0: Ah, Ierse band.
1: Daar heb ik echt heel veel naar geluisterd. Vooral vroeger ook. Dat eerste album, Dark Rail heet dat. Het is gewoon zo rauw en hij speelt met zoveel energie, maar ook nooit te veel. En dat is eigenlijk wat ik ook probeer te doen. Naast dat ik drummer ben, schrijf ik ook de meeste nummers samen met de zanger. En het is heel nice, hij is heel erg textueel ingesteld. En ik ben heel erg ritmisch en instrumentaal ingesteld. En wat combineren we dan?
0: Oh, ja.
1: En dan krijg je iets best wel vet.
0: Want die nummers van jullie, waar gaan die zoal over dan? Want jij als tekstschrijver heeft daar een belangrijke vinger in de pap, dus begrijp ik.
1: Ja, het is. We proberen eigenlijk een beetje de absurditeiten van het normale leven uit te lichten. En dat gaat dan vooral. Het is makkelijk, I guess, dat onze zanger daar wat meer over kan vertellen. Of wat beter over kan vertellen. Maar die neemt dan vaak karakters aan of rollen aan. Die eigenlijk best wel aparte mensen zijn. En vanuit dat, vanuit een andere rol, vanuit een gek personage, kan je altijd best wel. Komen altijd best wel veel rare teksten uit, soort van. En wordt het heel snel heel absurd. En dat zorgt ervoor dat het aan de ene kant herkenbaar is, maar aan de andere kant ook een soort absurd randje heeft. En dat, dat past heel goed bij onze muziek, denk ik.
0: Ja. Maar gaat het dan ook absurd aan toe op het podium?
1: Nou ja, we zijn hele nette jongens hoor, dus het valt nog wel mee. We komen uit Haarlem, tenslotte. Ja, ja. Maar nou ja, we doen altijd wel gekke dingen. Het is niet dat we onze shirts uittrekken, want we zijn ook weer niet zo fit. Maar ja, we houden wel van een dansje en een... en een gekke move, zeg maar. Dat wel.
0: Maar nou ben jij naar voren geschoven door de band omdat je de knapste bandlid bent. Wat merk je daar dan van op het podium? Staan er allemaal van die jonge meiden voor het podium?
1: Ze vertellen mij dat, omdat ik altijd achterin moet zitten. Dus het is een soort van... als drummer dan krijg je dan een extra schouderklopje omdat je een ondankbare taak moet uitvoeren. Ik denk dat dat meer zoiets is.
0: Ja, ja.
1: Hey, ik ben ook absoluut niet de knapste hoor van de vier. Dat is dat valt hartstikke mee.
0: Ja. Hey, nu zijn jullie
1: maar goed dat dit een radiogesprek is.
0: Ja, oké. En nu zijn jullie onderdeel van de jaarlijkse popperonde. Dat betekent heel veel optredens in korte tijd. In heel veel verschillende steden. Topografische kennis gaat natuurlijk omhoog door de popperonde.
1: Ja, enorm. Ja, dat ook. Inderdaad.
0: Want hoe zijn jullie eigenlijk erdoor gekomen door die selectie? Want er zijn nogal wat aanmeldingen. Ik geloof 1400. Dus dan moet
1: het is echt... Het is bizar, man. Dit is ook zeker niet het eerste jaar dat we ons hebben aangemeld. We hebben het 3 keer eerder geprobeerd, dus het is een hele taaie selectie inderdaad. We zijn ook heel blij dat we de selectie door zijn gekomen. Maar het is inderdaad een hele strenge selectie. Ja, het is inderdaad 1400 aanmeldingen en er worden er 100 van gekozen, geloof ik. Dus ja, reken maar uit dat het gewoon een klein percentage is. En ja, wat het belangrijkste is, ik denk dat je een idee hebt van wat voor band je wil zijn. Dat je een duidelijk plan hebt van waar je naartoe wil. En ja, wij hadden een hele vette live video opgenomen. Ik denk dat dat ook wel hielp. Want dan krijgt de selectiecommissie meteen een beeld van hoe je er live op het podium ook bij staat. Dus dan weten ze een beetje wat voor vlees je in de kuip hebben.
0: Ja, en nu hebben jullie volgens mij vorige week hebben jullie de opening ook meegemaakt van deze editie in Nijmegen. Ja. Hoe was dat? Want Nijmegen heeft natuurlijk altijd enorme aandacht, omdat dat de opener is van het evenement. Ja. Bijna iedereen treedt dan op.
1: Ja, het is heel tof. Het is echt een van de vetste optredens die we gespeeld hebben. Het was echt heel leuk. Het is natuurlijk inderdaad de opening. Popronde is ook ontstaan in Nijmegen, dus het heeft ook een symbolische waarde natuurlijk daar. Het is een van de grootste organisatiesteden, dus ja, inderdaad, iedereen speelt bijna. Dus je ziet iedereen, maar er is ook veel persaandacht en er zijn ook veel mensen uit de industrie daar natuurlijk. Dus het is sowieso een goede plek om jezelf een beetje op de kaart te zetten.
0: Ja.
1: En het was heel leuk, ja, we speelden pas om 12 uur 's nachts. Maar het was echt een heel, heel vet optreden. Iedereen zat er lekker in, het publiek ging helemaal los. Dus wij zijn heel tevreden. En we hadden gisteren optreden in Apeldoorn, vanavond spelen we in Deventer. Dus ze blijven maar komen. Hopelijk blijft het zo leuk.
0: Ja, nou dat duurt tot eind november. En wat gaat er daarna dan gebeuren met Wilson Eek? Komt er nieuw materiaal in de loop van de maanden? Of?
1: Ja, zeker. We komen eind oktober komt er nog een single van ons uit. En begin volgend jaar gaan we onze EP releasen. Dus een beetje uitgefaseerd na de popronde gaan we die EP uitbrengen. En dan hopelijk een... Komt er nog een announcement voor een grote EP-release show. Maar dat horen jullie ongetwijfeld wel.
0: En wat is uiteindelijk, wat zouden jullie uiteindelijk willen op korte termijn? Ik neem aan dat jullie graag op festivals willen spelen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is voor ons wel de droom. Ik bedoel, ik ben een fanatiek festivalganger. En ik ben altijd toch wel een beetje jaloers als ik andere Nederlandse bands zie spelen. Dan denk ik van, dat lijkt me wel echt, echt heel vet. Dus Best Kept Secret of zo, dat lijkt ons heel erg vet om zoiets te spelen ooit. Daar zijn we nog niet. Maar we zijn aan de weg aan het timmeren. En ja, het belangrijkste is dat het vooral leuk blijft, denk ik. En dat we bevriend blijven met z'n allen. En als dat dan allebei lukt, dat zou de droom zijn natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Hey, ik heb nog één vraag die mij prikkelt eigenlijk. Wat hebben jullie met boeken?
1: Onze zanger is schrijver, dus dat is denk ik één.
0: Ja.
1: We zijn ooit... dat is wel grappig. Onze toetsenist en onze zanger, die kennen elkaar van een vaag huisfeestje. En die hebben toen in een vrij dronken staat afgesproken dat ze een boekenclub zouden beginnen. Dat is er nooit echt van gekomen. Ik geloof dat ze Ontdekking van de Hemel gingen lezen van Harry Mulisch.
0: Oh ja.
1: Zijn ze niet verder gekomen dan 30 pagina's. Toen kwamen ze erachter dat ze allebei een veel grotere passie voor muziek hadden dan voor oude klassiekers lezen. Dus toen zijn ze nummers gaan maken. En de rest is geschiedenis. Toen kwamen de bassist en ik kwamen er snel bij. En toen zijn we maar een band gaan vormen, inderdaad.
0: Nou ja.
1: Dus het lezen, daar zijn we niet vaak aan toegekomen. Maar het muziek maken wel, gelukkig.
0: Nou ja, het is dezelfde sector. Het valt allebei onder kunst en cultuur.
1: Ja, precies. Het is allemaal één pot nat, natuurlijk. Ja.
0: Hey Beb, we gaan nog een nummer laten horen. Dat is Wilson's at the Door. Moeten we daar nog iets over weten of moeten we gewoon luisteren?
1: Nou, dit is echt de nieuwe sound van ons. Dus laat het over je heen komen. Het is lekker chaotisch. Het gaat alle kanten op. Het blijft lekker absurd. Dus geniet ervan, zou ik zeggen.
0: Gaan we doen. Ik wil jou bedanken voor je tijd, Beb. Doe de groet aan de rest van de band. En misschien komen we elkaar wel ergens tegen tijdens een popronde-show.
1: Ja, zou tof zijn. Dankjewel, man.
0: Oké, hoi hoi.
1: Hoi.
0: En hier is dan Wilson A. met de nieuwste track Wilson's at the Door.

0: Granddad heet deze band en is een van de deelnemers aan de popronde, waar we dus de komende weken volop aandacht voor hebben. Het is een kwartet afkomstig uit Arnhem en Nijmegen. Een beetje alternatief postpunk.
1: En het nummer live bandje lijkt me dit.
0: Ja.
1: Lekker veel energie.
0: Het nummer heet The Crowds, A Song of Life. Ja, we zijn door die popronde natuurlijk moeiteloos overgegaan van het zomerfestivalseizoen naar het winterseizoen. Dat is nu allemaal binnen. Dat is maar goed ook als je naar buiten kijkt af en toe. Maar ik heb nog wel wat nieuws over die festivals. Van vorige week waren er een paar, zoals bijvoorbeeld Appelpop, dat is traditioneel de afsluiter. Dat was voor het eerst een betaalde editie. Want daarvoor was dat altijd gratis. En dat was, ondanks dat ervoor betaald moest worden, uitverkocht.
1: Okay.
0: Dus dat is een goed teken. En Baruch Open Air, waar we ook volop aandacht voor hadden de afgelopen weken, trok ruim 10.000 bezoekers. Dus dat was ook een groot succes. En Fiesta...
1: Is dat één dag of over twee dagen 10.000 totaal?
0: Ja, dat staat er niet helemaal bij. Dat...
1: Sorry.
0: Ja, 10.000, ja.
1: Ja, zal totaal zijn.
0: Dan. Over twee dagen. Ja. En er was natuurlijk ook nog een gratis festival de dag daarna. Die is een beetje verregend. Fiesta
1: Futura. Ja, die hadden pech.
0: Die hadden echt pech met het weer.
1: Fiesta Futura.
0: Maar het trok toch ook nog aan een flink aantal bezoekers. Dus dat zal ongetwijfeld volgend jaar terugkeren. Nou, nu we het toch over live muziek hebben. De band Vieze Z komt weer naar Nederland. Ze zijn vaak in Nederland. John Watts is natuurlijk de drijvende kracht van de band uit Surrey. Ze treden komende week een keer op in de Plaza Concerto in Amsterdam. En ook in de Victoria in Alkmaar. Dat is komende woensdag. En Vieze Z heeft ook een album uitgebracht. Dat is een bijzonder album. X-Ray Serenade heet het album. Dat zijn herbewerkingen van zo'n beetje al hun grote hits. Maar wij hebben gekozen voor een live versie van de klassieker So Long. Hier is Vieze Z. En als je toevallig in de buurt bent van de Amsterdamse platenzaak Concerto, komende dinsdag zijn ze daar te zien.

0: Ja, de poppodia, Huub, die fungeren de laatste tijd ook steeds meer als bioscoop. Bijvoorbeeld, afgelopen week ging de film Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Groot nieuws, hè?
0: Werd gedraaid in de Melkweg. Ja, groot nieuws. Ja. Hoe ga je aan een kaartje komen? Want dat is een hele...
2: Dat gaat dan niet meer lukken. Dan had je afgelopen donderdag voor 5 uur 's middags moeten inschrijven op de website van Oasis. En dan doe je mee in de loterij. Ik heb gekeken. Oh. En het goedkoopste kaartje is €85. Maar er is maar 1 vak. En dan ga je gelijk naar €160 tot 200 zoveel. Dus nee, gaat er niet worden, denk ik.
0: Gaat het niet worden. Nee. Ze geven 2 concerten.
2: Ja.
0: Ja. En ook, er is ook een film op dit moment draait in de Melkweg. Dat is Billy Idol Should Be Dead. Billy Idol die heeft natuurlijk ook een omvangrijke carrière. Ooit begonnen in Generation X. William Broad heet hij eigenlijk. En die film die draait 2 avonden lang. Dus gisteren en ook vanavond kan je dat zien. Als je daarbij wil zijn, dat kost €12. Dus dat valt reuze mee. Een film. Dus steeds meer films ook in popzalen. Dat is wel een mooie ontwikkeling, denk ik. Wij zijn toe aan de ketting.
2: Een vast item.
0: Ja.
3: De ketting. Een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Ja, vorige week hadden we de band The Clash uit Londen met Corner Soul. Dus wij moesten met Soul aan de slag. Toen kwam ik toch wel uit bij een van mijn favorieten. Dat is Paul Weller. Afkomstig ook uit Surrey, net als John Watts. Die je zojuist hoorde met Vieze Zet. Paul Weller heeft op zijn vorige album... Hij heeft trouwens alweer een nieuw album uit. Hè? Want die brengt
2: heeft ook wel een aantal op zijn naam staan. Hè?
0: Ja, die brengt albums uit alsof niks is. Hij heeft nu een nieuw album uit, die heet Find El Dorado. Maar van zijn vorige album is het nummer Soul Wandering in de ketting terechtgekomen als schakel 1227. Dat is van het album 66, dus dat in 2024 zijn. Hier is Soul Wandering van Paul Weller. Live tijdens Later van Jules Holland.

0: De Jayhawks met Keeping Our Heads Above Water. Ja, de Jayhawks is een hele oude band. Die ken je ook waarschijnlijk wel.
1: 40 jaar bestaan inmiddels.
0: Ja. Minneapolis zijn ze ooit opgericht, midden jaren 80. Country rock band, zo staan ze bekend. En ze hebben volgens mij een nieuw album uit. Sanctuary Park heet dat album.
1: En volgens mij de Hollywood Town Hall heette die debuut-CD LP volgens mij. Van mij heeft iedereen die ook in huis.
0: Is echt ja.
1: Zo'n
0: met de klassieke Take Me With You When I'm
1: bij
0: Gone.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, precies.
1: Mooie CD, mooie LP.
0: Ja, en daarvoor hoorde je Paul Weller met Soul Wandering, die dus inmiddels ook een 18e album heeft uitgebracht. Eldorado heet hij. Vroeger natuurlijk Style Council en The Jam, niet te vergeten. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Hey, wij zijn alweer aan het eind van deze editie van Zwaardvis. We hebben altijd in memoriam aan het eind. Maar ik wil ook nog even vertellen dat het Fonds Podiumkunsten pleit voor extra investeringen in podia en festivals. En waarom doen ze dat? Omdat de kosten alsmaar stijgen van podia en festivals. En dan met name BTW natuurlijk, hè. Dat tarief van BTW, dat springt ook maar van hot naar her.
1: 21, dacht ik.
0: Ja.
1: Even uit mijn hoofd, hoor. Dus
0: ja.
1: Ik vind het me er niet op vast.
0: Gaan ze een bloemetje kopen? Die zijn ook ineens duurder geworden.
1: Ja.
0: Maar ja, wat doe je eraan? Hey, wij zijn er doorheen. We hebben natuurlijk nog een aantal artiesten die overleden zijn. Bijvoorbeeld de zangeres van Martha Reeves en de Vandellas. Rose heet ze volgens mij. Die is overleden. 83 was ze. En van de week bereikte natuurlijk ook ons het bericht dat Ben Sanders, de eerste winnaar van The Voice of Holland, overleden is. Ja, hij zong toen de tijd natuurlijk alleen maar covers. Maar hij heeft natuurlijk ook een aantal nummers gemaakt die mij doen denken aan een artiest die nu heel populair is. Marlon Pichel. En Ben Sanders bewoog zich ook ooit in dat segment muziek. En wij gaan afsluiten met Next Fool. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een groepje jongens op fatbikes heeft vannacht een man neergestoken in Rotterdam-IJsselmonde. De man liep met zijn vrouw op de Reijerdijk en zei er wat van dat de jongens op de stoep reden. Hij kreeg klappen en is ook gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De drie jongens zijn weggereden in de richting van de Plus supermarkt aan de Brede Noord. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is vanochtend voor de tweede keer in korte tijd overvallen. Twee mannen kwamen een juwelier van Leeuwen binnen en dreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker die raakte licht gewond. De daders zijn er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen twee mannen meerdere vitrines kapot. Ook toen is met een vuurwapen gedreigd en ook toen zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029. Er zijn nu al enorme personeelstekorten. Nou, dat wordt alleen maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals. Er zijn ook nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen de organisaties. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders maar 0,2% extra gaan werken. Bij een aanslag op een moskee in Noord-Pakistan zijn meer dan 30 mensen om het leven gekomen. De helft van de slachtoffers waren politieagenten. Gisteren reden terroristen die gelieerd zijn aan de Taliban een auto vol explosieven de moskee binnen. Het gebedshuis staat op het terrein van de antiterreurpolitie en in de moskee waren op dat moment meerdere agenten aan het bidden. Tientallen mensen raakten gewond bij het geweld. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen, 21 graden. Vanavond en vannacht, dan gaat het steeds harder regenen. Het koelt uiteindelijk nauwelijks af, tot een graad of 17. En morgen, dan begint het al droog. Zien we ook steeds vaker de zon, dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh, yes. IJsselsport.

0: schuif doet het. Even mijn jingle afstoffen. Want dan kunnen we zeggen, we gaan beginnen. Goedemiddag.
1: Dit is IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Tom Alderliesten.
0: Ja, daar zijn we weer. Vanuit de studio van Radio Capelle is dit IJsselsport. Het sportprogramma van de Radio Capelle natuurlijk. En van lokale omroep Krimpen. We hebben vandaag twee wedstrijden op het programma staan. Namelijk de wedstrijden van de VV Capelle. Zij spelen om 14:30 op bezoek bij heer Jan Zam. Want Stofkoper is voor ons aanwezig om daar verslag van te gaan doen. En we hebben ook VV Nieuwkerk. Zij spelen tegen Sion. En Kevin Vuisting is voor ons daar aanwezig. Dat zijn de live wedstrijden. Tot 17:00 vanmiddag is dit dus IJsselsport op lokale omroep Krimpen. En ook op Radio Capelle. Met nu onder andere Sniff in the Tears is it. En Driver's Seat. Hier op lokale omroep Krimpen en Radio Capelle. We zijn weer begonnen met een nieuwe aflevering van IJsselsport. Goedemiddag.

Shakira, whenever, wherever, hier bij IJsselsport. Gaan we even kijken naar de andere wedstrijden die wij nog meer hebben voor vandaag. Dan kijken we naar de wedstrijden tussen Moordrecht en SVS. De eerste IJsselsport regio derby van dit seizoen. Andere wedstrijden zijn Zwartepeil tegen CKC, Groeneweg tegen Hillegersberg, Nieuwkerk dus tegen Sion, daar is Kevin Vuisting, Moerkabellen tegen Blauw-Zwart, MVV 27 tegen 7W Zwervers. En DCW, zij mogen helemaal uit naar Tiel om daar tegen Theole te gaan voetballen. Dat zijn de wedstrijden die er dus vandaag op de planning staan. Wat betreft de wedstrijden dus van de lokale clubs. Gaan we door zometeen ook naar die selectie uiteraard van Xavi. Die gisteren bekend is gemaakt voor het Nederlands elftal. Eerst Tina Turner. Dit is een private dancer hier bij IJsselsport.

Private Dancer, Tina Turner hier bij IJsselsport. Zoals ik al zei, we gaan even kijken inderdaad naar die selectie dus van het Nederlands elftal. Want Memphis Depay is namelijk door bondscoach Xavi Hernandez niet opgeroepen voor Oranje. De topscorer aller tijden mist daardoor de komende vier Nation League duels. Joey Veerman, die bij vorige bondscoach Ronald Koeman buiten de boot viel, is er wel weer bij. Ruud van Bommel en Giva ZGL zijn voor het eerst opgeroepen. Ten opzichte van de WK-selectie zijn Wout Weghorst, Guus Steeuw en Martin de Roon er niet bij. De geblesseerde Frenkie de Jong, Mats Wiever, Jerry Schouten, Matthijs Licht en Xavi Simons ontbreken ook. En ook Kenneth Taylor is er na een lange tijd weer bij. Komende weken treft Oranje twee keer Servië uit en thuis. De Duitsland thuiswedstrijd, de eerste wedstrijd die Nederland dus ook speelt in deze Nations League groepsfase. En ook nog een wedstrijdje uit tegen Griekenland. Dat zijn dus de wedstrijden voor het Nederlands elftal de komende week. Maar eerst dit weekend natuurlijk nog Eredivisie voetbal. En als we dan kijken meteen bij Jong Oranje, dan zien we dat bondscoach Michael Reiziger daar maar liefst 8 spelers van AZ heeft opgeroepen voor de selectie van de komende 3 EK-kwalificatieduels. De van AZ verhuurde Liquencio Zeefuik aan Fortuna Sittard is er ook bij. Ruud Nijstad, Louis Schouten en Jean Steur zijn voor het eerst geselecteerd. En als je dan denkt, welke spelers van AZ zijn er dan allemaal opgeroepen, Tom? Nou, het zijn Rosangela Daal, Elijah Dijkstra, Wouter Roes, Oefkier, Louis Schouten, Rome Jaden, Owusu Oduru, Kees Smit en Dave Kwakman zijn dus de 8 spelers van AZ die zijn opgeroepen. Zometeen gaan we voorbeschouwen op de wedstrijden van Nieuwkerk en ook die van VV Capelle. Eerst is dit Robbie Williams en Let Me Entertain You.

0: Ja, Rob Williams, let me entertain you hier bij IJsselsport. We gaan richting de voetbalwedstrijden. Te beginnen met de uitwedstrijd van VVV Capelle. Zij spelen op bezoek bij Heerjansdam. Voor ons aanwezig Hans Stofkoper. Hans, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag ook luisteraars in en om Capelle. Hier bij de wedstrijd Heerjansdam tegen Capelle. Even naar de stand kijkend. Heerjansdam op een vierde plaats met 6 punten. Met 8 doelpunten voor en 6 doelpunten tegen. Capelle op een teleurstellende 11e plaats. Met 3 punten en 2 doelpunten slechts voor en 5 doelpunten tegen. Op kop 4 Jodan Boys. 3 gespeeld. 9 punten. 9 doelpunten voor en nog geen 1 doelpunt tegen. De opstellingen vanmiddag. Beginnen bij Heerjansdam. Met in het doel Stefan Kok. Dan Niels Barendrecht. Wessel Barendrecht. Luc Hooman. Jordi van Buren. G.K. Chukwu. Tim Groeneveld. Nathan Canlas. Gianni Straal. Marvin van der Made. En Nout van der Hoek. Bij Capelle in het doel Miguel Esayas. Achterin Juri Duisterhof. Jelle Pollemans. Edon Fetahi. Bob Rodenburg. Op het middenveld Talib Azaroyali, Ian van Balen, Joshua Kassels. En voorin Nino Urban, Jelo Nivilac en Tigo Letwori. Op de bank bij de Capellenaren Fanny Waandels, Jesper Kusters, Tariq Ikachura, Dilivio Soares, Billy Platteschoor, Shelton Wijngaarde en Christian Nikolic. Vanmiddag de trainers bij Heerjansdam Edwin de Koning en bij Capelle Roy Brinkman. Dan het arbitrale trio nog. Tweede assistent is Hermjan van Bokstel uit Tilburg. Eerste assistent Robin Hollestelle uit Noordwijkerhout. En scheidsrechter komt uit Diepeveen en luistert naar de naam Milan Rauhorst. De spelers komen het veld op. Zometeen het verslag van Heerjansdam Capelle.

0: Daarmee zal ik beginnen met de opstelling van de bezoekers. Dat is Brian Struis, de captain, staat in de goal van Sion. Marlief Verbond, Lars Vuik en Tim van der Hoeven staan in de basis. Dan hebben we Len Bleker, Kelvin Jongejan, Dietrich, Lorenzo Braaf, Sander Barragan en Dylan Clements die in de basis staan bij de bezoekers. En dan gaan we even naar de opstelling van Nieuwekerk. Nieuwekerk speelt dus met een 4-3-3 opstelling met De Geus in de goal. Dan gaan we van links naar rechts met Van der Spek, Feijen, Van der Wielen en Korthorst. Op het middenveld Tiller en Van Diest. En dan is het Van der Vlegel die op nummer 10 speelt. En dan hebben we Labiet en Den Hartog aan de zijkanten. En dan hebben we Vermeulen die in de punt van aanval staat. Dat zijn de elf die het moeten gaan doen voor Nieuwekerk. Het staat nog altijd 0-0. We zijn 2 minuten onderweg op Sportpark Dorrestein.
1: Ja, behalve die al deze wedstrijd hebben we natuurlijk ook de wedstrijd van VV Capelle. Op bezoek bij heer Jansdom. Traditioneel wel een lastige wedstrijd altijd, hè, voor Capelle, Hans.
2: Nee. Wacht even, dan gaat er weer aan de andere kant weer iets mis. En dan gaan we proberen zo meteen weer naar Hans te gaan.

0: De opstartproblemen zijn een beetje voorbij, hopelijk. Nu bij deze uitzending van Leidse Sport. Laten we gewoon weer snel terug dus naar de wedstrijd hier in Stoomkapelle. Wat Hans toch wel een traditioneel lastige wedstrijd is, hè, voor Capelle.
1: Ja, absoluut. Want als ik de statistieken nakijk, terwijl ik even moet kijken, want er komt een aanval van Heerjansdam aan de linkerkant. De bal wordt goed weggewerkt. Drie seizoenen spelen ze nu in de vierde divisie. En daar heeft drie keer Heerjansdam thuis gespeeld tegen Capelle. Waren drie overwinningen voor Heerjansdam in de uitwedstrijd. Bij Capelle was Capelle twee keer een gelijkspel en ook een nederlaag. Dus de eerste overwinning tegen Heerensdam, ja, dat moet nog een feit worden. En laten we hopen voor Capelle, gezien de stand op de ranglijst, dat dat vandaag gebeurt. Nu een vrije trap bij de middeleinde voor Capelle. Jelle Pollemans gaat zich daarmee belasten. Legt de bal breed op Edon Vetahi. En die loopt hard naar voren. Geeft de bal aan de linkerkant mee. Prima bal naar Rodenburg. Komt die bal hoog voor? In handen van keeper Kok. Die heel makkelijk de lucht ingaat en die hoge bal in zijn handen neemt. Dan de bal meteen uitrolt, want dat moet tegenwoordig binnen de 5 seconden. Je ziet dan aan die scheidsrechters al kijken en de hand omhoog steken. Nu gebeurde dat nog niet. Maar in ieder geval is het nu Van der Made, de man die al 3 keer scoorde dit seizoen voor Heerensdam. En dan komt de bal weer helemaal aan de rechterkant bij Nout van der Hoek. Ik noem de namen nu even die voor mij helemaal nieuw zijn. Komt de bal nog steeds in het voordeel van Heerensdam. En dan komen ze aan de linkerkant door. Komt die voorzet, die wordt weggewerkt. Niks, er wordt geprotesteerd voor hensbal in de 16. Maar er was geen sprake van opnieuw. En nu de bal. Azaroyali speelt de bal ver vooruit. Niemand van Capelle in de buurt. En zo kan de achterhoede van Heerensdam gemakkelijk opruimen. Doen dat via Van Buren. Jordi Van Buren heeft de bal nog steeds. Lange bal naar voren. Uiteraard op Van der Made. Kan die bal doorkoppen. Kan die bal wegspelen. Maar er zit Vetahi die de bal over de zijlijn tikt. De schermutselingen hier in Heerensdam zijn begonnen. We zijn bezig in de 5e minuut. En de stand is nog 0-0.
0: 0-0 daar dus. Gaan we kijken bij die andere wedstrijd weer. Dat is die van Kevin Vuisting. Nieuwkerk tegen Sion.
2: Nou, hier staat het ook nog altijd 0-0 in de 5e minuut. Sion heeft meer balbezit en gaat nu een aanval aan de linkerkant van het veld met Tim van Hoeven. Die gaat de 16 in, kapt één man uit, twee man schiet. En een schot gaat net voorlangs. Dat was een hele mooie actie. En een goede aanval van de bezoekers. Een uitstekend schot. Maar die bal belandt net aan de verkeerde kant voor Sion aan de paal. En zo is de wedstrijd, het ijs een beetje gebroken voor deze eerste wedstrijd van de competitie. Sion heeft voor de beker goed gepresteerd. 2 keer gewonnen en 1 keer gelijk. Nieuwkerk heeft het iets minder gedaan met maar 1 gelijkspel en 2 verliespartijen.

0: Dus voor Nieuwekerk is het toch ook even zaak om zaak op orde te zetten hier de eerste wedstrijd. Nieuwekerk nu een bal bezit aan de rechterkant van het veld. En wordt nu de aanval opgezet op de helft van Sion. De spelers lopen vrij, even kijken. Het is Jason Vermeulen die wil die bal hebben. De bal gaat uiteindelijk naar Philip den Hartog. Die dribbelt naar binnen. Gaat één man voorbij, speelt de bal even naar rechts. En goed verdedigd hoor van Sion. Maar wel een ingooi voor Nieuwekerk. Vlak bij de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Op de helft dus van Sion. Nou, de inworp wordt genomen door Quinten. Quinten Korthorst, die gooit hem al meteen in. Goed meegenomen, hier komt daar een voorzet aan. En die voorzet wordt gekraakt. Nee, die gaat gewoon achterlangs. En daar komt Sion weer goed weg. En mag Brian Struis, de doelman, een doeltrap gaan nemen. En zo zijn we hier 7 minuten onderweg. En staat het 0-0 tussen Nieuwekerk en Sion.
1: 0 tegen 0, daar dus gaan we naar die andere wedstrijd. De heer Jansdam tegen VV Capelle, Hans Stofkoper.
2: Net de eerste kans voor Heerjansdam. Tim Groeneveld kon het schieten, maar schoot over. En nu een doorbraak aan de linkerkant door Rodenburg. Maar de bal wordt net nog tot corner gekregen. De eerste corner van de wedstrijd is voor Capelle. En diezelfde, even kijken, nee, dat is Van Balen. Van Balen neemt meestal de corners dit seizoen. Komt die bal, die komt niet hoog voor. Die wordt slecht genomen. Gewoon veel te laag en wordt dan ook gemakkelijk weggekopt. Nieuwe kans, nu de bal wel weer hoog voor. Keeper eruit. En ja, het is een lange keeper, springt hoog. En gaat dan een hele lange bal geven. Het is Vetahi die niet kan ingrijpen. Uiteindelijk is het wel heel makkelijk goed verdedigd door Letwori. Letwori gaat nu met de bal ballen vandoor. Letwori nog steeds bal diep gespeeld. Maar niet goed genoeg wordt er nu ingegrepen door Heerjansdam. Heerjansdam die komt nu met een lange bal weer. Spelen allemaal de lange bal naar voren. Komt bij Tjuku. Tjuku kan er niet bij. Wel Vetahi voor Capelle. Prima verdedigend nu spelend. En dan Nino Urban, prima ook weer ingrijpen. En dan proberen de tegenstander voorbij te komen. Is er voorbij, speelt de bal dan diep. En dan is het de nieuwe spits. Wel al langer bij Capelle, maar nu voor het eerst in de spits. Jelo Nivilac, dat is de man die vandaag Ikachura vervangt in de spits. En benieuwd wat deze toch vaak goed spelende voetballer er vandaag van gaat maken. Want ja, Capelle heeft gewoon doelpunten nodig. Slechts 2 doelpunten in de eerste 3 wedstrijden. Dat is eigenlijk te weinig, terwijl nu de bal heel rustig wordt weggetikt en opgepikt worden door Kassels. Kassels die de bal aan de linkerkant speelt. Dan lopen we Letwori. Letwori dan weer terug naar Kassels. Kassels gaat lopen met de bal. Speelt dan de bal in de diepte. Maar die bal is heel ver en heel hard en gaat over de achterlijn. Hier gespeeld bijna 8 minuten en nog steeds 0 tegen 0.
1: 0 tegen 0 ook daar. Dus gaan we even kijken bij de wedstrijden internationaal die al momenteel bezig zijn. Om te kijken wat daar de tussenstanden zijn. In Engeland bezig Tottenham Hotspur tegen Aston Villa. Beide clubs dramatisch aan het seizoen begonnen. Tottenham Hotspur staat bij Russell met 1 tegen 0 achter. Na een doelpunt van de overgekomen Manzambi voor Aston Villa. In de La Liga bezig na 39 minuten spelen Osasuna tegen Rayo Vallecano. Daar staat het 1 tegen 0. En dan gaan we verder kijken dadelijk ook naar de wedstrijden uit Duitsland. Met onder andere Stuttgart tegen Borussia Dortmund vanavond pas om 6:30. Dat zijn de wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Onder andere gaan wij richting Jeroen van der Boom nu echt. En dit is 1 Wereld hier dus bij IJsselsport. Op lokale omroep Krimpen en ook op Radio Capelle.

0: Jeroen van der Boom. En één wereld hier bij IJsselsport. Gaan we snel terug naar voetbal. Terug naar de wedstrijd de Heerjansdam tegen VV Capelle. Hans Stofkoper.
1: Minuutje 13, weinig bijzonderheden gebeurt. Nu de tweede corner voor Capelle. En ik hoop dat Van Balen hem nu iets wat beter neemt dan de eerste shock. Nu naar de cornervlag toe. Alle spelers nu, en dat is ook verbazingwekkend, ook Heerjansdam houdt niemand voorin. Dat betekent dat nou zeker, behalve de keeper, alle spelers zich bevinden over de helft van Heerjansdam. Nou, daar komt de bal wordt nog even op het gemak weggelegd. En dan moet er misschien eindelijk weer een goede corner komen. Natuurlijk staat Van der Made achterin om eventueel hoge ballen weg te koppen voordat keeper Kok erbij kan. En dan komt die bal. Nu is hij beter genomen. Maar wat ik al voorspelde, inderdaad was het Van der Made die de bal wegkopte. Maar opnieuw over de eigen achterlijn. Zodat we nu al de derde corner krijgen voor Capelle. Nou ja, goed, daar moet de bal nog even ergens opgehaald worden. Dat is intussen ook gebeurd. Tenminste, dat leek gebeurd. Maar de man die de bal ophaalt, die probeerde hem over de boarding te schoppen. Maar dat is niet gelukt. En wat doet hij nu? Heel slim. Hij gooit hem nu in de handen van Van Balen. Nou, dan komt de derde corner voor Capelle. Al toch wel vrij snel in de 14e minuut van de wedstrijd. Komt die bal. Gaat er dan nu wat gebeuren? Die is goed voor. Wordt goed ook weer goed. En dan kan er ingeschoten worden. En dan wordt er geschoten. Ja, dat was een schot van Tigo Letwory. Alleen de bal gaat een metertje over het doel. Eerste teken van aanvallend leven van Capelle. In minuut 14. In ieder geval, voor de rest ging het nog allemaal vrij, eigenlijk vrij gelijk op. En dan is het keeper Kok die de bal weer in het spel heeft gebracht. Lange bal naar voren, dan is het Rodenburg of Van Balen die de bal dan weer naar Rodenburg tikt. Uiteindelijk terug bij keeper Esayas van Capelle. Bal nu geeft hem mee aan Pollemans. Pollemans gaat nu de bal meegeven aan Kassels. Kassels terug naar Pollemans. Ja, dat is dat bekende rondspelen en dat schiet niet op. Nou de bal Fetari naar voren. Uiteindelijk weer een hele diepe bal. Komt terecht bij Rodenburg. Doet dat goed, geeft de bal aan Nivilac. Nivilac richting de 16. Moet dan om zijn as draaien. Probeert dan die bal weer terug te leggen. Doet dat inderdaad op Van Balen. Van Balen schuift hem heel hoog voor. En dat is dat buitenspel? Ja, dat is buitenspel. De vlag gaat omhoog. De scheidsrechter fluit. En dan is eventueel wat een kans had kunnen worden voor Letwory. Is gewoon een vrije trap voor Heerjansdam. En dan staat die scheidsrechter weer met zijn hand in de lucht. Maar de bal wordt vrij snel genomen door keeper Kok. Daar zijn de spelers intussen aan gewend dat ze niet heel lang over vrije trappen en inworpen mogen doen. Gezien de nieuwe regels is het uiteindelijk Azaroyali die de bal over de zijlijn trapt. Zijn we een kwartier onderweg in Heerjansdam en is er dus door beide ploegen niet gescoord.
0: Niet gescoord, daar dus in Heerjansdam. Gaan we wat dichter hier bij huis kijken. Namelijk in Nieuwekerk aan den IJssel, waar de plaatselijke VV speelt tegen Sion. Waar we hopen dat er wel een paar doelpunten gaan vallen, hè Kevin?
2: Ja, zeker. Maar nu is het gevoel, als die gaat vallen, dat die voor de bezoekers is voor Sion. Want Sion speelt nu gewoon een goede eerste kwartier van de wedstrijd. Een goed eerste kwartier hier, net een hele grote kans ook voor aanvaller Len Bleker. Speler van Sion, die iedereen dacht een buitenspel. Dat stond hij niet, dus hij stond oog in oog met de Geus. En de Geus had een uitstekende redding nodig om die nul op scorebord te houden. En dat deed hij goed hoor, dus nog altijd 0-0. De grootste kansen, zei hij, van Sion. Dus nu is het Sion weer in aanval. De helft van Nieuwkerk wordt druk gecombineerd. Balletje gaat even terug. Nieuwkerk staat organisatorisch weer goed. En heeft toch best wel moeite met het snelle spel van Sion. Het gaat van links naar rechts. En er wordt nadrukkelijk gezocht naar die opening. En ook naar de openingstreffer. Want nu is het Sion aan de bal. Op de helft van Nieuwkerk. De bal wordt de 16 ingeslingerd. Komt daar Koppel van Bleker. Die kopt haar. En die bal gaat net naast. De bal was ook iets te zacht. En de bal belandt naast de goal van Kevin de Geus. En toch weer zo'n kansje voor Sion. En Nieuwkerk wel een vrije trap gehad na een minuut of 8. Werd in de muur geschoten. Dat was zonde. Want die vrije trap was al van een meter of 18 van de goal. En dat is eigenlijk het enige wat Nieuwkerk aanvallend heeft kunnen brengen. Nieuwkerk nu in balbezit op eigen helft. De bal wordt ingespeeld aan de linkerkant van het veld. Wordt naar voren geschoten naar Vermeulen. Kan die bal? Nee, verliest het duel direct van zijn tegenstander. En nu is het inderdaad Sion wat weer kan gaan opbouwen met Lorenzo Braaf. En is het Nieuwkerk wat toch een beetje mak is, vind ik toch wel de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Wat hij toch thuis speelt en toch verwacht dat je toch iets hongeriger zal zijn voor die punten. Misschien komt dat nog. Het is even wennen natuurlijk, zo'n eerste competitiewedstrijd. En het staat al altijd 0-0 na 20 minuten voetballen tussen Nieuwkerk en Sion.
0: Nieuwekerk en Sion staat dus ook nog steeds 0 tegen 0. En 0 tegen 0 staat er dus ook bij die andere wedstrijd van VV Capelle. Gaan we alvast even kijken, maar in de Eredivisie dan, welke wedstrijden we dit weekend hebben. Gisteren was er één wedstrijd, namelijk FC Groningen tegen PEC Zwolle. En Groningen won ruim met 3 tegen 0 van PEC Zwolle. Vanavond, althans vanmiddag om 16:30, de eerste wedstrijd, namelijk ADO Den Haag tegen Cambuur Leeuwarden. De degradatie kraken in de Eredivisie. Om 18:45 Sparta Rotterdam tegen Sportclub Heerenveen. En om 20:00 is het Ajax tegen Excelsior. Om 21:00 sluiten Willem II en Fortuna Sittard de avond af. En morgen de lunchwedstrijd Feyenoord tegen FC Utrecht om 12:15. Twee wedstrijden om 14:30 AZ Telstar en FC Twente tegen landskampioen PSV. En wat kan de NEC na hun nederlaag tegen Juventus, die ze met 5-0 verloren thuis tegen Go Ahead Eagles, dat gaan we allemaal zien vanaf 16:45 morgenmiddag natuurlijk op de zondag als laatste wedstrijd van dit speelweekend voor we naar die lange interlandperiode gaan. Gaan wij weer terug naar het lokale voetbal, terug naar Heerjansdam tegen VV Capelle, Hans Sofkoper.
1: Ja, de bal nu aan de rechterkant. Ik moet direct nog wel even wat vertellen, want ik begrijp bepaalde spelregels niet. Terwijl de bal nu even in het bezit is van Fetai. Gaat over de middenlijn. Loopt hard naar voren. Geeft de bal dan links mee aan Van Balen. Die iedere keer van links af opereert. De bal voorgeeft. Doet dat prima. Nu naar Rodenburg. En aan Rodenburg die bal voor. En er is niemand. Er komt Urban. Schieten, schieten. En die schiet. Oh, hopeloos, hopeloos ver naast en over. Maar wat gebeurde er net in het strafschopgebied van Heerjansdam? Het Kassels en Nivilac die klappen tegen elkaar aan, blijven allebei liggen. Komt geen verzorging in het veld. En tot mijn verbazing, Kassels mocht dan wel in het veld blijven. Maar Nivilac die moest gewoon een minuut aan de kant. En ik dacht dat de regel was dat alleen bij verzorging dat dan een speler aan de kant moet. Verbazing ook op de bank bij Capelle. Nou ja, het duurde een minuut en toen mocht Nivilac weer het veld in. Dus ik ga dat nog wel een keer straks aan het eind navragen. Waarom Nivilac niet in het veld mocht blijven. Omdat ja, er, was gewoon geen, er werd geen verzorging binnen het veld toegelaten. Nou, nu een inworp halverwege de helft van Capelle door Heerjansdam. Daarnet dan wel dat schot van Urban, maar dat was hoog, heel hoog over het doel. En dan komt nu aan de linkerkant. Is het weer Heerjansdam. Speelde de bal heel makkelijk breed naar Van Buren. Van Buren dan weer toch nou weer naar achter en dan over de middenlijn. Komen ze weer een diepe bal, maar dat is heel makkelijk opgepikt. Prima door Rodenburg. En nu moet je de bal op Urban spelen. Ja, was een goede poging om de bal op de sprintende Urban te spelen. Maar er zat een voet tussen van een speler van Heerjansdam. Terwijl nu de bal goed wordt. Pollemans ook weer wordt opgevangen. Speelt de bal in de voeten van Wessel Baar. Een van de verdedigers van Heerjansdam heeft nu de bal. Gaat hem dan weer even rustig aan breed leggen. En dan aan de linkerkant op Van der Maden vrij. Maar wordt niet aangespeeld. Het is Van Buren die de bal gewoon achterin breed legt op Canlas. Canlas dan weer terug. En dan moet de bal weer terug. Ja, eigenlijk tot nu toe echt heel, heel spannend en mooie aanvallen. Die hebben we in de eerste 20 minuten nog niet gezien. Wel allebei ploegen die aanvallen. Nu is Van der Maden weer die de bal kwijt is aan Azeroyali. Dat doet Azeroyali uitstekend. Legt de bal nu even terug op Pollemans. Pollemans dan in de breedte naar Fetahi. Ja, toch wat balbezet betreft is het ja, toch wel gelijk, denk ik, op dit moment. In die eerste 20 minuten gaat de bal aan de linkerkant. En dan komt Van Balen weer. Dat doet hij uitstekend. Van Balen legt de bal in de diepte. En dan wordt de bal, er wordt gewoon niet een overtreding begaan op het middenveld door Letwori. En dan is de vrije trap voor Heerjansdam. Ja, grote kansen, die hebben we tot nu toe nog niet gezien. En daarom is de stand op het scorebord hier tegenover nog steeds 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 gaan we door richting die andere wedstrijd die ook nog steeds de brilstand kent. Nieuwkerk tegen Sion, Kevin.
2: Ja, hier net wel een hele grote kans. Die kans was net voor Nieuwkerk. Het was een uitstekende aanval net van Nieuwkerk. Met een keihard schot van de spits. Dit was een geweldig schot. Dat zat van Jason Vermeulen. Die schoot even een vuurpaal op de goal van Sion. Maar het was een geweldige redding van Brian Struijs. En nu is het weer Vermeulen met 1-2 met een hartog. Gaat de 16 in uitstekend verdedigd hoor. Door Vincent Verbond. De centrale verdediger van Sion. Het is goed verdedigd hier in de 23e minuut van de wedstrijd. 0-0 dus. Maar wel de eerste grote kans ook voor Nieuwkerk net. Het schot van Jason Vermeulen. keiharde knal in de 16. Maar een uitstekende redding van Brian Struijs. Nou, nu is het weer aan Sion toch die mag gaan opbouwen. Ze krijgen veel ruimte op eigen helft. Nieuwkerk zakt ver terug. En nu is het Sion die op de helft terechtkomt van Nieuwkerk. Met Len Bleker, de man van de eerste kans van de wedstrijd. Na een minuut of vijf voor Sion. Sion verlegt het spel naar rechts. Moet even breed naar Dietrich. Die moet even terug. En zo is het Nieuwkerk wat weer helemaal terug staat met hun 4-3-3 opstelling. En toch er nu al bovenop zit. Dat doen ze goed, zodat Sion geen mogelijkheid krijgt om op te bouwen. En vooraf van de wedstrijd sprak ik nog even met de directeur technische zaken Henry Rutte namens Nieuwkerk. En het is toch wel de bedoeling dat Nieuwkerk gaat meedoen met de bovenste regionen van deze competitie. En toch kijk naar promotie natuurlijk, naar de degradatie van afgelopen seizoen. Hebben ze zoiets van, we willen zo snel mogelijk weer terug. En ze hebben er ook een nieuwe speler gehaald. Bijvoorbeeld Manasse Labiet. Die staat op linksbuiten vandaag. Snelle speler, heeft ook een paar goede acties al in huis gehad. En dat zijn toch jongens die het verschil moeten gaan maken vandaag. Nou, Sion nu in balbezit met een ingooi. Inworp met Lars Fuik aan de rechterkant op de helft van Nieuwkerk. Wordt de 16 geslingerd. De bal gaat over alles en iedereen heen. En belandt dan in de handen van Kevin de Geus. Die zegt tegen iedereen, doe maar rustig aan. Heeft niet veel haast. En dat zie je ook aan de space van Nieuwkerk. En Kevin de Geus legt die bal even neer. En gaat dan uiteindelijk wel voor de lange bal richting Filip ten Hartog. Aan de rechterkant Filip ten Hartog in het duel. Neemt de bal aan. Een bal blijft toch goed in balbezit van Nieuwkerk. Door een goede interceptie van Stefan van Diest. En Nieuwkerk nu een aanval met Den Hartog. Aan de rechterkant van het veld steekt hij het veld over van Sion. Den Hartog speelt zijn man heel mooi uit hoor. Komt daar een voorzet van rechts. Hij speelt de bal richting de 16. En die komt helaas niet aan bij Stefan van de Vlegel. Dat is een veelbelovende aanval namens de thuisploeg. Maar ze mogen het nog een keer gaan proberen. Daar gaan ze. Er begint wat te gebeuren nu. Scheidsrechter laat doorspelen. Scheidsrechter Gideon Begeer. Leek een overtreding net op van de Vlegel. Maar er was dus volgens scheidsrechter niks aan de hand. En de rust is weer wedergekeerd op de helft van Sion. En Sion mag zoals van ouds weer gaan opbouwen van achteruit. En zo zitten er 26 minuten erop. En nog altijd de brilstand tussen een Nieuwkerk en Sion.

0: Crazy Little Thing Called Love. Queen hier bij IJsselsport. Voor het nieuws gaan we snel nog kijken bij beide wedstrijden. Te beginnen bij Heer Jansdam. VV Capelland Stofkoper.
1: We zitten in minuut 27. Ik zal het vertellen. Intussen 7 corners voor Capelle. Voor Capelle is nog niets uitgekomen. Hier nog 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 daar dus. Dan gaan we ook nog kijken vlak voor het nieuws bij die andere wedstrijd. Nieuwekerk tegen Sion. Kevin Vuisting.
2: Hier ook nog altijd 0 tegen 0 met Sion in aanval. De 16 van Nieuwekerk aan de rechterkant. Uitstekende tackle van de verdediger van Nieuwekerk. En Sion krijgt die hoekschop. We zijn 29 minuten onderweg. En nog altijd 0-0 op Sportpark Dorrestein.
0: Dan gaan wij zometeen richting het nieuws van 3 uur. Dan zou ik zeggen tot zometeen. En na 3 uur zijn we dus terug met de wedstrijden van Nieuwekerk tegen Sion. En dus ook Heer Jansdam tegen VV Capelle. Tot zometeen.
3: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 3 uur.
4: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een groepje jongens op fatbikes heeft vannacht een man neergestoken in Rotterdam-IJsselmonde. De man liep met zijn vrouw op de Rijendijk en zei er wat van dat de jongens op de stoep reden. Hij kreeg klappen en is ook gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 3 jongens zijn weggereden in de richting van de Plus supermarkt aan de Brede Noord. Een juwelier aan de Voorstraat in Dordrecht is vanochtend voor de 2e keer in korte tijd overvallen. 2 mannen kwamen een juwelier van Leeuwen binnen en dreigden met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling met een medewerker die raakte licht gewond. De daders zijn er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan op een fatbike. Eind vorige maand werd de zaak ook al overvallen. Toen sloegen 2 mannen meerdere vitrines kapot. Ook toen is met een vuurwapen gedreigd en ook toen zijn de daders er op een fatbike vandoor gegaan. Kinderopvangorganisaties vrezen chaos nu het kabinet vasthoudt aan gratis kinderopvang in 2029. Er zijn nu al enorme personeelstekorten. Nou, dat wordt alleen maar meer als alle organisaties straks in dezelfde vijver moeten vissen op zoek naar pedagogisch professionals. Er zijn ook nauwelijks geschikte locaties voor uitbreiding, zeggen de organisaties. Het kabinet denkt dat meer ouders gaan werken als kinderopvang gratis wordt. Het Centraal Planbureau becijferde dat ouders maar 0,2% extra gaan werken. Bij een aanslag op een moskee in Noord-Pakistan zijn meer dan 30 mensen om het leven gekomen. De helft van de slachtoffers waren politieagenten. Gisteren reden terroristen die gelieerd zijn aan de Taliban een auto vol explosieven de moskee binnen. Het gebedshuis staat op het terrein van de antiterreurpolitie en in de moskee waren op dat moment meerdere agenten aan het bidden. Tientallen mensen raakten gewond bij het geweld. Het weer, veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen, 21 graden vanavond en vannacht. Dan gaat het steeds harder regenen. Het koelt uiteindelijk nauwelijks af tot een graad of 17. En morgen, dan begint het al droog. Zien we ook steeds vaker de zon. Dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl. Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
0: Ja, we zijn weer terug bij het 2e uur van IJsselsport op deze zaterdagmiddag, de 19e van september in het jaar 2026. We gaan snel terug naar de wedstrijden. Laten we een kort rondje beginnen. Beginnen bij Heer Jansdam Capelle. Is er wat gebeurd tijdens het nieuws, Hans?
1: Nee, helemaal niet. Maar daarvoor nog wel. Dat ga ik u zo vertellen. Ik zei al 7 corners voor Capelle. Terwijl nu de bal weer diep wordt gespeeld over de achterlijn. Het is hier nog 0 tegen 0.
0: Gaan we kijken bij die andere wedstrijd. Nieuwekerk tegen Sion, moet ik natuurlijk zeggen. Kevin Vuisting.
2: Ja, er wordt nu gescoord. Het is 1-0 voor Nieuwekerk. Doelpunt te maken. Stefan van de Vlegel die scoort. had net een geweldige actie in de 16. En schoot daarop keihard op de doelman, waardoor er een hoekschop uitkwam. En nu pikte hij de bal naar de hoekschop op de rand van de 16 meter. Schiet en bal werd verrichting veranderd. Maar het staat 1 tegen 0.
0: Ja, kijk, dat is goed nieuws om te horen. Komen we zo meteen op terug bij jou, Kevin. Laten we zo meteen eerst teruggaan naar de wedstrijd dus van VV Capelle. Die op bezoek zijn bij Nieuwenhoorn.
3: Dit is IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Tom Alderliesten.
0: Laten we dat dus inderdaad gaan doen. Laten we teruggaan naar Heer Jansdam tegen VV Capelle. Hans Sofkoper.
1: Ja, met toch wel een aanvallender Capelle tot nu toe. Want als ik kijk, we hebben nu al 3 schoten gehad. Het mooiste schot was er in de 22e minuut. Was het Joshua Kassels die echt heel hard uithaalde. Maar keeper Kok redde fantastisch met een duik. En het werd slechts een corner. En van die corner, ja, en daar krijgt Jurie Duisterhof. Die krijgt de gele kaart ook helemaal terecht. Hij was veel te laat, stak zijn been uit en raakte daarbij zijn tegenstander. En dat betekent toch verzorging in het veld. En dat was een pittige overtreding van Duitsland. Maar ik vertelde, Joshua die schoot die bal, die werd tot corner verwerkt. Maar in totaal zeg ik al, in binnen een half uur 7 corners voor Capelle. Maar tot nu toe helaas geen succes. Vlak daarna kreeg ook Heer Jansdam 2 corners. Ook dat leverde niets op. En er wordt nu een speler behandeld vanwege een blessure na die pittige overtreding van Duisterhof. En zo is het hier na 33 minuten nog steeds 0 tegen 0.
0: Ja, Kevin zei het net al. Nieuwkerk op slag van, op slag voor rust. 10 minuten voor rust op voorsprong gekomen dus. Kevin, vertel ons over het doelpunt.
2: Nou, het is nu bijna 2-0 geworden. Echt, Nieuwkerk begint uitstekend te voetballen na die 1-0. Echt, er worden de ene combinatie naar de ander. En het was net inderdaad een hoekschop. In de 34e minuut. En het was Steven van der Vleegel die bal kon oppikken op de rand van de 16. En die schoot op doel. En die bal werd wel richting veranderd. Maar ging goed netje in. Dus een 1 tegen 0. En Nieuwkerk begint ook steeds beter te voetballen. Zoals gezegd. Het ook een uitstekende combinatie van het team. Op de helft in de 16 van Sion. En weer een grote kans van der Vleegel. En uiteindelijk weer een goede redding van Brian Struis. Die wel echt een goede wedstrijd zat te keeper hoor. De captain van Sion. En nu zit Sion in balbezit. Die zijn een beetje van de schrik bekomen. Die proberen nu een combinatie op te zetten. Doen ze goed op de helft van Nieuwkerk. Nieuwkerk zit er nu iets korter op. Misschien dat ze wat meer zelfvertrouwen hebben gekregen na die goal. Want die lieten nogal veel ruimtes liggen in de duels ook op eigen helft. En zaten niet helemaal kort op. En dat was ook Gijs Zwaan, de trainer, die zei, die hoorde je ook roepen van jongens, het kan wel een tandje feller. En de spelers hebben geluisterd, dus blijkbaar helpt dat wel. 1 tegen 0 dus, Nieuwkerk nu in balbezit en zet weer een aanval. Met Thomas Stiller vanuit achterin, een lange paas op Filip den Hartog. Rechts, die neemt de bal aan, loopt even terug, een beetje nonchalant. Buitenkantje weer terug naar zijn medespeler. En nu gaat Nieuwkerk weer opbouwen vanaf de andere kant. Doelman van Nieuwkerk via links. Via links is het nu met Labiet. Die krijgt de bal. Die zoekt zijn tegenstander op. 1 tegen 1. Probeert te dribbelen. Komt niet verder. Dus moet even terug naar de doelman. Naar Kevin de Geus. Kevin de Geus die besluit nu de lange bal te gaan spelen. Dat doet hij aan de rechterkant van het veld. En nu gaan ze de bal spelen richting Filip den Hartog. Nieuwkerk nu dus met den Hartog. En die bal is te ver voor zich uit. Dat is jammer. Het was toch weer een veelbelovende aanval. En zo zitten de 37 minuten op. En na een paar goede kansen staat het wel 1-0 voor Nieuwkerk.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Laten we dan weer snel terug gaan naar de andere wedstrijd. Dan laten we hopen, Hans, dat ook Capelle snel op een voorsprong komt.
1: Ja, dat zit er op dit moment niet in. Nu was het even weer aanvallend. Heer Jansdam, wat eigenlijk, er was een schermutseling in de 16. Maar de bal rolde over de achterlijn. En is het keeper Essayas die de bal weer bij de middellijn trapt. Maar dat is slordig, want dat makkelijk opgevangen door Wessel Barendrecht. Speelt de bal nu aan de linkerkant naar Tjukwu. Tjukwu die gaat Duisterhof. Duisterhof moet natuurlijk uitkijken, want die heeft natuurlijk al geel. Nou, dat doet hij prima. Bal wordt opgepikt door er wordt een lange bal gespeeld. Maar die is hard en hoog wel richting Nivilac. Nivilac die dan vandaag de spits is. Maar eigenlijk nog heel weinig aan de bal is geweest. En dat ligt niet aan hem. Maar dat ligt meer aan de aanvoer van de buitenkant. Die tot nu toe ook met de corners nog steeds niet goed gelukt is. Bal mag nu ingegooid worden door Wessel Barendrecht. Want we hebben ook nog achterin Niels Barendrecht. Nou, Wessel Barendrecht gooit de bal. Nee, gooit de bal niet terug. Gooit de bal vooruit. Wordt opgepikt door Van der Made. Van der Made. En dan wordt spelen ze tegen elkaar aan. En dan nog een keer wegwerken door Pollemans bij de middenlijn. En nu was Nivilas bijna aan de bal. Lukte niet. Is het uiteindelijk de keeper van Capelle die eruit komt. Dat prima doet. En de bal meegeeft aan Rodenburg. Die gaat lopen. Die blijft lopen. Die loopt nog steeds. En dan gaat hij de bal even terugleggen op Van Balen. En Van Balen, ja, die raakt heel simpel de bal kwijt. Is het dan gevaarlijk? Nee. Want het is Azaroyali die de boel controleert en dan de bal doortikt. En dan is het nog steeds Capelle. Die proberen aanval over links. Is het Ledwory. Ledwory die, die blijft liggen omdat er een overtreding op hem begaan wordt. En kijken, is er verzorging nodig? Nou, misschien valt het wel mee. Want stel dat dat wel zo is. Nou, scheidsrechter die loopt naar hem toe. Die kijkt, die vraagt van moet ik het veld inkomen of kan ik weer opstaan? Nou, nog steeds blijft. Nou komt Tigo. Die komt nu langzaam overeind. Pakt naar zijn mond misschien een tikje gehad van de tegenstander. In ieder geval een vrije trap voor Capelle. De vrije trap die genomen gaat worden door Van Balen. Door Van Balen. En die gaat die bal nu rustig wegleggen. Gaat die bal... Nou, nog, ja, hij wilde hem nemen, maar ze staan gewoon te dichtbij bij de tegenstander. Wordt het toch een hele lange bal in de strafschopgebied. Komt er dan eindelijk Pollemans. En die bal is weer te laag genomen. En dat betekent meteen een tegenstoot van Heerjansdam en Sjoekwo. Maar die wordt uitstekend voet was gezet door Azaroyali. Is het Urban. Die gaat lopen naar de achterlijn. En Urban probeert dan de twee spelers uit te kappen. Doet het goed. Azaroyali nog beter. En dan de bal breed. En dan moet er geschoten. Hey. En dan krijgen we. Ja. En dan zou ik scheidsrechter. Dan zou ik zeggen. Ook nu een gele kaart. Ja, die gele kaart komt er inderdaad op een hele mooie plaats. Het is Jordi van Buren die geel krijgt. En net buiten het strafschopgebied. Bijna recht voor het doel. Komt er een vrije trap voor Capelle. Terwijl er wel verzorging nodig is. Jasmine Richardson komt het veld in. Dat betekent het spel ligt hier even stil. En het is na 39 minuten nog steeds 0-0.
0: 0-0 daar dus. Gaan we zo meteen weer terug richting de wedstrijden. Waar Nieuwkerk op een voorsprong staat. En de Capelle is nog steeds gelijk staat. Maar eerst deze knijter van een hit. Midnight Oil. And Beds Are Burning. Hier bij IJsselsport.

0: We gaan richting de rust in beide wedstrijden. Bij Nieuwkerk tegen Sion. En ook bij de wedstrijd van Hans Hofkoper, Heer Jansdam tegen VV Capelle.
1: 43 minuten op de klok, nog 2 te gaan. En toch wel nu, Dirk, ik zei net, een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. En het was Ian van Baarle, ging achter de bal staan en trapte de bal keihard in de muur. Eigenlijk gewoon heel slecht genomen, die vrije trap. Hij had misschien de kant op moeten zoeken, maar hij schoot hard in de muur. En toen was het onmiddellijk een tegenaanval daarna voor Heerjansdam, die eigenlijk weinig gevaarlijk was, terwijl er nu een overtreding wordt begaan op Fetahi. En dan, die loopt dan een beetje te mopperen naar de scheidsrechter, maar die fluit er onmiddellijk voor. En zo gaan we hier de laatste minuten in van de eerste helft. En ik denk dat hetzelfde in het geval is bij Kevin.
2: Ja, we zitten in de 45 minuten van de wedstrijd en het is de scheidsrechter die nu fluit voor de rust. Het staat dus 1-0 voor Nieuwekerk en het had eigenlijk wel 2 of 3-0 moeten zijn. Het was net een kopbal van Jason Vermeulen die helemaal vrij stond. En hij had die bal gewoon goed binnen kunnen knikken. Maar misschien dat hij vanochtend toch de verkeerde shampoo heeft gebruikt, waardoor die bal van zijn hoofd afschoot. Maar een minuut later kwam Vermeulen weer 1-1 met de doelman terecht. En was het weer Brian Struis, die captain van Sion, die met een geweldige redding ervoor zorgde dat die bal niet het goal inging. En zo gaan we dus rusten met een 1-0 stand voor Nieuwekerk tegen Sion.
1: Ja, hier doelpunt. Het was een geweldige aanval over rechts. Nino Urban gaat er vandoor, legt de bal breed, wordt de bal weggetikt en komt voor de voeten van Ian van Balen. En die haalt vernietigend uit in de rechter benedenhoek. En zo is het hier op slag van rust. En ik moet zeggen, eigenlijk ook wel verdiend. Want Capelle had niet alleen 7 corners, maar ook de meest gevaarlijke aanvallen. Daar stond eigenlijk van Heerjansdam geen één schot over het doel. En dan toch wordt het dan hier 0-1 in met die enorme knal in de benedenhoek. En ik moet zeggen, een verdiende voorsprong. Terwijl het scorebord 0-2 aangeeft. Nou, dat hem voor 2 geteld moet worden, dat lijkt me een beetje overdreven. Maar het is hier, terwijl we nu de extra tijd ingaan, is in ieder geval de voorsprong voor Capelle. En dat belooft misschien toch wel goed, omdat ze eigenlijk in de wedstrijd over het algemeen toch de meest gevaarlijke ploeg waren. Dan eens kijken hoeveel tijd de scheidsrechter nog bijtelt. Nu ook weer een goede mogelijkheid. Het is Duisterhof die de bal oppikt en daardoor het wordt een inworp voor Kassels. Terwijl we in de eerste minuut van de extra tijd zitten. Maar een geweldig doelpunt was het van Van Balen. Die dan daarnet die vrije trap eigenlijk verprutste. Maar nu werkelijk zo hard schoot dat keeper Kok geen schijn van kans had in die rechter benedenhoek voor Capelle. Nou, er wordt nu eventjes weer de bal ingegooid. Wordt doorgegooid, komt de bal bij Kassels. Kassels weer. En dan wordt de bal omgehaald. Wordt het dan gevaarlijk? Nee, want de bal komt in handen van keeper Kok, die probeert met een lange uittrap, maar hij aarzelt toch nog even. En dan denk ik dat op dit moment de scheidsrechter na 1 minuut extra tijd voor de rust fluit. Hier bij Heerjansdam Capelle leidt Capelle verdiend met 0-1.
0: 0-1. En ook die andere wedstrijd, daar leidt Nieuwekerk dus ook met 1-0. Goeie uitslagen dus voorlopig bij de rust. Ik ken nog geen uitslagen van onder andere, althans nog geen tussenstanden moet ik zeggen, van CVV Zwerverschat. Dus ik ga ervan uit dat het daar nog steeds 0-0 staat. En dan gaan wij richting de muziek van Los Lobos. Dit is La Bamba, hier bij IJsselsport Radio. Goeiemorgen.

0: La Bamba, Los Lobos hier bij IJsselsport. We zitten in de rust dus van de wedstrijden tussen Nieuwekerk en Sion. Daar staat het 1 tegen 0. En ook gescoord is er bij Heer Jansdam tegen Nieuwekerk, tegen Capelle. Daar staat het 0 tegen 1. En momenteel aan de telefoon hebben wij Eelco de Bruin. Eelco, een hele goede middag.
1: Hi Tom.
0: Jij wilde het hebben, zei je tegen mij, over het korfbal van dit weekend.
1: Ja, zeker. Alle ploegen zijn inmiddels onderweg in die veldcompetitie en gaan vanmiddag de derde wedstrijd spelen. Nou, in een pool van 4. Betekent dus dat na vanmiddag iedereen elkaar heeft gehad en iedereen elke ploeg een beetje de balans op kan gaan maken waar ze staan. Nou, gaan we eigenlijk een beetje het niveau af. Dan beginnen we in de Ereklasse veld. Daar spelen zowel KCC als Nieuwekerk. KC won vorige week knap thuis van Valto en treft vandaag Ondo. En Ondo is een gevaarlijke outsider die ook voor die plek 2, en dat betekent handhaving op het veld, wil mee gaan doen. Want datzelfde Ondo won namelijk ook van Valto. Dus gelijk een belangrijke wedstrijd vanmiddag voor KCC. Want Ondo en Valto zijn wel de ploegen waar KCC de punten van moet gaan pakken. En vanmiddag om 17:30 speelt het op eigen Sportpark Schenkel. Dus tegen datzelfde Ondo uit Schraaf. Zanden. En een mooie gelegenheid voor KC om al op 4 punten na 3 wedstrijden te komen. En dat had, als dat gaat gebeuren, had niemand dat verwacht van die grondig gerenoveerde ploeg vanuit Sportpark Schenkel. KC dus tegen Ondo. In diezelfde klasse speelt het nog puntloze Nieuwekerk tegen het ook nog puntloze Detos. En dat laatste is wel zeer verrassend, want de ploeg die promoveerde naar de Korfbal League en in de zaal heeft nog steeds geen punten te pakken op het veld. Dus zal Detos er volle bak op gaan klappen vanmiddag op het eigen veld tegen Nieuwekerk. En Nieuwekerk, ja, dus wederom een hele zware wedstrijd voor de boeg. Maar ja, ook voor Nieuwekerk geldt eigenlijk, er moeten wel punten gepakt gaan worden. Want ja, in die verkorte veldcompetitie moet je bij de bovenste 2 eindigen. Dan handhaaf je en ja, eindig je op plek of 3 of 4. Dan speel je na de zaalperiode in een degradatiepool. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Maar ja, dan betekent wel dat Nieuwekerk vanmiddag wel punten moet gaan pakken. Anders dan wordt het een heel lastig verhaal om nog op die plek 2 uit te gaan komen. Dan door naar Coach. Dat begon goed, maar verloor vorige week van Vitesse uit Barendrecht. En treft vanmiddag Trekvogels. En die ploeg heeft nog geen punten te pakken na 2 wedstrijden. Dus een mooie stap voor Coach om weer de punten te gaan pakken en daarmee zich op de tweede plek te nestelen. En dan doet Coach, moet eigenlijk ook wel als degradant zijnde echt wel mee om de prijzen, laat maar zeggen. En datzelfde geldt voor IJsselvogels. Dat promoveerde juist afgelopen veldperiode naar de overgangsklasse. En het heeft nog geen punten te pakken, maar treft vanmiddag en ook volgende week trouwens meer vogels. En ook meer vogels, nog geen punten te pakken. Dus voor beide ploegen geldt dat het in de komende 2 wedstrijden eigenlijk moet gebeuren. Wordt er dan niet 2 keer gewonnen, ja, dan is het is die tweede plek zeker uit zicht. Dus een belangrijke wedstrijd ook voor IJsselvogels. En ja, zo staat er vanmiddag voor al die 4 de ploegen, korfbalploegen uit de IJsselsportregio, echt heel veel op het spel. En dat maakt het natuurlijk wel leuk, zo'n verkorte veldperiode.
0: Zeker. Eelco, als ik dan eventjes per club inderdaad het weer mag langslopen samen met jou. Te beginnen natuurlijk bij KCC dan inderdaad, want je zegt al, KCC sterk hervormd sinds deze zomer. Hoe uitzonderlijk is het dan inderdaad dat ze er nu 1 hebben begonnen en misschien na vandaag wel 2?
1: Ja, nou, het is vooral, denk ik, een leerperiode. Natuurlijk ook een nieuwe trainerstaf. Op het laatste moment vertrokken ook de trainers die eigenlijk al hadden bijgetekend nadat speler nummer 9 aangaf te gaan vertrekken. En ja, heel veel nieuwe spelers dus bij KCC. En dan is het in ieder geval lekker om in ieder geval ook een wedstrijdje te winnen. Want van alleen maar verliezen, daar word je chagrijnig van. Dat geldt voor iedereen, op welk niveau die dan ook sport. Dus ja, winnen, dat is heel goed voor dat groepsproces waar Wilrik Wassink en Robin Diepenhorst als coaches van KCC 1 aan het werk zijn. Richting die zaalperiode, die dus eind oktober zal gaan beginnen voor KCC in de Korfbal League 2. En handhaven daar wordt al een hele moeilijke opgave. Maar dan is het wel lekker als je in ieder geval een goede veldperiode hebt gedraaid. En daar zijn ze op zich mee begonnen. Maar goed, ja, 1 zwaluw maakt nog geen zomer, zeggen ze dan zo mooi. Het zal vanmiddag toch ook echt in die tweede thuiswedstrijd tegen Ondo moeten gaan gebeuren.
0: Ja, dan gaan we ook inderdaad in dezelfde klasse verder met Nieuwekerk. Wat natuurlijk ook een nieuwe trainer heeft. Sinds dit seizoen een bekende ook natuurlijk. Frits Wip, die je natuurlijk in het verleden, zeg ik even aan mogen, bij KCC ook heeft getraind.
1: Ja,
0: wat verwachten we eigenlijk van hem? Zijn ze eigenlijk misschien niet goed genoeg voor dit niveau, maar net wat te sterk voor een niveautje eronder?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Tom. Qua heren heeft Nieuwekerk echt wel een uitdaging. En ook bij de dames. Het is net te zwak, denk ik. Ze hebben natuurlijk een grote ster. Dat is Koen Collé. Veel korfballiekervaring opgedaan bij KCC. Maar ja, van één speler kan je het niet hebben. Je moet het echt met 8 spelers doen. En ik denk eerlijk gezegd dat de breedte net wat te zwak is voor Nieuwekerk om in deze zware pool in de Eredivisie te gaan overleven. Dus ja, het zal elke keer zo zijn dat ze inderdaad de eerste helft van het veldseizoen zich niet rechtstreeks kunnen handhaven, maar dan toch in de degradatiepool weer net te goed zijn om te degraderen. Dus dan blijf je continu pendelen tussen die Eredivisie en de Eredivisie degradatiepool. Dus dat omschrijf je mooi.
0: En dan natuurlijk, ik kan erover blijven doorgaan. Een nieuwe trainer bij COAG. Wat verwachten we daar dan van?
1: Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk zowel op het veld als in de zaal gedegradeerd, COAG. En zij moeten wel aan een stand verplicht zijn om weer mee te gaan doen om de prijzen. Ja, of dat heel realistisch gaat zijn, dat moeten we toch nog een beetje afwachten. Er zijn wat verjongingsslagen binnen het team doorgevoerd. Misschien heeft dat ook wat tijd nodig, maar dit COAG zou in ieder geval niet in de degradatiepool terecht moeten gaan komen. Daar is die ploeg wel sterk voor en zijn ze ook aan een stand verplicht. Dus ik verwacht wel dat COAG zich gelijk in die pool als tweede ploeg gaat handhaven.
0: En want ik ken natuurlijk COAG, het zit vlakbij mijn huis. Ik weet inderdaad, intern weet ik gewoon dat de doelstelling is gewoon kampioen te worden. Zeker in de zaal dadelijk. Dan zijn dit gewoon wedstrijden, denk ik, ook om een groepsgevoel te creëren. En om te kijken van wat is mijn sterkste opstelling, denk ik.
1: Ja, maar toch zie je vaak dat trainers die veldperiode toch andere keuzes maken richting de zaal. Meestal beginnen ze met 6 dames, 6 heren en valt er dan 1 heer en 1 dame af richting die zaalperiode. Dus het zal een beetje puzzelen zijn in krimpen, maar dat ze in ieder geval mee moeten gaan doen om de prijzen, dat is wel duidelijk, ja.
0: En wat verwachten we dan van de IJsselvogels, onze laatste club inderdaad uit de regio?
1: Ja, IJsselvogels, dat is altijd een ploeg die natuurlijk van eigen jeugd moet hebben. Zag een hele beste dame, Jessica van Vlierken, vertrekken naar KCC. En daarna stopten er nog wat andere oudgedienden. Dus ook daar is het weer even puzzelen. Hoe gaat die ploeg eruit zien? Maar zij promoveerden op het veld. Dus dat zij het zwaar krijgen in deze promotiepool op het veld, dat is wel duidelijk. En dat is ook geen schande. En in de zaal is het toch altijd weer kijken welke indeling je terecht komt. Maar ook daar moet IJsselvogel zich ook wel een beetje kunnen gaan roeren in die top 3 eigenlijk. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als COAG.
0: Nou ja, laten we hopen inderdaad. In de komende 4 weken gaan we dat dus allemaal zien. Hoe dadelijk de degradatiepool en eventuele promotiepools voor onze teams eruit gaan zien. Tot 10 oktober gaan ze dan inderdaad op het veld verder met korfballen. En daarna, als het toch even wat kouder begint te worden, heel handig. Lekker de zaal in.
1: Zo is dat.
0: Dan spreken we elkaar binnenkort weer snel. Eelco, dankjewel voor dit. En dan gaan wij richting Avril Lavigne. Dit is Complicated. Maar ik ondertussen ook wel kan zeggen dat Moordrecht tegen SVS bij rust 4-1 staat. En CVV Zwervers 0-0.

0: Avril Lavigne en Complicated hier bij IJsselsport op deze zaterdagmiddag, de 19e van september. Gaan we snel terug naar de wedstrijden. Te beginnen met, laten we beginnen bij de wedstrijd van Nieuwekerk. Zij spelen tegen Sion en zijn al bezig in de tweede helft, hè Kevin?
1: Ja, dat klopt. We zitten in de vierde minuut van de tweede helft en met een fel Nieuwekerk die uit de kleedkamer is gekomen. Dat is toch iets wat we misten, ondanks die 1-0 voorsprong in de eerste helft. Een mooie goal van Stefan van der Vlegel. 1-0 dus voor Nieuwekerk. En ja, ze zijn toch wat feller begonnen die tweede helft. En dat zie je beter, dat doet ze goed. Het spelbeeld gaat beter. Nu toevallig wel een inworp aan de kant van op de helft van Nieuwekerk voor Sion. Op de rechterkant van het veld. Die wordt nu ver ingegooid door Lars Fuik. Die gaat de 16 in. Steven van der Vlegel die kopt weg. Dan balant die bal nog steeds bij Sion. Het balletje wordt even rondgespeeld rond de 16. Het is Leon Bleker. Die vindt de vrije man Kelvin Jongjan. Kan die schieten? Nee, die verlegt de bal naar links. En zo valt er steeds meer ruimte wel voor Sion. Want Nieuwekerk zit er niet kort op dit moment. En de Steven van der Vlegel die gecoacht. Steven van Dies die wordt even makkelijk uitgespeeld aan de linkerkant. Komt daar de voorzet. Goed weggekopt. Hier door verdediger van Nieuwekerk door Mitchell Feijen. Sion herovert de bal. Die zijn fel. Die zitten nu bovenop op de helft van Nieuwekerk. En een overtreding gemaakt door Mitchell Feijen. Een meter of 25 van de goal. En de scheidsrechter geeft hier een vrije trap voor de bezoekers. Die genomen worden recht voor de goal van Kevin de Geus. Dit was toch eventjes toch gevaarlijk voor Nieuwekerk. Ze lieten iets meer ruimte toe op de eigen helft. En dan zie je dat Sion er dan toch wel weer makkelijk onderuit voetbalt. En ja, dan kan Nieuwekerk toch beter weer verder gaan zoals ze begonnen. Die tweede helft er kort bovenop te zitten. Vrijtrap voor Sion. In de 51ste minuut van de wedstrijd mag het Sander Barugan die bal gaan nemen. En eens even kijken hoe dat gaat. Scheidsrechter zet de muur even goed. Gideon Begeer fluit voor de rest gewoon een prima wedstrijd. De muur staat nu op de gepaste afstand. Philip ten Hartog probeert de spelers van Sion nog een beetje af te leiden. En het is nu toch echt tijd dat Sander Barugan die vrije trap gaat nemen. Scheidsrechter gebaard van, ja, neem hem maar. Scheidsrechter, er wordt zo'n vrije trap genomen. De bal gaat net over. Goeie vrije trap, maar bal belandt over het doel van Kevin de Geus. Het gevaar is geweken. 51 minuten gespeeld op Sportpark Dorrestein. Nieuwekerk 1, Sion 0.
0: Gaan we terug naar die andere wedstrijd die inmiddels ook begonnen is. Heer Jan Stam tegen VV Capelle. Ook daar is de voorsprong voor onze club bij ons.
2: Ja, inderdaad. Minuutje 48. Nog weinig gebeurd in de eerste minuten van de tweede helft. Met eigenlijk dezelfde ploegen in het veld waarmee ze de wedstrijd begonnen. Vrije trap nu voor Heerjansdam. En dan moet de bal een heel stuk naar achteren. Ja, goed, scheidsrechter die tot nu toe die Milan Rauwehorst 2 uur rijden vanuit het Overijsselse Diepeveen. Dus die, is uitstekend aan het fluiten tot nu toe. Heeft gele kaarten gegeven op de aanvallen. Tenminste, op de overtredingen was precies goed. En bal nu bij Heerjansdam. Die zullen uit een ander vaatje moeten tappen. Daar is ook iedereen het over eens. Dat Capelle gewoon de betere ploeg was. Feller was. En nu zal inderdaad trainer Edwin de Koning in de rust wel het sein hebben gegeven voor meer agressie. Wel gezonde agressie bij de thuisclub. Vrije trap nu net over de middel.

0: Lijn voor Heerjansdam. Wordt snel genomen en wordt gespeeld naar Wessel Barendrecht. Kan hier aan de rechterkant de bal spelen naar Gianni Straal. Straal aan de bal. Komt de lange bal. Tenminste, dat leek. Nu is de andere Barendrecht aan de lijn. En dan toch nog balbezit voor de thuisclub. Die gaan toch uit een ander vaatje tappen. Komt de bal bij Van Buren. Van Buren tikt die bal door aan de linkerkant. En is het Tjoukou die achter de bal aan had moeten rennen. Maar de bal was te hard over het veld gespeeld. En zo kan Duisterhof kan voor Capelle de bal weer in het spel gaan brengen met een inworp. Doet dat op het gemak. Ik zie deze scheidsrechter nog niet onmiddellijk de vingers omhoog steken voor de 5 seconden. Dat komt natuurlijk wat later in de wedstrijd nog wel. Terwijl nu de bal is bij Nivilac. Nivilac wordt onderuit getikt. Wordt ook inderdaad voor gefloten door de scheidsrechter. En dan moet er een speler weer op het matje komen bij de scheidsrechter Rauwenhorst. En dat is in dit geval Niels Barendrecht. Die krijgt even een waarschuwing voor de overtreding die hij maakt. En ja, goed, overtredingen. Ik hoor erbij eigenlijk wel. Het was niet zo'n hele zware. Nou, de bal nu bij Pollemans. Pollemans gaat nu de bal weer in het spel brengen. Pollemans komt daar een lange trap. Ik denk het wel. Ja, die komt een hele lange trap aan de rechterkant. Maar die wordt weggewerkt. Niet over de zijlijn, maar in de voeten van Urban. Urban dan de bal naar Duisterhof. Die de bal even terugspeelt op keeper Essayas. Die ik nog even heel kort in de rust sprak. En ja, zei ook van ik heb eigenlijk nog helemaal niets te doen gehad. En dan, hoopte hij niet dat in de tweede helft hetzelfde zou gebeuren. Nu de bal. Nivilac kan er niet bij. Ja, Nivilac voor het eerst dan in de basis als spits. Heeft het gewoon moeilijk omdat hij heel weinig goede ballen krijgt. Terwijl nu keeper Kok sneller bij de bal is dan Urban. En zo is het hier na 50 minuten nog steeds 0 tegen 1.
1: 0 tegen 1. Daar dus kan ik ondertussen vertellen dat CVV Zwervers op een voorsprong is gekomen. Zij staan nu met 1 tegen 0 voor. Dankzij een doelpunt van Marengo gaan wij door naar Nieuwkerk tegen Sion. Waar Kevin Nieuwkerk volgende week de tegenstander is op Sportpark Ahoek van CVV Zwervers.
2: Ja, dat wordt een hele mooie wedstrijd. De Nieuwkerk er altijd 1-0 voor. Moet hier een hoekschop weggeven door de goede actie van aanvaller Len Bleker. Len Bleker leek een minuut geleden weggestuurd te worden voor een 1-op-1 situatie. Deed hij goed hoor. En de scheidsrechter die floot voor buitenspel. En ja, iedereen had hier toch een beetje twijfels of dat zo was. Maar dat viel natuurlijk wel positief uit voor Nieuwkerk. Nu hebben we even een korte blessurebal van Thomas Stiller. Die op het veld ligt. Die schijnt in het gezicht geraakt te zijn. Verzorger komt het veld op. Hoekschop dus wel dadelijk voor Sion. En het spel golft toch een beetje op en neer nu deze tweede helft. Na 5 tot 10 minuten de tweede helft. Zie je toch dat er meer ruimte valt op het veld, op het middenveld vooral. En Sion toch echt die gelijkmaking wil gaan maken. En Nieuwkerk geen genoegen neemt met de 1-0 stand. En ook op zoek is naar die tweede. En dat maakt het spel toch leuk. Het maakt het een stuk aantrekkelijker. En nu we toch nog steeds een blessure hebben, kunnen we beter even gaan naar Capelle, denk ik. We zitten in de 56e minuut. 1-0 Nieuwkerk.
1: Gaan we weer terug naar die andere wedstrijd. Dat is Heerjansdam tegen VV Nieuwkerk. Hans Stofkoper.
0: Hier is het de 8e corner voor Capelle. Maar ook die levert op dit moment niks op. De bal gaat helemaal over de hele linie. En wordt dan uiteindelijk een inworp voor Heerjansdam. Bal nu weggespeeld. Opgevangen door Azaroyali. Bal over de zijlijn. Komt er een inworp weer voor Heerjansdam. Ja, die wel snel aan de bak willen om naar die gelijkmaker te gaan. Maar tot nu toe staat het verdedigend in tegenstelling tot de laatste twee wedstrijden tot nu toe heel sterk voor Capelle. Met nu de vertrouwde Pollemans weer in de basis. En ook Fetarië en op de vleugels natuurlijk ook weer terug in de basis. Duisterhof. En bal wordt nu de vrije trap. Wordt genomen precies op de middenlijn. Gaat even teruggelegd worden op Barendrecht. Die kan even rustig die bal opdrijven. Ziet hier aan de rechterkant Gianni Staal, maar die krijgt hem niet. Gaat de bal weer een rondje achterin. Ja, als ze zo blijven voetballen, dan hoeft Capelle niks te duchten. Nog steeds alsmaar rondspelen achterin. Nu niet meer. Nu gaat de bal de diepte in. Maar slordig komt de bal uiteindelijk via een Capelle speler nog steeds weer terug helemaal achterin bij Nathan Canlas, die nog op eigen helft loopt, nu langzamerhand over de middenlijn loopt, legt de bal dan even breed op aanvoerder Homan. Homan legt hem dan ook weer terug op eigen helft. Ja goed, ik denk dat het gewoon goed verdedigd is van Capelle, wat ervoor zorgt dat Heerenveen dus niet tot een goede aanval kan komen. Nu op de middenlijn weer een inworp voor Capelle. We zitten in de 54ste minuut en nog steeds leidt Capelle hier met 0 tegen 1.
3: Altijd doeltreffen. Dit is IJsselsport.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop. Dat wil ik zeker zeggen tegen Hans Tofkoop en ook tegen Kevin Vuisting, want die zit bij Nieuwkerk tegen Sion.
1: Ja, zojuist een hoekschop voor Sion die over het goal werd gekocht van Kevin de Geus. Nog altijd 1-0 voor Nieuwkerk. We zijn nu 60 minuten onderweg hier op Sportpark Dorrestein. En het is vooral Sion met wat meer balbezit in de tweede helft. En wat een spel probeert te maken op de helft van Nieuwkerk, maar nog geen echte kansen weet te creëren. Nieuwkerk nu een balbezit probeert op te bouwen, is ook niet dat Nieuwkerk rustig aandoet. Maar zoals eerder gezegd, toch op zoek is naar die 2-0. Maar komt er moeilijk doorheen. En Sion heeft beter van het spel in de tweede helft. Komt goed uit de startblokken, maar ze moeten ook wel natuurlijk. Met een 1-0 achterstand. Sion wel een goed bekertoernooi achter de rug tot nu toe. Met 2 overwinningen en 1 gelijkspel. Zaten lekker in, dus die verwachten ook natuurlijk hier een resultaat. En dat zie je ook aan het spel, dat het steeds beter gaat. Sion nu een bal bezit.
0: Kevin, ik moet je onderbreken voor ontwikkelingen bij Heerjansdam Capelle, Hans Tofkoper.
2: Ja, geen goede ontwikkelingen voor Capelle. Het werd de 7e corner voor Heerjansdam. De corner werd genomen door Jordi van Buren. En keihard ingekopt door Wessel Barendrecht. Het is hier 1-1.
0: Gaan we verder, Kevin.
1: Nou, Nieuwkerk een bal bezit. Een goede interceptie zeg van Feijen op de helft van Sion. Nu is het Nieuwkerk in aanval met de Vermeulen. Met 2 man in zijn rug, moet even terug. Speelt de bal terug, Nieuwkerk een bal bezit. De bal gaat naar rechts. De bal gaat naar Quinten Korthorst. Heeft heel veel ruimte, kan ze opstomen richting 16. Speelt de bal toch naar rechts naar Filip den Hartog. Die zoekt zijn man op. Die gaat richting de cornervlag, komt met de voorzet. Goed bij de eerste paal, die wordt iedereen gemist. En daar is het oppikken geblazen voor Sion. Dat is goed opgepikt van Vincent Verbond. Die stond daar scherp op te letten. En uiteindelijk een overtreding gemaakt van de speler van Nieuwkerk. En mag Sion een vrije trap gaan nemen. Er komt ook meteen een dubbele wissel aan voor de bezoekers. Het zijn spelers Jelmer van Leeuwen en Sam het Hart die erin komen. En wie er uitgaan is nog even niet bekend. De scheidsrechter wacht er ook op. En zo is dit dus de eerste wissel aan de kant van Sion. In de 63e minuut zijn het dus twee invallers. Het is even kijken. Nummer 14 gaat eraf. Kelvin en Jongejan. En nummer 5, Lars Fuik, die toch een prima wedstrijd speelde, moet ook het veld verlaten. 63 minuten zijn we onderweg. Nu is het een vrije trap voor Sion op eigen helft. Die mag genomen worden door Vincent Verbond. Die dus net heel goed stond op te letten bij die vrije trap van Filip den Hartog. En dat was toch even het gevaar van Nieuwkerk, hoor. Ze kunnen er goed en snel uitkomen. Daar hebben ze ook snelle aanvallers voor met Jason Vermeulen in de punt. Links Labiet en rechts hebben Hartog. Ten Hartog. Nieuwkerk balbezit gaat het weer proberen met Steven van der Vleegel. De enige doelpuntenmaker met een lange paas naar rechts naar Den Hartog. En die wordt binnengehouden. Ja, doet hij goed? Nee, net niet. Sion mag een bal gaan inwerpen. Dat is jammer. Dat was een grote kans. Had het kunnen zijn. We zijn 63 minuten onderweg. Het staan er altijd 1-0.
0: 1-0, daar staat het nog wel goed voor Nieuwkerk. Voor Capelle daarentegen, Hans, is het helaas 1-1 geworden.
2: Ja, wat ik al kon voorspellen is dat natuurlijk Heerjansdam op weg ging naar de gelijkmaker. En het was in de 57e minuut al een poging van Tjoukwu, die heel hard rechtsdoor liep. Loste een keihard schot in de benedenhoek. En toen was het keeper Essayas die de bal uitstekend verwerkte. En het werd een corner. Ja, en uit die corner was het werkelijk een mooie corner genomen door Van Buren. En toen was het keihard inkoppend Wessel Barendrecht die onder luid gejuich hier de thuisclub op 1-1 zette. Ja, het was een schitterend doelpunt, hoor. Alleen denk ik ook weer, ja, waar zijn de lange verdedigers van Capelle? Nu de bal bij keeper Essayas die net daarvoor geweldig redden en even daarna dan het nakijken had bij de kopbal van Baardrecht. Nu hier aan de bal, vlak voor mij van Balen. Speelt de bal diep, doet het goed. Kan een... Oh, nou. Ja, penalty. Penalty voor Capelle. Ho, ho, ho, ho. Penalty voor Capelle. En dan is het inderdaad Letwori. Die wordt onderuit gelopen door, moet ik even kijken, door Canlas. Canlas die loopt Letwori onderuit. En dan is het gewoon een penalty. En we hebben hier geen VAR. Dus er is verder niks meer aan te doen. Maar in de 62e minuut krijgt Capelle een penalty. En de gele kaart is er dan nog even. Dat hoort er dan ook bij voor Canlas. Nou, de kans voor Capelle om weer op voorsprong te komen. Ja, natuurlijk waren ze boos bij. En ik moet zeggen, het viel wel mee die overtreding. Maar ja, scheidsrechter Rauwenhorst stond er bijna bovenop en was heel gedecideerd. En dan gaan we even kijken wie gaat de penalty nemen. Ik zie Veta hier daar staan, ik zie Urban daar staan. En zo te zien gaat het Nino Urban. En die gaat proberen Capello weer op voorsprong te brengen. Langzaam de aanloop nemen, niet aarzelen. Keeper Kok staat te springen op zijn doellijn. En dan wordt het het fluitsignaal van de scheidsrechter. Komt die bal, Urban, doelpunt, ja. Capelle leidt hier na 63 minuten met 2 tegen 1.
3: Nummer 7, Nino Urban.
0: Dan gaan wij eens kijken bij die andere wedstrijd. Dat is de wedstrijd van Nieuwkerk. Zij nemen het op tegen Sion, Kevin Wuizing.
1: Ja, nog altijd 1 tegen 0. Wat had 2 tegen 0 eigenlijk moeten zijn? Een hele goede actie van Steven van der Vlegel. Die werd neergelegd op de rand van de 16. En dat is natuurlijk een uitstekende plek voor een vrije trap. Maar die werd helaas door Manasse Labiet net over het doel geschoten. Maar dit was echt de kans eigenlijk om gewoon 2-0 te maken. De enige echte grote kans tot nu toe van Nieuwkerk in de tweede helft. Nieuwkerk weer balbezitter. Sion begint steeds meer foutjes te maken achterin. Het tempo gaat iets omhoog en daar hebben de bezoekers toch wat meer moeite mee. Nou, nu zit Sion in balbezit met aan de linkerkant van het veld. Daar mogen ze nu gaan aanvallen met, even kijken, Jelmer van Leeuwen. Die geeft de bal voor. Die blijft een beetje hangen in de 16. En daar krijgen ze toch uiteindelijk een hoekschop uit. En zo mag Sion een hoekschop gaan nemen. Net ook een record, denk ik, voor Sam het Hart. Die stond net dus in het veld. Die werd erin gebracht en na misschien wel 10 seconden was hij dus degene die Steven van der Vlegel eventjes torpedeerde op de rand 16 en ook meteen een gele kaart kreeg. Eerste gele kaart van de wedstrijd, dus voor Sam het Hart die net 10 seconden in het veld stond. Hoekschop nu genomen aan de linkerkant, weggewerkt door Nieuwekerk. Wordt ver weggeschoten, bal wordt opgepikt door Jelmer van Leeuwen namens Sion. Die kan terug, die doet dat goed naar zijn medespeler Jorginho Dietrich. Speelt de bal naar Lorenzo Braaf en de bal is weer helemaal links. En op de helft van Nieuwkerk kan dit weer gevaarlijk worden. Is het Barragan met een 1-op-1 situatie tegen de verdediger van Nieuwkerk. Komt er niet voorbij, moet even terug. Toch in de 16 gekregen die bal, krijgt hem terug Barragan. Schot wordt gekraakt. Goed verdedigd door Mitchell Feijen, maar de bal blijft achterin bij Nieuwkerk. En nu is het een goede kopbal van Thomas Tiller. Die even terug in de handen van Kevin de Geus, zodat het gevaar geweken is en ook de rust weer teruggekeerd. En Kevin de Geus heeft haast. Die speelt de bal meteen al naar speler Labiet. Die met een lange paas naar voren. Nee, die belandt helaas bij de verdediging van Sion. Bij Sam het Hart. De man van de snelste gele kaart van dit seizoen, denk ik. En zo zijn we 68 minuten onderweg op Sportpark Dorrestein. En staat het 1-0 voor Nieuwkerk.

0: Night to Remember hier bij IJsselsport. Voor het nieuws gaan we weer terug naar de wedstrijden. Te beginnen bij de wedstrijd van VV Capelle. Ze staan op een voorsprong, toch Hans, tegen Heerensdam?
1: Inderdaad, nog steeds 2 in voorsprong. En daarnet weer, er was 1 wissel. Nivilac, die werd gewisseld. Een logische wissel voor Fanny Waandels. En toen kwam er op rechts een voorzet van Nino Urban. En Waandels kopte onmiddellijk in. En die bal scheerde net over de lat. Jammer genoeg had het hier dan 1-3 kunnen zijn. Terwijl er net een onnodige gele kaart was voor Fetahi. Er was wat, onzekerheid over een uitbal. En oh, daar komt, kijk uit. Nee, dat loopt goed af. Maar het was uiteindelijk een uitbal voor Heerensdam. En toen protesteerde Fetahi een beetje te heftig bij de scheidsrechter. En dat betekent uiteraard een gele kaart. Jammer, maar dat kan gebeuren in de vuur van het spel. Nu de bal weggekopt weer door Duisterhof. Prima weer. En dan ligt er een speler. Ja, dat is Kassels. Maar dat is meestal, die gaat liggen en die mankeert niks. Maakt een hoop gebaar, wrijft een beetje over zijn achterhoofd. Maar dat trapt scheidsrechter diepe, of scheidsrechter, hoe heet die, Rauwhorst niet in. Nu, de mogelijkheid, Capelle, overtreding begaan. Er worden veel overtredingen begaan op dit moment. De strijd wordt feller, natuurlijk. Capelle verdedigt fel en Heerensdam valt fel aan intussen. In de 70ste minuut van de wedstrijd. Komt die bal aan de rechterkant. Is het toch ook weer. Dat is Straal die daar de bal heeft. Die probeert de bal door te tikken. Wordt overgenomen. En dan geen overtreding. Maar weer een goede actie van Straal. Bal nu alle spelers. Behalve de keeper op de helft van Capelle. Bal even teruggelegd op verdediger Canlas. Die dus bij die penalty uiteraard geel kreeg. Dat hoort er tegenwoordig bij. Dan de bal. Straal geeft de bal door. Maar dan wordt hij goed opgepikt door Van Balen. Speelt de bal in de diepte richting Waandels. En Waandels wordt de voet was gezet door Canles. Bal over de zijlijn voor mijn neus. Wordt er snel ingegooid naar Waandels. Maar die... daar wordt ingegooid. Niet op de plaats waar die ingegooid had moeten worden bij de middenlijn. En zo is er even rust in het veld. En mag Rodenburg de bal weer in het spel gaan brengen. Ja, nog steeds die 2-1 voorsprong. En ik ben misschien nog vroeg, maar stel dat het hier gewonnen wordt, dan wordt het een historische zege voor Capelle. Want in de vorige 6 ontmoetingen tegen Heerensdam is ze dat niet gelukt. Maar we hebben nog lang te gaan. We hebben nog zeker 20 minuten te gaan. Terwijl Letwoorn nu de kans krijgt. Kassels geeft de bal aan de rechterkant aan Urban. Die prima loopt te voetballen. Urban die bal voor. Die raakt hem kwijt. Ja, hij gaat liggen in de 16. Maar dat heeft ze helemaal niet nodig. Hij moet gewoon weer opstaan en voetballen. Ja, hij staat ook inderdaad erop. Ik denk dat hij wat kramp heeft in de kuit. In ieder geval is de bal nog steeds in het bezit van Capelle. Nu de bal bij Van Balen aan de linkerkant. Terwijl Urban nog steeds in het strafschopgebied ligt. Blijft liggen. En dan zal het toch even een onderbreking moeten zijn. Want hij is niet in staat. Ja, trapt de bal dan ook uit Capelle. Want anders dan, terwijl er nu een overtreding wordt begaan. En nu is het inderdaad Urban die weer opstaat. En dan kijk ik even naar de bank. Roy Brinkman, of hij van plan is om... het valt allemaal wel weer mee bij Urban. Hij hinkelt wat, hij loopt wat. En je zult zien, als direct de bal op rechts gespeeld wordt, dan vliegt hij er weer in. Wel een dubbele wissel nu bij heer Jansdam. Even kijken, Wessel Barendrecht. Die gaat sowieso het veld verlaten.
0: Dan gaan we ondertussen eventjes naar die andere wedstrijd. Want vlak voor het nieuws wil ik toch ook nog kijken bij Nieuwkerk tegen Sion. Kevin Vuisting.
2: Ja, 76 minuten van de wedstrijd. Nog altijd 1-0 voor Nieuwkerk. Sion is nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die komt er tot nu toe niet. Nieuwkerk speelt tot nu toe ook een goede wedstrijd. Stand 1-0.
3: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 4:00.
4: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er van afgevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag. Met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon. En dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
0: We zijn weer terug met het laatste uur van IJsselsport op deze zaterdagmiddag. Gaan we snel terug te beginnen. Even kort kijken bij de wedstrijden bij Heer Jan Sam Kapelle. Is er nog wat gebeurd anders tijdens het nieuws?
1: Ja, alleen wat wissels bij Kapelle. Jesper Kussen is in het veld gekomen en Billy Plattenschor. En verlaten hebben het veld de geblesseerde Urban en Tigo Letwory. Terwijl er nu een kans is voor Kapelle. De invaller Bel, die geeft de bal voor. Oh, gelukkig niemand erbij. Het is hier nog steeds 2-1 voor Kapelle.
0: Gaan we door richting die andere wedstrijd. Nieuwkerk tegen Sion. De tegenstander van 7 VZW volgende week. Gaan ze daarheen met een goed gevoel, Kevin?
2: Nou, tot nu toe spelen ze een behoorlijke wedstrijd. Het staat nog altijd 1-0 voor Nieuwkerk. Met nu een aanval met een hele grote kans. Daar gaat invaller Jordan Goud in de 16. Die schiet Jordan Goud. En wat een redding van de doelman van Brian Struis. Net een dubbele wissel aan de kant van Nieuwkerk. Jordan Goud en Luc Spijer. We zijn erin gekomen voor spits Jason Vermeulen. En misschien wel man of the match Stefan van de Vlegel. Stand 1-0.
0: 1-0 daar dus. Gaan we zo meteen verder met deze wedstrijden. Nou, het...
3: Ja. Dit is IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Tom Alderliesten.
0: Nou, dat ik natuurlijk zeg, dat is dus de laatste 20 minuten zijn ongeveer van beide wedstrijden. Die begonnen zijn om 2:30. Kapelle en ook Nieuwkerk staan op een voorsprong. Gaan ze de 3 punten over de streep trekken of komen er toch nog verrassende ontwikkelingen? We gaan het horen van zowel Kevin Vuisting als ook van Hans Stofkoper. En laten we daar eens beginnen bij Heerjansdam tegen VV Kapelle. Hans Stofkoper.
1: Inval op met die platte schor, verspeelt de bal nu. Ja, er komt toch wel weer druk van Herensdam. Die hebben ook twee nieuwe spelers ingebracht. Clarence Bijl en Jari Zijderveld. Ja, die gaan natuurlijk op jacht. Terwijl nu de bal terecht komt bij Zijderveld. Geeft de bal voor, maar goed ingrijpen van keeper Sayas. Die de bal klem heeft en de bal weer in het spel moet gaan brengen. Terwijl de scheidsrechter natuurlijk nu al die vijf tellen doet. Lange uittrap aan de rechterkant richting Kusters. Nou, die kan er niet bij, maar de bal gaat over de zijlijn. Mag er ingeworpen worden door Capelle. Eens kijken of er nou weer snel de... Want zeker in die laatste fase gaan die handen van die scheidsrechter snel omhoog. Dan gaat hij alweer de vijf, de vier. Maar dan wordt die spelers weten dat intussen. Terwijl nu de Baandels de bal heeft. Doet dat prima naar Platterschor. Die geeft de bal door hier aan Rodenburg. En dan Van Balen. Van Balen, die kan die bal voortrekken, maar dat gaat niet goed. En nou schieten van een afstand. Platterschor had dat misschien gekund, maar hij was te langzaam. En dan is het uiteindelijk Azaroyali. Prima wedstrijdspeler. Het geeft de bal aan Duisterhof. Ook weer beter spelend. En dan komt die bal. Kopbal. En dan komt het doelpunt. Nee, buitenspel. Buitenspel. Hij ging er trouwens niet in. Maar het was sowieso buitenspel geweest van Kusters. Die vlak voor de keeper stond. En keeper Kok pakte die bal nog. Het is hier zeer spannend. De laatste 10 minuten gaan in. Komt natuurlijk wel de nodige extra tijd bij. Maar toch nog een aantal invallers bij... Bij Herensdam. Ik zie dat Niels Barendrecht het veld verlaat. Dat Tim Groeneveld het veld verlaat. En er komen allemaal weer nieuwe spelers in het veld. We gaan even kijken wie dat zijn voor het verder verslag. In ieder geval een verdediger komt erin. Ik denk dat zal waarschijnlijk wel nummer 3 Rob Vermeer zijn. En dan gaan we kijken hoe dat... En er komt ook nog een aanvaller bij. Ik ga even kijken zodra de heren zich omdraaien. Dan kan ik zien wie het zijn. Het is in ieder geval hier... Het is inderdaad Vermeer die in het veld is gekomen. En de andere speler, dat moet ik nog even kijken, die gaat nu bij de bal komen. Die kan niet bij de bal. En dat is Devin Owens. Hier gaan we kijken. Nog 10 minuten op de klok. En de stand nog steeds 2-1 in het voordeel van Capelle.
0: Gaan we door naar die andere wedstrijd. Nieuwkerk tegen Sion. Kevin Vuisting.
2: Yes, we hebben de 83 minuten op zitten. 1-0 voor Nieuwekerk. Net weer een goede kans voor de hoekschop van links. Werd genomen door Labiet en goed ingekopt door Mitchell Feijen. Maar die bal ging net naast. Nu is het Sion die probeert op te bouwen, maar moet weer terug. Nieuwekerk speelt een behoorlijke laatste 10 minuten nu, moet ik zeggen. Veel mogelijkheden gecreëerd, wel meer balbezit. En het lijkt er meer op dat die 2-0 zou gevallen eerder dan de 1-1. Maar nu is het toch Sion in balbezit. Op de helft van Nieuwekerk. Aan de rechterkant van het veld wordt geen druk gezet. Sion kan gewoon de bal terug rond blijven spelen. Gaat even terug naar spelen.
0: Kevin, ik moet je onderbreken, want er is een penalty gegeven bij Herensdam tegen Capelle.
1: Ja, en nu aan de andere kant. Er kwam een bal in de 16. En er werd Van der Made werd heel licht geduwd in de rug. Ja, scheidsrechter stond er bijna bovenop. Ik dacht dat het Duisterhof was, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar onvermiddellijk wijst hij nu ook naar de stip. En nu is het Herensdam wat in de 82e minuut een penalty mag nemen. Even kijken wie gaat hem nemen. Ik zie dat, even kijken, Luc aanvoerder. Luc Hooman de bal in de handen neemt. En die gaat proberen de bal tegen de touwen te gaan. En dan zou het hier 2-2 worden. Ja, twee penalties. Ik vond misschien allebei wel makkelijk gegeven. Maar in ieder geval, dat is niet meer terug te draaien. Luc Hooman, de aanvoerder. Keeper Esayas wordt de held van deze wedstrijd. Of is het Hooman? Dan komt hij vrij. Die komt hij. En dan gaat erin. Het is hier 2-2.
0: Dan gaan we weer terug naar jou, Kevin, naar Nieuwkerk tegen Sion.
2: Yes, Sion nu in balbezit op eigen helft met Jorginho Dietrich met een goede interceptie net op een aanval van Nieuwkerk van Luc Speyer die er aan de linkerkant vandoor ging. Maar een goede tackle hoor, van deze verdediger van Sion. En die zorgt ervoor dat de speler van Nieuwkerk dus niet alleen op het doel afloopt van Sion. Nu Nieuwkerk in balbezit op eigen helft. Mitchell Feijen hanteert de lange bal. Nou, die komt er toevallig wel aan bij een speler van Nieuwkerk. Er wordt nu even teruggespeeld door Jordan Goud, de man van de kans net hoor. Met een hele goede actie in de 16. Zijn eerste balbezit van de wedstrijd, een minuut of 5 geleden. En nu is het Nieuwekerk nu met Mitchell Feijen. De bal wordt in de middencirkel een beetje rondgetikt. Dat doen ze goed hoor. Een paar goede combinaties ook gezien met Thomas Tiller. Thomas Tiller verlegt de bal naar rechts. Is het Labiet, speelt de bal naar Tiller. Die speelt even twee man uit. En is het toch Marijn Langhorst die de bal hanteert en nu even terugspeelt. Ja, dat doen ze goed. En de trainer van Sion, die gebaart ook van jongens, we moeten er achteraan meer druk zetten. Want er zijn veel te veel ruimtes nu op het middenveld waar er een Nieuwekerk gewoon lekker erheen kan voetballen. Dus het Quinten Korthorst. Die heeft alle tijd de ruimte, speelt de bal even op het middenveld. En zo gaat het balletje heerlijk rond hoor. Een soort rondootje zien we hier op midden. En totaal geen stress aan de kant van Nieuwekerk. Zo ziet het er niet uit. En nu dan misschien toch een aanval. De lange bal die gaat fout. Dat is jammer. En die komt in de voeten van Vincent Verbond. En die knalt die bal gelijk naar voren voor Sion. Die probeert gelijk de aanvaller te bereiken. Dat lukt wel. Alleen de bal springt van het hoofd. En is het nu Nieuwekerk weer in balbezit. Met aan de linkerkant van het veld. Even kijken wie is daar. Dat is Luc Speyer. Die speelt de bal even naar Labiet. Langhorst, die speelt de bal in de Speyer. Speyer in balbezit. Rand 16 speelt de bal naar Labiet. Labiet in de 16 gaat hij schieten. Speelt een man uit het links. Schiet, gekraakt. Zo blijft de Nieuwekerk in balbezit met Goud. Die legt de bal even terug. Geschot hier van... Nee, goede redding zeg. Geschot van Stefan Diest. Stefan van Diest. En Doelman stond weer op de juiste plek. En de bal wordt weer naar voren geschoten door Sion met Len Bleker. Nog een goede speler hoor, vriend van Sion. Maar wordt klemgezet door Mitchell Feijen. Uitstekend verdedigd. En is het Nieuwekerk wat weer kan gaan opbouwen. Nieuwekerk, de bal bezit op eigen helft. Het balletje wordt rondgespeeld naar rechts. Is het Quinten Korthorst. Wordt ook totaal niet op de huid gezeten. Dus heeft alle ruimte om Labiet aan te spelen. Die krijgt de bal. En die stoomt op de helft van Sion. Gaat er wat gebeuren. Labiet gaat één man voorbij. Heeft er nog drie om zich heen. Gaat er 1-2 aan met Goud. Krijgt hem terug. Labiet gaat in de 16. Labiet schiet en het schot gaat naast zich. Wat een kans was dit. En nu was het toch Manasse Labiet die de wedstrijd vlot had moeten gooien. Met een uitstekende kans. Maar die schiet de bal bijna de parkeerplaats op naast de kruising van de goal. En dat is jammer zeg. En zo is het na 88 minuten voetbal nog altijd 1-0 voor Nieuwekerk tegen Sion.
0: Dan gaan we even kijken naar een tussenstand bij de wedstrijd tussen Zwervers en MVV 27. Waar Zwervers momenteel 2-1 achter staat. Nadat ze dus via Maringo op een 1-0 voorsprong kwamen. Gaan we nog snel terug. Dan gaan we richting, sowieso richting het slot natuurlijk van deze wedstrijden. Dus laten we beginnen dan bij de wedstrijd van Heer Jan Tam tegen VV Capelle aan Stofkoper.
1: Tiende corner voor Capelle. Zou het dan eindelijk een keer uit de corner lukken zoals het wel lukte bij Heerensdam. Nog steeds die 2-2 stand. Spanning al om. Komt die bal, die komt goed voor. Wordt weggekopt, wordt ingekopt. Oh! En die wordt ingekopt door Fetahi. Wordt dan gered door de keeper in ieder geval. Of door een verdediger. Hij was op weg naar het doel. Maar het is hier uitermate spannend natuurlijk in die laatste minuten. Maar jammer van die penalty. Je kon ook niet goed zien. Want er komt een doelpunt, er komt een doelpunt. Nee! Oh! Nee, achter is de bal. Oh, oh, oh. Daar ligt van alles op de grond. Duister of ligt er. Ik zie Pollemans liggen. De keeper ligt geblesseerd op de grond te verdedigen. Maar ze staan gelukkig allemaal weer op. En de spanning is hier uiteraard om te snijden. Het was een schermutseling. Ja, echt vlak voor het doel. En ja, uiteindelijk geen doelpunt. En die scrimmage eindigde dan gewoon in de bal dat hij achterging. Maar het is hier super, super, super spannend met die 2-2 stand. Met op dit moment nog 4 minuten officiële speeltijd.
0: Dan gaan we door richting die andere wedstrijd. Dat is Nieuwekerk Sion, Kevin Vuissing.
2: Ja, we zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. De 89ste minuut. 1-0 voor Nieuwekerk tegen Sion. En Nieuwekerk in balbezit met Labiet. Die toch de tweede helft nog beter is gaan spelen dan de eerste. Net een hele grote kans kreeg om die wedstrijd gewoon op slot te gooien. Had 2-0 moeten maken. Maar schoot de bal over. En daar gaat Sion er ineens vandoor. Daar is uitstekend verdedigd. Goed gedaan door Stefan van Diest. Want dit was een kans voor Sion van Rajan Bouanouk. Die er vandoor ging. En er leek even 1-1 te komen te staan. Maar dit was goed verdedigd. Door de captain van Nieuwekerk. Sion wel nu dus een bal bezitten voor een inworp op de helft van Nieuwekerk. Aan de linkerkant van het veld is het Sander Barragan die de bal heeft. Die maakt even een combinatie met Sven Groeneveld. En nu moet Sion even naar rechts. Dat doen ze ook. Daar ligt de ruimte. Maar er wordt goed gekanteld door de thuisploeg. Waardoor er weinig ruimte is nu voor Sion om uit te voetballen. Dus het balletje moet weer terug. Nieuwekerk zit er bovenop. En dat gebaart Gijs Zwaan ook, de coach. Dat het echt fel moet nu gaan. Een paar minuten. We zitten in de 90ste minuut van de wedstrijd. En Sion nu met een aanval. Komt daar een aanval? De bal wordt breed gespeeld. Nee, de bal moet weer terug. Goed verdedigd van Nieuwekerk. We zitten na 91 minuten en zitten er bijna op. Maar staat er nog altijd 1-0 voor Nieuwekerk.
0: 1-0 voor Nieuwekerk dus. Laten we dan gewoon weer teruggaan naar de wedstrijd tussen Heerensdam en VV Capelle aan Stofkoper.
1: 11e corner. Weer te laag getrapt. En nu misschien is het Pollemans. Die kan er niet bij. En dan wordt de bal hard weggewerkt. En dan krijg je onmiddellijk weer een tegenhaal. Wat een spanning is het hier. Het is geweldig. Nu aan de rechterkant is het Groeneveld. Groeneveld gaat voorbij zijn tegenstander. Kan die bal direct voortrekken. En dan... Oh! Ho, ho, ho! op Oof van de Made die mist daar de kans op de overwinning voor Heerensdam. 100% kans. De bal werd voorgezet door Groeneveld. En hij loopt in die bal. En dan, ik denk van een meter of 2-3 voor het doel, weet hij toch nog de bal hoog over het doel te schieten. En dat was inderdaad de kans voor Heerensdam. Terwijl er nu nog een invaller komt bij Heerensdam. Dat is dan de laatste. Maar dit was de kans om alsnog Capelle een nederlaag te bezorgen. Het zou onverdiend zijn. Maar ja, dat is eenmaal, dat gebeurt nog eenmaal in de sport. Terwijl er dus nu bij Rikal Kayaturan in het veld is gekomen bij de thuisclub. Uittrap van Essayas zit in minuut 89. Snel even over nog naar Nieuwekerk.
2: Ja, dankjewel Hans. We zitten in de 93e minuut of 94e minuut al van de wedstrijd. 1-0 voor Nieuwekerk. En Nieuwekerk mag gaan ingooien op de helft van Sion. Luc Snijder is net ingekomen voor captain Stefan van Diest. Nog een laatste wissel van trainer Gijs Zwaan. En ja, zoals het ervoor staat, blijven die 3 punten dadelijk in Nieuwekerk, hoor. Dat zou lekker zijn. Met goud in balbezit voor Nieuwekerk. Die laat de bal de zijlijn lopen. En nu mag Sion de bal gaan ingooien. Hele lange inworp. Gaat zo richting de helft van Nieuwekerk. Nieuwekerk, beetje feien, wint het wel. Maar er schijnt een overtreding gemaakt te zijn op spits Len Bleker. Dus de scheidsrechter geeft toch nog even een vrije trap op de helft van Nieuwekerk voor de bezoekers. De bal ligt misschien aan een meter of 40 van de goal ver weg. Maar iedereen, alles en iedereen op de helft van Nieuwekerk. Behalve doelman Brein Struis van Sion. Een vrije trap gaat genomen worden door Vincent Verbond richting 16 waar iedereen staat. Scheidsrechter gebruikt voor jongens speelmaak. Gaan ze afluiten. Misschien is dit wel de laatste kans van de wedstrijd. En die laatste kans is dan voor Sion. Scheidsrechter gebruikt dat de vrije trap genomen mag worden. Het duurt even. Hij heeft geen haast. Vincent Verbond neemt er nu wel richting de penaltystip. Daar gaat die bal. Iedereen de lucht in. Kopbal gaat naast. Nee hoor, wordt nog even opgepikt door Kevin de Geus. En Kevin de Geus die zegt, jongens, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nee, ja. Nee, die Kevin de Geus legt de bal neer. Gaat toch voor de lange paas. Richting Filip den Hartog. Die bal die komt niet aan. En zo mag Sion weer hem oppikken en is het gevaar weer geweken. Er wordt een beetje rond het middenveld rondgetikt. En is er nog een kans dan in de laatste minuut? Komt alweer doorgekopt, Sion hier dan. Nee, wordt die bal neergelegd. Geen strafschop, een goed duel hier. Iedereen vraagt om een strafschop. Radio Boanoeg werd neergelegd. Maar Mitchell Feijen deed dus gewoon reglementair. En zo is het na 95 minuten voetbal nog altijd 1-0 voor Nieuwekerk tegen Sion.
0: Ja, Hans, ga jij maar even verder. Dan horen we zo meteen inderdaad of de wedstrijd van Kevin Vijssen al bijna afgelopen is.
1: We zijn hier 30 seconden in de extra tijd. En ja, het zou ook door. De Livio Soares is nog in het veld gekomen voor Van Balen. Maar dat is een verdediger, ik denk. Terwijl. Oh, keeper. Ja, keeper Essayas ligt geblesseerd op de grond. Dus ik zou zeggen, laat Kevin het even afmaken.
2: Nou, dankjewel Hans, dan gaat Nieuwekerk nog een keer met Labiet. Nee, goed verdedigd door Sion. En ik denk dat het, ja, het zo gebeurd is hoor, nog misschien 30 seconden te gaan. Sion probeert het nog aan de linkerkant van het veld met Sander Baragan. Goed verdedigd door Lars van der Wielen. En die krijgt ook een applaus van een volle tribune hoor, hier op Sportenburg Dorrestein. Iedereen zit er klaar voor, iedereen kon niet wachten voor die eerste competitiewedstrijd op de club. En het zit helemaal gevuld en zo is het Van der Wielen die een staande ovatie kreeg na zijn ingreep. Of voor zijn ingreep eigenlijk. Nou, Nieuwekerk nu met goud. Die gaat de aanval in, maar de scheidsrechter fluit af. Scheidsrechter Gideon Begeer. De wedstrijd is afgelopen. Nieuwekerk wint de eerste competitiewedstrijd thuis van Sion met 1-0.
0: Ja, dan is het dus goed nieuws voor Nieuwekerk. Die dus met een positief gevoel richting de wedstrijd van volgende week gaat tegen Zwervers. Wat kan Capelle nog, Hans?
1: Nou, op dit moment kan Capelle niets. Want het is nog Miguel Essayas. Die wordt nog steeds verzorgd. Terwijl Christian Nikolic, de tweede doelman, die gaat denk ik zijn shirt aantrekken. Want het was wel heel serieus. Vlak voordat hij echt tegen de grond ging, gaf hij al een seintje van ja, wat er voor blessure is, weet ik niet. Maar ja, die tijd loopt door, maar dat is afhankelijk van de scheidsrechter, van scheidsrechter Rauwhorst, wat er verder gebeurt. Maar ik zie dat hij zijn handschoenen, trekt hij ze aan, trekt hij ze uit. Ik ben nog even aan het kijken. Scheidsrechter gaat nu ook kijken bij Essayas. Nou, ik denk, ja, het is het rechterbeen. Hij pakt, ik denk, richting de lies. Ik ben aan het kijken of Nikolic, nou, die gaat denk ik weer, ja, die gaat weer zitten. Dus we gaan verder met de wedstrijd. Inmiddels in de 93e minuut. Maar ja, de wedstrijd heeft 2 minuten nu stilgelegen met een inworp voor Heerensdam. Zou het dat toch nog gebeuren? Het zou zeer en zeer onverdiend zijn als Capelle hier verliest. Maar er zijn harde wetten in de voetbalwereld. Terwijl nu allerlei spelers op de bank. Ja, het is chaos nu. Want het moeten allemaal spelers op de bank bij Capelle. Die moeten gaan zitten. Het was ook bij de andere dugout. Nou, scheidsrechter, we gaan weer beginnen. We gaan weer beginnen met de laatste minuten van deze wedstrijd. Met die 2-2 stand. Bal weggekopt. Goed weggekopt door Suarez. Wordt de bal weer hoog ingespeeld. Dan is het nu is het Pollemans die de bal wegwerkt. Maar het is nog steeds één richting verkeer in die laatste minuten. Terwijl nu Duisterhof de bal, ja, die heeft hij nog. En dan proberen Capelle nog proberen in een aanval te krijgen. Maar dat lukt niet. Terwijl nu Heerenveen nog steeds de bal heeft. Gewoon op dit moment sterker is dan Capelle. Komt die bal weer. Lange bal naar voren. Zo spelen ze het spelletje. Dan kan Vetaille kan de bal doorkoppen. Is het prima werk van Azaroyali. Komt de bal bij Waanders. Waanders kopt hem terug naar Kusters. Kusters nog steeds aan de bal. Kusters die wordt neergelegd. Vrije trap voor Capelle. En dan snel nemen, want het kan nog. Bal snel genomen aan de rechterkant. Goeie bal. En dan komt Suarez. Het wordt nog een corner voor Capelle. Het wordt dan de 12e corner voor Capelle. En zou dan dit de ultieme corner zijn waardoor Capelle nog de overwinning weg kan halen. Het zou wat zijn. Intussen zitten we in de in de vijfde minuut van de extra tijd. Is het Delivio Frances Suarez. Die gaat de corner nemen, want Van Balen is er niet meer. Is dat dan de man die de bal bij Pollemans of bij Platteschor op het hoofd kan leggen? Dan komt die bal. Doorgekopt. Maar weggewerkt. En dan komt er gelijk een tegenaanval. Nee. Want het is nu Rodenburg die de bal heeft. Rodenburg tikt de bal dan naar Kassels. Kassels wil om zijn tegenstander heen. Zal de bal door moeten spelen. Nog steeds. Bal nu bij Platteschor. Platteschor aan de linkerkant. En die tikt hem over de zijlijn. En zo zijn we nog wel even bezig hier in Heerenveen. Kijk ik naar scheidsrechter Albenhorst. Die nog geen moment. Nog één minuut geeft hij aan. Oh, hij geeft nu aan dat het nog één minuut is. Terwijl Platteschor een overtreding begaat. Dus het zal hier wel, ja, we gaan het direct even overleggen met trainer Roy Brinkman. Maar ik verwacht dat het een gelijkspel wordt. Jammer. Capelle was er heel dichtbij met die eerste overwinning op Heerenveen. Hadden hier nog nooit een punt gehaald. Nou, dat gaat wel gebeuren. Want de bal wordt nu slordig over de achterlijn gespeeld. En dan denk ik, de scheidsrechter, dat hij zo meteen voor het einde van de wedstrijd gaat blazen. Inmiddels in de zesde minuut van de extra tijd. Ja, je weet nooit bij voetbal. Maar ik denk dat het wel hier gebeurd is. Jammer. Twee penalties, allebei aan één kant. En of ze allebei terecht waren, ik ga daar nog een keer over praten. In ieder geval, terwijl er nu de kans is. Kom op, Capelle, het kan nog. Nee, de bal wordt weggewerkt. De bal wordt opgepikt door Platteschoor. Doet hij goed. En dan kan, wie kan er met de bal vandoor? Dat is Kassels. Nou, die rent de bal over de zijlijn. En dan kijk ik naar de scheidsrechter. En dan is het ook nog een keer over de lijn. En dan moet er gewoon ingegooid worden. Compliment voor assistentscheidsrechter Van Bokstel van de scheidsrechter. En dan denk ik dat het zo ongeveer gebeurd is. Zit in de zevende minuut van de extra tijd. Het is hier afgelopen. Heerenveen Capelle eindigt in 2-2.
0: Zo zit het er dus op voor deze zaterdagmiddag wat betreft de lijstsport. Nieuwkerk, zij winnen van Sion. En Heerenveen en Capelle delen de punten en dat wordt 2-2.

0: Tell It To My Heart hier bij IJsselsport. We gaan snel terug naar Nieuwkerk, want Kevin, wie heb je bij je?
1: Ja, ik sta hier met de winnende trainer Gijs Zwaan. Nou, van harte gefeliciteerd. Verdiende overwinning, denk ik wel.
2: Ja. Ze hebben, ik denk, anderhalf, misschien twee kansen gehad. En wij hebben de 6-7 gehad. Maar ja, dat is het moeilijkste in het voetballen, toch ze binnenschieten. Kansen creëren, dat lukt wel, door loopacties. Maar dan nog binnenschieten, ja, dat is een actueel voetbalprobleem. Over alle linies die je maar kan bedenken. Dus maar we hebben het gewoon goed gedaan. We stonden gewoon een goed collectief. Je ziet dat daar 16, 18 vrienden voor elkaar door het vuur gaan. En dat moet je ze uitleggen waarom ze dat moeten doen. Nou, maar voor één ding, dat we graag een revanche willen hebben voor vorig jaar. En daar zijn we mee bezig. Dat, ik heb geen toverstaf. Het kan niet in één keer zeggen, well, joh, op en we doen het allemaal maar. Dan zal je elkaar toch elkaars vuurtje moeten aanwakkeren. En dat, ja, dat hebben ze wel gedaan. En, ik ben er maar een heel klein onderdeel in. Ik ben het vonkje maar de rest is het vuur.
1: Nou ja, ik zag inderdaad het begin van de eerste helft een coachen van jongens, ik kom al een tandje bij, een beetje meer pit erin, die dwelde misschien wat korter op. Maar je zag dat ze inderdaad in de tweede helft dat ze echt goed uit startblokken kwamen en dat je ook echt wel kans hebt gehad om de wedstrijd gewoon vroegtijdig te beslissen.
2: Ja, zeker, zeker. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Alleen, ja, het is niet zo dat je in een zetel kan zitten als je met 1-0 voor staat. Dan kan de achterhoede niet leunen. Van, joh, kijk, je kan leunen, denk je wel, als het 4-0 staat. Maar 1-0 kan je niet leunen. En dan loop je toch in de laatste linie onder hoogspanning. Van, joh, als die maar verkeerd valt of als die maar via, ja, dan kan het zomaar eigenlijk een goal zijn. Die ze misschien niet verdienen. Maar ja, dat praten we maar niet over in het voetballen. Wie wat verdient. Dus, maar complimenten aan de ploeg. Ja, hier staat een hele gelukkige trainer met deze jongens waarmee ik aan het werk ben.
1: Ja, dat is ook wel te zien, denk ik. Ik vond jullie al vanaf het begin denk ik, heel gedisciplineerd spelen, ook achterin. Weet je wel, geen rare dingen, heel zakelijk ook. Er werd goed uitgevoerd, mooie combinaties op middenveld. De ruimtes kwamen er ook. En ja, jullie hebben natuurlijk één keer gelijk gespeeld in de beker, dat twee keer verloren. Sion zat er wat beter in. Leek het zo, maar jullie waren gewoon veruit de betere ploeg. Ja, volgende week tegen Zwervers, die hebben 2 verloren, hoorde ik net. Dus dat kan denk ik een leuke pot worden volgende week.
2: Ja, het zijn allemaal leuke potten. Het zijn allemaal leuke wedstrijden. Dus daar kijken we er gewoon per week naar uit. En per week gaan we het fijntunen, aftunen, kijken wie, wat, waar. En ja, je hebt gelukkig een selectie van 18, 24 man. Daartussenin zitten we ongeveer. En dan, ja, dan halen we daar de beste 11 uit. En die spelen niet altijd de beste 11. Want ja, je moet ook een beetje de balans hebben. Hè? Met 11 goede voetballers win je geen partij. En dus ja, daar moeten we de balans in vinden. En daar zijn we volop mee bezig.
1: Ja, in ieder geval hartstikke bedankt voor je tijd. We gaan jullie op de voet volgen dit seizoen. En nou, tot de volgende keer weer. En gefeliciteerd met 3 punten.
2: Dat is vriendelijk.
1: Al dus Gijs Zwaan.
2: Leuk. Hoi, dankjewel.
1: Hey, bedankt en we komen elkaar weer tegen.

0: We onderbreken dus ook weer over City and Fireflies. Want Hans, wie heb je erbij, hè?
1: Ja, ik ben op weg naar Roy Brinkman uiteraard. Roy, jammer. Veel beter gevoetbald dan de laatste.

0: doen om die wedstrijd uit het vuur te slepen.
1: Ja, en jammer natuurlijk van die penalty. Ik denk dat de penalty een goedmakertje was voor de eerste die wij zelf kregen.
0: Ja, ik denk dat ze allebei wel behoorlijk licht waren inderdaad. En makkelijk gegeven. Dus wat dat betreft, wij moeten daar gewoon veel slimmer mee omgaan met die situatie. Dat is over het al de hele wedstrijd gezien. Dat de tweede helft, dat zij dat slimmer deden, meer de duels aan gingen. En wij laten ons daar een beetje aftroeven dat we... dat zij wat slimmer zijn en ballen wat meer optimistisch gaan spelen.
1: Ja, dat was ook duidelijk te merken. We waren gewoon in de eerste helft als Capelle stukken beter. Hadden misschien toch wel wat meer kunnen scoren. Hadden veel meer kansen. Want zij hadden in de eerste helft eigenlijk nauwelijks een kans. Eén keer in een scrimmage. Maar voor de rest, ja, jammer, jammer, jammer. En ik moet zeggen, heel positief. Want het was stukken beter dan de afgelopen twee wedstrijden. En dan mag je toch, denk ik, een beetje tevreden zijn met het punt wat je mee naar huis neemt. Want punten halen tegen Heerenveen is altijd al een crime geweest.
0: Ja, nee, dat weet ik uit het verleden. Maar ik was hier toch liever met 3 punten weggegaan. Dus wel een lichte teleurstelling ook bij de jongens. Maar dicht bij elkaar in deze lijn. Qua inzet in ieder geval doortrekken. En dan komen die punten denk ik wel vanzelf.
1: Op naar de volgende wedstrijd tegen Kwik. En dan gaan we gewoon weer 3 punten pakken.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Oké, dankjewel, dankjewel. Nou, dit waren de laatste geluiden vanuit de catacombe in Heerjansdam. En nogmaals, het was jammer dat Capelle toch de overwinning niet kon binnenhalen. Maar in ieder geval beter gespeeld dan de laatste weken. Met nog 1 keer de uitslag. Heerjansdam, Capelle 2-2.
2: Ja, dat waren dus de wedstrijden voor vandaag. Het was dus Nieuwkerk dat wel won van Sion. En dus volgende week met een goed gevoel gaat naar Zwervers. Wat zelf verliest op bezoek bij MVV 27 en Capelle. Zij speelde gelijk dus na een 1-0 voorsprong. En een 2-1 voorsprong speelden ze nog 2-2 gelijk tegen Heerjansdam. Een 7e wedstrijd op rij tegen Heerjansdam die ze niet weten te winnen. Laten we nu helemaal maar gaan draaien. Owl City, dit is Fireflies hier bij Radio Capelle. En ook op lokale omroep Krimpen.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Alcidian Fireflies hier bij IJsselsport. Dan gaan we inderdaad even terugblikken op de wedstrijden van vandaag. Waar we natuurlijk weten dus dat Nieuwkerk heeft gewonnen van Sion. En ook heeft Nieuwkapelle gelijk gespeeld met 2-2 bij Heer Jansdam. Alle interviews die komen later vandaag online nog of via ckzvandaag.nl. En ook via onze Spotify kan ze allemaal terugluisteren. En op CKZ Vandaag allemaal ook mooie lange interviews met de trainers uit de regio. Waaronder er eentje online is gezet gisteren nog over Mario Meijer, die al 16 jaar trainer is bij CKC. Het hoe en wat en misschien heeft hij nog een opvolger. Dat ga je allemaal in dat artikel kunnen lezen. Gaan wij richting de muziek van Nena Cherry en Jussen Doer. Dit is, gaat over de eerste 7 seconden van een nieuw mensleven. Dit is toepasselijk dus ook. 7 seconds hier bij IJsselsport.

Total Eclipse of the Heart hier bij IJsselsport. Gaan we even kijken bij de wedstrijd tussen de ADO Den Haag en Cambuur Leeuwarden onder leiding van Arad Lindhout. Daar staat het na 18 minuten spelen nog steeds 0-0. Ook momenteel bezig in de keukenkampioendivisie Vitesse tegen Jong PSV. Ook daar staat het 0-0. En de Italiaanse voetbalgrootheid Sandro Mazzola is overleden. De oudspeler van Internationale is maar liefst 83 jaar geworden. Mazzola kwam zijn gele loopbaan uit voor Inter en kwam tussen 1966 en 1977 tot maar liefst 565 wedstrijden voor de club uit Milaan en scoorde 158 keer. De oud-aanvaller werd 4 keer kampioen met Inter en won in 1964 en 65 de Europa Cup 1 en de Wereldbeker. De Italiaan speelde 70 interlands en werd met zijn land Europees kampioen in 1968. In de WK-finale verloor 2 jaar later Italië dan wel van Brazilië. In 1971 werd hij nog tweede in de Ballon d'Or verkiezing. De wedstrijd voor de beste voetballer dus op dat moment. Daar werd hij tweede achter de Nederlander Johan Cruijff. Gaan wij door richting muziek van Cyndi Lauper. Dit is True Colors. Hier bij IJsselsport.

True Colors, Cindy Lauper hier dus bij IJsselsport. Gaan we even kijken in de Bundesliga waar een aantal wedstrijden bezig zijn. Namelijk Eintracht Frankfurt tegen SC Freiburg. Daar staat 2 tegen 2. Hamburger SV tegen Eintracht Köln staat het 2 tegen 0 voor Hamburg. Mönchengladbach scoort zojuist de 2 tegen 2 tegen de eerste FSV Mainz 0-5. En dan hebben we ook nog de wedstrijd bezig tussen Werder Bremen en Augsburg. Daar staat het 0 tegen 2. En vanavond om 6:30 nog de wedstrijd tussen VfB Stuttgart en Borussia Dortmund. Waar Tottenham Hotspur uiteindelijk heeft verloren van Aston Villa. Nou, wel een eerste twee doelpunt te hebben gemaakt. In dit Premier League seizoen verliezen ze dus met 3 tegen 2. Is het momenteel rust bij Brighton en Dover Albion tegen Arsenal. Brighton staat verrassend 2 tegen 0 voor tegen de regerend landskampioen. Everton tegen Ipswich Town staat 1 tegen 0. En Newcastle United leidt tegen Hull City AFC met 2 tegen 0. En om 6:30 daar vanavond Forest Nottingham Forest tegen Coventry City. Dan hebben we ook nog een wedstrijd in de La Liga die bezig is. Het is bijna afgelopen bij Bologna tegen Torino. Daar staat het 1 tegen 1. En ook afgelopen inmiddels bij Udinese tegen Cagliari 0 tegen 1. En dan hebben we twee wedstrijden in de Spaanse La Liga nog waar één wedstrijd bezig is. Dat is Athletic Bilbao tegen Deportivo Alaves. Daar staat het 0 tegen 0. En de wedstrijd tussen Rayo Vallecano op bezoek bij Osasuna is gelijk geëindigd in 1 tegen 1. We gaan alweer richting het einde van deze uitzending van IJsselsport. Niet voordat we deze lekkere hit hebben gehad van Bob Marley en The Wailers. En could you

0: Bob Marley dus en The Wailers en Could You Be Loved hier bij IJsselsport. Het zit er alweer op voor deze uitzending van zaterdag 19 september in het jaar 2026. Het is nu echt begonnen. De competities voor de amateurs zijn begonnen. Met onder andere dus een wedstrijd die we hadden van Nieuwkerk. Zij speelden thuis tegen Sion en ze wonnen die wedstrijd met 1-0. Een goede opsteker dus meteen voor het team van VV Nieuwkerk. Dat volgende week de derby speelt tegen CVV Zwervers. We hadden ook natuurlijk de wedstrijd van Heer Jan, althans van VV Capelle. Op bezoek bij Heer Jan Stam speelde Capelle na twee keer een voorsprong te hebben weggegeven. 2-2 gelijk. Dat waren de wedstrijden dus die we hebben gehad vandaag. Ik zou zeggen een hele fijne zaterdagavond. Hebben we een goed weekend voor de rest nog. En geniet ook van je werkweek uiteraard. Zaterdag dan is IJsselsport er gewoon weer met een nieuwe uitzending. En dan onder andere dus de derby. CVV Zwervers tegen VV Nieuwkerk. Tot dan!
1: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 5:00.
2: De gezelligste van de regio.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit, Shows and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen en toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele, volledige uitvoering daarvan.

Tel Aviv en langzaam is hij ook de rest van de wereld aan het veroveren. Succes kent vele vaderen, zeggen ze altijd, en dat klopt ook wel. Zo zijn er ook meerdere steden die zichzelf, house-hoofdstad noemen van de wereld of van een continent. Zelf vind ik dat Berlijn de house-hoofdstad van de wereld is. Maar goed, ja, ik woon brand aan de Duitse grens, dus wellicht bevoordeeld. Maar Tel Aviv is ook wel een serieuze kandidaat daarin. Absoluut sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer, veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: hebben we deze veel gedraaid in On Fire. Een paar jaar geleden alweer. En hij is weer lekker bezig de laatste maanden met de goede nieuwe releases. Ik denk, kom, we zetten hem even in het zonnetje. Aan het begin van deze On Fire, Marshall Jefferson was dat hier samen met Solado. Een aantal jaar geleden heel vaak te horen in On Fire. Dus dan word je al snel een On Fire Classic. En we begonnen vandaag met Move Your Body. Lekker hoor. Hey.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met een weekend nieuwe muziek van The Shadow Child, LP Rhythm, Robbie Williams met Miss Monique, Engelbert, The Cube Guys, Beef en nog veel meer. Met andere woorden, een nieuwe On Fire radio show is begonnen. Ja man, ik heb ze weer liggen voor je. 2 uur lang de vetste nieuwe releases.
2: On Fire!
0: En je weet het is pas echt weekend als je On Fire snoeihard opzet. We beginnen gelijk met de meest opvallende plaat van de afgelopen week.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: Afgelopen zomer gingen ze al in première samen op Tomorrowland. En nu is de plaat dan uiteindelijk uit. Robbie Williams met

uit de Zero's. Just a little bit more. Hoor je ook net hier in The On Fire Radio Show. Grote naam op één plaat. Het gebeurt best wel vaak de laatste tijd. Zometeen een voorbeeldje. Het is Todd Terry samen met Fred Legrand en Roetta. Je hoort ze zometeen. Na deze, één van onze favorietjes. Dit is Sweet Pants samen met Street Slang. Ga uit je panty. Op Mind Your Business.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: dit is er ook zo eentje. Hè? Een van die platen die we op handen hebben gedragen in de 7-jarige historie inmiddels van On Fire. Een echte On Fire classic hier aan het begin van de tweede uur van onze fijne radioshow. Je hoort Nari en Forty House.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van The Shadow Child, LP Rhythm, Robbie Williams met Miss Monique, Engelbert, The Cube Guys.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3 Radio Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
3: Welcome to episode 419. I am Astique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music for your energy boost. This week, great start for Get Down by Camilo Sacrament. Next, Aldor Daniel Stoicia and Mr. Thief, the Extant mix of Lights Out. Followed by Maxime Lenny, the Extant mix of Jump. And the Extant mix of Move, Buur Anamu and Herr Nielsen. And of course, our best track of the week and a lot more great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

check. Is this thing on? Yo, will I make some fucking noise?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Maurice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de Brugge bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we...
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Het doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking, hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Den Haag heeft een extreemrechtse demonstratie beëindigd. Er is een noodbevel afgegeven waarmee iedereen die zich misdraagt mag worden afgevoerd. Eerder vanmiddag verbood de gemeente al een geplande mars van extreemrechtse groeperingen door de stad. De demonstratie liep uit de hand toen betogers racistische en homofobe leuzen begonnen te roepen. En ook bekogelden ze de politie en de ME. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Volgens Omroep West wordt het langzaam maar zeker weer rustiger in Den Haag. Een jongen is afgelopen nacht gewond geraakt in het Noord-Hollandse Uitgeest nadat hij van een trein was gevallen. Vrienden zeggen dat de trein al wegreed toen de jongen aankwam. En even later zagen ze hem aan de treindeur hangen. Ze sloegen alarm. De machinist zette daarop de trein stil. De jongen bleek al niet meer aan de deur te hangen. Hij was er vanaf gevallen toen de trein al snelheid had. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Honderden militairen hebben met een parachutesprong operatie Market Garden herdacht. De poging van de geallieerden om in 1944 een snel einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Onderdeel was een landing van duizenden parachutisten in de buurt van de bruggen bij Arnhem. Het plan mislukte onder meer door miscommunicatie. Operatie Market Garden wordt elk jaar herdacht met parachutelandingen. Het was nog lang onzeker of de parachutesprongen vandaag wel konden doorgaan, gezien de harde wind. De Verenigde Staten komen met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Het pakket stelt importheffingen tot 100% in het vooruitzicht tegen landen als China en India die Russische olie blijven kopen. Doel is om ervoor te zorgen dat er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. De sancties moeten ook de Russische schaduwvloot aanpakken die ondanks handelsbeperkingen nog altijd olie en gas weet te vervoeren naar allerlei plekken in de wereld. Het weer veel bewolking. Hier en daar kans op een beetje regen. Het wordt vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we ook lichte regen. Hier en daar zelfs wat hardere regen. Het koelt nauwelijks af tot 17 graden. Morgen hebben we een heel ander dagje dan vandaag met overwegend droog. Steeds vaker ook de zon en dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.